0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. And you can dance. For inspiration.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Het Jij Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, donderdag is het alweer. Veel zon, vanmiddag meer bewolking, matige zuidwestenwind. En het wordt eigenlijk best wel warm, rond de 20 graden. Je gaat straks horen hoe kinderen protesteren in Hoek. Met tekeningen en brieven willen zij voor elkaar krijgen dat er eindelijk een nieuwe school komt. Nee, er is ruzie over met de gemeente. Ja, de kinderen hebben geen ruzie, maar de aannemer wel. Dus die school die komt er maar niet. Verder in het nieuws vandaag. De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Daar kun je dan oude ambachten leren. Dan vergeten we de kennis niet, is het idee. En nog meer over de oudheid. In het heden het Hollandhuis in Scherpenissen is nu officieel Rijksmonument. Noord-Hollandse boeren betaalden dat dorpshuis na de watersnoodramp van 1953. Vandaar Hollandhuis. Tegenwoordig is het een kunstencentrum. En deze week kregen ze een schildje dat aangeeft dat het officieel een Rijksmonument is. Dus behouden voor de toekomst. Mooi nieuws. Zullen we beginnen, jij en ik, vanmorgen? We zijn samen

0: Wild Horses, Gino Vanelli, Omroep Zeeland om 6:07 op donderdag 15 oktober. Even de agenda erbij pakken. De rechtszaak vandaag, waar een man uit de neuzen moet uitleggen waarom hij bekende Nederlanders stalkte. Die bekende Nederlanders hadden behoorlijk last van hem. Mocht je met de trein in Duitsland komen, daar mag je vanaf vandaag geen alcohol meer drinken op de stations. Dus kein bier op het station. En bij ons in Zeeland is vanavond de popronde in Middelburg. 26 optredens op soms heel verrassende plekken, zoals een rondvaartboot op de gracht. Nou, over die popronde ga je later nog horen in Zeeland wordt wakker. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van de plattelandsvrouwen. De Verenigde Naties wil dat boerinnen over de hele wereld meer worden gewaardeerd. Dus daarom is het die internationale dag van de plattelandsvrouwen. Zit jij nou zelf in een boerenbedrijf? Ik hoor je graag natuurlijk even. Laat me weten of ik je kan bellen straks als vroeger beller. 011-8-499-999. En in Hoek, daar waren de kinderen heel druk bezig samen met de ouders om te demonstreren. Ze willen dat er snel een nieuwe school- en kinderopvang komen. De bouw ligt namelijk stil door een ruzie van de gemeente met de aannemer. Ga bouwen, zeggen de kinderen in dit verslag van Omroep Zeeland's Adaya Unland.
1: Wat is jouw naam?
2: Isara.
1: En hoe oud ben jij?
2: Ik ben 10 jaar.
1: En waarom ben je hier vanmiddag?
2: Omdat ik heel graag een nieuwe school wil. En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer. Want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet. En dat is wel jammer.
1: Dus je hebt er eigenlijk heel lang op gewacht?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Vooral de kinderen natuurlijk, de ouders. En naast mij staat wethouder Robert-Jan Kalon.
1: Er hebben zich inmiddels zo'n, ja, ik denk wel 50 tot 70 kinderen hier verzameld op het dorpsplein voor het dorpshuis in Hoek. En ze hebben allemaal een kleurplaat meegenomen. En op die kleurplaat aan de achterkant zie ik bij sommigen ook teksten staan. Hier staat bijvoorbeeld, wij willen leren, daarom gaan we protesteren.
3: Ja, er is hier heel wat gebeurd de afgelopen week.
1: En die kleurplaten die worden zo meteen overhandigd aan de wethouder.
3: Aan u, wethouder, straks iets gaan overhandigen. De kinderen
4: van... Ik ben Demi Vincent, ik ben ouder van de oude commissie in Hoek. Van de kinderdagverblijf.
1: En u bent een van de initiatoren van vanmiddag?
4: Ja, wij samen, de oude commissie van Hoek is de initiator van vanmiddag, ja.
1: En waarom vonden jullie het belangrijk om juist de kinderen dit te laten vertellen aan de wethouder?
4: Omdat we nu al hele lange tijd zien dat er helemaal niks gebeurt. Hoek is op zich geen heel groot dorp. En de school is redelijk pontificaal aanwezig, de nieuwe school. En je loopt er iedere dag langs en je ziet dat er helemaal niks gedaan wordt. Voelt heel frustrerend. Dan in één keer komen er toch nieuwsartikelen online. En daarin wordt dan ineens gespeculeerd over een tijdsbestek van 3 jaar. Dan ga je toch nadenken, moeten we hier iets mee? Daar zijn we als oude commissie over in gesprek gegaan. En hebben we gedacht, wat kunnen wij dan doen? En eigenlijk 2 weken geleden is dit idee op tafel gekomen. En nu staan we hier al met z'n allen. Ik vind dat dat ook wel weergeeft hoe sterk dorp we zijn met hoe sterke gemeenschap. En hoe erg we voor elkaar staan.
3: Wat zou u daarop willen zeggen, wethouder?
5: Ja, dank je wel. Ontzettend goed dat jullie hier allemaal zijn. En met name de kinderen.
1: En wat is jouw naam?
2: Roos.
1: En hoe oud ben jij, Roos?
2: 9.
1: Waarom ben je hier vanmiddag?
2: Omdat ik ook wil gewoon dat er een nieuwe school komt. En ik wil ook gewoon dat de kinderen, net zoals wat Isa zei, in groep 1 kunnen dan goed kunnen ontwikkelen op de nieuwe school.
1: En jullie hebben net allemaal tekeningen gegeven aan de wethouder en brieven overhandigd. Hoe reageerde die daarop?
2: Nou, best wel oké. Dus ja, ik hoop dat ze er iets mee gaan doen. Als ze er iets mee doen, dan ben ik best blij.
3: De kinderen in Hoek verdienen een hele mooie plek om zich te ontwikkelen en op te groeien. En die gaat er gewoon komen. Dus dank jullie wel.
0: Ja, gaat er gewoon komen. Alleen de wethouder die heeft dus eigenlijk nog geen toezeggingen gedaan. Wel dat hij gaat praten met andere aannemers, zodat die bouw weer op gang kan komen. Maar wanneer en hoe, planning, dat is een beetje lastig. Verslag van Adaya Unland vanuit Hoek. Kijk ook even op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app voor de beelden bij dit onderwerp. John Mayer op Omroep Zeeland, dit is New Light. Goedemorgen.

John Mayer en New Light zijn jouw plannen vandaag. Mag je altijd allemaal laten weten. Wat staat er in je agenda? 0118499999. Het weer dat je erbij hebt, dat is in elk geval zon. Veel zon, blijft droog. Wel neemt in de middag de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen. Gaat de zon het ook wat lastiger krijgen. En door een matige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. En kunnen de temperaturen opnieuw oplopen tot rond of zelfs iets boven de 20 graden. Het wordt eigenlijk best een warme dag vandaag. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:50. Hoogwater is het vanavond om 6:05. Dan de zon, die komt op om 8:09. Gaat onder vanavond om 7:08. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen, Westkapelle en Katzanta zie ik 17 graden. De Westerschelde bij Kloosterzande 16. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 17. En bij de Oesterdam 16 graden. Grevelingenmeer 16 graden. En het Veersemeer 15. 10 graden, warm of koud, maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Krijg een berichtje van Christel, ik wil graag een oproepje doen, kan dat ook? Ja, natuurlijk. Jij bent straks een vroege beller, Christel. Tot zo.

0: The River of Dreams van Billy Joel. Goedemorgen en van harte welkom in Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland. De dingen die jou bezighouden, ik hoor ze altijd graag. Wat staat er in je agenda? Wat ben je allemaal van plan? Nou, we kregen al een paar berichtjes, bijvoorbeeld van Tineke. Die ken je natuurlijk als de beheerder van het dorpshuis in Vrouwenpolder. Ze gaat vandaag alles klaarzetten, want er is een vergadering van de provincie. Dus ja, het is nu wel het een en ander neerzetten. En daarna ga ik oesters schoonmaken om te beschilderen. Oh ja, daar heeft ze wel eens over verteld. Daar maakt ze echt kunstwerkjes van oude oesterschelpen. En ik kreeg ook een berichtje van Christel Brunger. Goedemorgen, Christel.
1: Goedemorgen.
0: Collega van Radio Schouwen-Duiveland, een streekomroep op Schouwen-Duiveland. Zaterdag is er wat te doen in Zierikzee. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, zaterdag is er Mannendag in Zierikzee. En het havenplein komen er allemaal oldtimer auto's, oldtimer brommers, beentjes en noem het maar allemaal op om een leuke dag te vieren.
0: Mannendag.
1: Voor de liefhebber. Ja, Mannendag heet het. Ja, het stelt echt niks voor. De naam is maar een naam.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Dus vrouwen en gezinnen zijn gewoon welkom. Dus
0: ja, nou ja,
1: het is hartstikke leuk.
0: Op zich trekt het wel de aandacht. Een mannendag in Zierikzee. Maar brommers en dat soort dingen, dat zijn wel een beetje mannen dingen ook.
1: Ja, nou misschien is het daar vandaan. Mark Korneef, dat is de organisator van Mannendag in Zierikzee. Die heeft ook uitgelegd van ja, de naam komt eigenlijk vroeger vandaan. Toen werd er een... iemand uit de winkelvereniging 10 jaar geleden, die organiseerde een modeshow en dat werd een vrouwendag. En hij gaf aan van, toen werd er gevraagd van, is er ook wat van mannen? En toen zei hij van, nou dan doe ik dat. Want hij is een liefhebber van oude auto's en brommers. Ja, en zo is Mannendag ontstaan. Dus ja,
0: de
1: Mannendag
0: is
1: eigenlijk maar een naam.
0: Ik snap het, de Vrouwendag en de Mannendag. In de tegenwoordige tijd met de discussies over gender is dat wel een beetje ingewikkeld.
1: Ja,
0: maar goed, gaan we ons nu eventjes niet in de bewegen.
1: Nee, ja, die naam bestaat al 7 jaar. Dus ja, moet je dat dan gaan veranderen, weet ik niet. Dat is niet aan mij.
0: Nee, precies, dat mogen ze dan zelf beslissen. Maar goed, op die Mannendag, daar zijn dus brommers. En jij liet mij weten dat jij nog een Solex zoekt. Want jij wil meerijden op een Solex.
1: Ja, klopt. Ik wil voor Radio Schouwen-Duiveland, voor de radio, wil ik meerijden tijdens de Bolus Tour. De Bolus is een brommenvereniging, bromfiets, oldtimer, liefhebbers uit Zeeland. Dat is het woord Bolus. En zij hebben een route uitgestippeld van zo'n 55 kilometer die je zaterdag dus kan rijden met je oldtimer brommer of een Solexje. En ja, ik ben op zoek naar een Solex.
0: Nou,
1: eigenlijk, dus als iemand op Schouwen-Duiveland een Solexje heeft en ik deze mag lenen of achterop mag zitten en jezelf rijdt, dat mag natuurlijk ook. Bel even naar Radio Schouwen-Duiveland en laat het ons weten.
0: Of laat het mij even weten, dan geef ik het wel weer door aan jou. Ik heb zelf een keertje in een radio-uitzending jaren geleden achterop een Solex gezeten. In een live uitzending.
1: Echt waar?
0: En toen ging die over een verkeersdrempeltje. Ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Toen viel ik er dus echt bijna af. En
1: ja, dat is spannend inderdaad. Want de veringen zijn volgens mij nog niet echt goed, hè?
0: Goed.
1: Van een Solexje.
0: Solex gezocht op Schouwen-Duiveland. Geef mij even een seintje. Dan geef ik het door aan Christel. Christel, als je die reportage gemaakt hebt, ik laat hem heel graag maandag horen in Zeeland wordt wakker. De Solex gezocht voor Christel, die dus meegaat met die bolustocht op de Mannendag. Laat ik het dan zo maar even zeggen. Christel, dankjewel. Ik hoop dat het gaat lukken en dat je een heel mooie reportage kan maken die wij dan over kunnen laten horen. Hey, dankjewel voor jouw verhaal hier op Omroep Zeeland.

Shakira en Burna Boy en Die Die, Omroep Zeeland. Met dus de zoektocht naar de Solex voor Christel. Heb je er eentje die ze even kan lenen? Of misschien wil je zelf een rijdelijke kans achterop? Laat het even weten via 0118-499-999. Daar kun je sowieso natuurlijk naar appen. Want ik zoek weer die plaat om 6:55. Ja, die storing bij Albert Heijn, de computerstoring, misschien gehackt, dat weten we allemaal nog niet helemaal, maar daardoor zijn we wel weer getriggerd, want de bedrijven die noodpakketten verkopen, die krijgen opeens veel meer klanten. En dat gebeurt vaker, dan is er zoiets in het nieuws van oei, dan moeten we eventjes nadenken over hoe we om moeten gaan met noodsituaties. Ze hebben opeens weer meer klanten. Dus de plaat om 6:55 gaat over noodgeval. Dat is een lastige, maar je kunt het. Noodgeval. Weet je een plaatje? Laat het vooral weten. 0118-499-999.

0: Hart op de achterbank.
1: Maar dit is het liedje Achterbank van Tessa June. En dat is een van de artiesten die vanavond in Middelburg gaat zingen bij de popronde. Zij gaat dat doen in een zorgcentrum voor ouderen. Als popzangeres is ze daar dus. Hoe gaat dat dan allemaal verlopen? Nou, dat weet je vanavond als je erbij bent bij de popronde.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De

0: De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers geven daar les in oude ambachten, zodat die kennis bewaard blijft. Per project is er volgend jaar maximaal 25.000 euro beschikbaar. Marjanka Rijk heeft nu al zo'n erfgoedwerkplaats in Schravenpolder.
1: Binnen de provincies heb je dan de ambachten die horen bij de provincies. En ik denk dat dat ook staat voor dat stukje erfgoed, het stukje geschiedenis wat je samen de toekomst indraagt. En ja, als je dat niet kunt doorgeven aan jongere generaties, dan ebt het weg.
0: En door erfgoedwerkplaatsen in heel Zeeland te vestigen en niet centraal op één plek, wil de provincie dat meer vrijwilligers kunnen meedoen. Ouderen en kinderen in Hoek hebben geprotesteerd. Ze willen dat er snel een nieuwe school en kinderopvang komen. Die zouden worden ondergebracht in de nieuwe multifunctionele accommodatie, maar de bouw ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer. De 10-jarige Lisa protesteerde ook.
2: En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer. Want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet en dat is wel jammer.
0: En de wethouder van Terneuzen die kreeg tekeningen en brieven van leerlingen. Hij zoekt een nieuwe aannemer, maar wil nog geen planning geven. Het Hollandhuis in Scherpenisse is nu Rijksmonument. Dat moet het gebouw voor de toekomst behouden. Noord-Hollandse boeren schonken het gebouw na de watersnoodramp van 1953. Het was eerst een dorpshuis, tegenwoordig een kunstcentrum. En volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het gebouw een bijzondere architectuur. En het weer, veel zon met vanmiddag meer bewolking, een matige zuidenwind. En het wordt eigenlijk best wel warm. Rond de 20 graden. Het zou zelfs iets boven de 20 graden kunnen uitpiepen.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Pacemaker Juice van Anastasia. Oei, wat zijn er toch een hoop liedjes over noodgeval of geïnspireerd door noodgeval. Er staat weer heel wat te wachten straks, om 6:55. Ik kan zeggen dat er één uitloper is, maar ik weet nog niet of die het uiteindelijk ook gaat worden. Plaatje dus over noodgeval zoek ik samen met jou. Laat me weten via 0118459. Door die storing bij de supermarkt Albert Heijn merken de winkels die noodpakketten kopen dat meer mensen een noodpakket willen. Kennelijk zijn we door dat incident toch een beetje gaan nadenken. Noodgeval is het thema van de plaat om 6:55. Hoe kun je dan kleding maken als je misschien niet al te veel meer hebt, maar nog wel een paar oude lappen? Nou, dat hoor je straks van de Zeeuw van de Dag, want dat gaat over trash fashion. Dus eigenlijk mode van afval.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Shanna Spiro en Material Lover. 7:50, donderdagochtend. Als je wakker bent geworden, van harte welkom op de donderdag. Mocht je zo dadelijk gaan slapen na je nachtdienst.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dan wens ik je wel trusten, maar blijf nog even luisteren. Want het is een heel bijzondere dag voor scholieren in Vlissingen en voor inwoners van de wijk Bossenburg. Die hebben namelijk kleding gemaakt van, ja, volgens mij van afval, als ik het zo zie, trash fashion. En ze presenteren hun creaties op een modeshow in het Maritiem Museum in Vlissingen, op de catwalk dus. Judith Adriaanse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt het allemaal begeleid. Wat is dat, trash fashion?
2: Nou, wat we aan het doen zijn, we zijn met oude kleding en met allerlei restmaterialen zijn we nieuwe kleding en objecten gaan maken. En daarmee mogen we vandaag de catwalk op in Vlissingen bij het museum.
0: Maar oude lapjes stof dus, en dat soort dingen, waar haal je die vandaan dan?
2: Nou ja, je hebt altijd kleding die je niet meer past, die niet zo leuk is. We zitten in de fast fashion, zullen we maar zeggen. Iedereen koopt snel nieuwe dingen. En dat willen we een beetje doorbreken door te laten zien hoeveel afval daarvan komt en wat je er eigenlijk allemaal mee kunt doen.
0: Oké, eventjes dus een tipje. Ik heb een oude blouse, die past eigenlijk niet meer. Of mijn buik is een beetje te dik tegenwoordig. Wat doe ik met die blouse die net te krap zit?
2: Nou, wellicht kun je de stof gebruiken of voor een crop top voor iemand anders. Maar je kunt bijvoorbeeld ook er gewoon een stuk tussen zetten met een ander kleurtje. En zo zijn we met de stoffen aan de slag gegaan.
0: Oh ja.
2: Zo hebben we ernaar gekeken als stof op zich. En wat kun je ermee? We hebben alles geïnspireerd op objecten uit het museum. Dus dat was wel ons leidraad. Dus dat het maritiem of de patronen of de weefsels, die hebben we gebruikt als inspiratiebron uit het museum.
0: Ja, maar dan krijg je heel veel maritieme kleding, maar wel met een moderne twist of zo. Wat zag je bijvoorbeeld voorbij
2: komen?
0: Ja,
2: maar wel heel vrij, mag je denken. Want we hebben ook met jonge kinderen gewerkt van de omnibusschool. En die denken natuurlijk helemaal nog heel vrij. Dus we hebben zien t-shirts waar de mouwen vanaf zijn, waar andere stukken tussen gezet zijn. We hebben broeken met allerlei mooie details gezien. We hebben ook echt objecten, dus echt een soort wandkleed gemaakt met de kinderen van groep 8. Van de 7-8 van de omnibus. Daar zijn we nog mee extra naar het museum geweest. En zo hebben we met Scheldemond, die hebben heel hard meegewerkt met de CKV-klas. Dus we hebben het groot aangepakt.
0: Het doel is dan, hoor ik van jou, om te laten zien van met de oude kleding kun je nog heel wat? Of zit er een ander doel achter?
2: Ja, er zit een stuk duurzaamheid achter, dat je bedenkt hoeveel afval er is. En ook het feit dat je met je handen weer nieuwe dingen kunt maken. Dus dat je niet zoveel materialen nodig hebt om toch fashionable vandaag op de catwalk te kunnen lopen. En het is natuurlijk met een knipoog, want de kleding die we vandaag hebben gemaakt, er zullen stukken zijn die opnieuw gedragen worden door kinderen en volwassenen. Maar er zullen ook stukken zijn die dusdanig over de top zijn, die dat wellicht niet zo gedragen worden.
0: Waarom maar eigenlijk niet? Gewoon aantrekken. Maak je de blits op straat.
2: Zo. En we hebben een super topper, want we hebben ook meegewerkt dus met een klas van de Scheldemond. En daar zitten echt wel pareltjes tussen.
0: Heel leuk.
2: Van mooie dingen. Dus kom zeker kijken om 4:00 vanmiddag in het museum.
0: Ja, want daar wou ik inderdaad nog even melden. 4:00, dan gaat het allemaal gebeuren. Iedereen is welkom. Je kunt er gewoon komen kijken naar die trash fashion in het museum in Vlissingen. Dat is in de binnenstad. Allemaal nieuwe kleding, gemaakt van oude kleding. Ik vind het eigenlijk wel heel creatief bedacht. Judith Adriaanse van de trash fashion. 4:00 vanmiddag Vlissingen. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

De Beatles en Lady Madonna op Omroep Zeeland. Laat ik eens even kijken naar een paar berichten die ik voor jou zag. En die mij wel eigenlijk opvielen. Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld maakt zich zorgen over de grote hacks waarbij gegevens van miljoenen mensen zijn gestolen. Want met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen die gegevens combineren en jou daar dan bijvoorbeeld mee oplichten. Je herkent de fraudeur minder snel, omdat die fraude steeds gelikter wordt eigenlijk. In de Telegraaf zegt het Openbaar Ministerie dat wij met z'n allen heel alert moeten zijn. Dus bij deze nog maar een keertje gewaarschuwd. Net ook in de week dat in Zeeland die campagne is begonnen van de politie die precies hierover gaat. Hoe kun je dat soort dingen herkennen? Ik zag een bericht op Facebook van de brandweer in Cadzand. Nou, dat was wel even felle kritiek op de veiligheidsregio. Sinds de sluiting van de brandweerpost in augustus door personeelsgebrek is er maar weinig meer vernomen, staat in dat bericht. En ook de burgemeester van Sluis krijgt een veeg uit de pan. Maar de brandweer van Cadzand schrijft dat het personeel bij het grof vuil is gezet. En dan eens even kijken naar Maarten van der Weijden. Zijn nieuwe boek De Laatste Slag komt uit. Je weet het, de zwemmer, de voormalig kampioen, heeft kanker gehad, heeft dat overwonnen en sindsdien is hij druk bezig met geld inzamelen voor de bestrijding van kanker. Nog met die zwemtochten. De laatste zwemtocht, die kon hij niet helemaal afmaken omdat hij gewoon te vermoeid was. Hij zegt in dat boek dat hij soms zich eigenlijk schuldig voelt naar lotgenoten die zijn overleden. En hij leeft nog steeds. Boek van Maarten van der Weijden komt vandaag uit. De Laatste Slag. Het is ook taai. Nou ja, een beetje dan. Er zijn een heleboel mooie, leuke liedjes voor de plaat op 5 voor 7. Maar ik moet er echt eentje gaan kiezen. Dat ga ik nu doen.

0: Miley Cyrus en Secrets hier op Omroep Zeeland. Storing, computerstoring. Als het goed is, dan moet de schappen bij de Albert Heijn weer zo langzamerhand een beetje gevuld gaan worden. Maar door al dat gedoe werden we wel getriggerd om na te denken over noodpakketten. Merken in elk geval de bedrijven die noodpakketten verkopen, zij krijgen opeens meer klanten. Las ik vandaag op verschillende plekken bij de collega's van het nieuws. Noodgeval is daarom het thema van de plaat op 5 voor 7. En oh ja, het is weer likkerbaar door deze lijst. Daar komt hij. Ralf Staap komt met een Duitse band uit de jaren 80. Spliff. En het liedje heet Noodausgang. Er was ook een Engelse versie. Emergency Exit. Ans van Dijk. Heeft Peter Koelewijn, kom van dat dak af. Want als je daar zit, dan heb je wel een beetje noodgeval. Leni Bogaert, die kwam ook met de mooie. Stef Bos en Fleur, wat als de storm komt. Oh ja, dat is dat liedje dat ze hebben gemaakt voor de reddingsdienst een paar jaar geleden. Ardy van Iersel, die heeft laten weten dat ze geen liedje weet, maar wel dat ze veel spullen heeft gekocht voor het noodpakket. Peter Koeman en Evelien Wijnbergen hebben allebei de Beatles en Help. Amber, dank je wel voor Icona Pop, Emergency. Jaap van Klinken en Wil hebben allebei het goede doel, Nooduitgang. Jacqueline Strobos komt met Jacques Herp, Manuela. Is dat een noodgeval? Ja, misschien wel. Robertijn, dank je wel voor de trams. The night the lights went out in New York City. Oei, de stroom ging daaruit. Peter Nachtegaal heeft Miami Sound Machine, Dr. Beat. Want ja, dat liedje ken je wel. Emergency, Pacing Dr. Beat. Kortom, er is een noodgeval voor de dokter. En dan een paar liedjes die heel vaak werden genoemd. Kees Otte, Paula Michielsen, Arco den Oude, Wim Walenboer, Maddy Pape, José de Smit, Patrick de Schepper, Joke Josias en Connie Boudens. Bedankt allemaal voor Goldband. Noodgeval. Maar het is hem niet geworden. Flip Reiniersen, Komen Gielsen, JP Flikweert, Thomas Schouten. Bedankt voor ABBA, SOS. Het is hem niet geworden. Rinus Barends en Marion van Hekken. Marion, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kwam heel snel met een liedje.
1: Ja, ik moest daar gelijk aan denken toen ik je oproepen hoorde. Dus.
0: En waar dacht je dan aan?
1: Van Message in a Bottle van de Police.
0: Waarom dan juist dat liedje?
1: Ja, ik ben altijd fan geweest van de Police. En dit was een van mijn favorieten, denk ik.
0: En dan zit je daar op een onbewoond eiland. Dat is wel een beetje een noodgeval. Maar wat doe je dan?
1: Nou ja, dan gooi je een fles in het water met je boterham. In de hoop dat iemand hem vindt.
0: Ja.
1: Misschien ook niet, hè? Misschien wil je er wel blijven.
0: Dat komt natuurlijk ergens vandaan, dat gebruik. Ik denk dan, ooit is er iemand geweest die dacht van het is een goed idee om een briefje in een fles te stoppen.
1: Oude zeezuiders, dus we deden dat natuurlijk wel, hè? Als ze echt vastliepen met hun schip.
0: Ja.
1: En de werd dat wel gebruikt.
0: En de noodpakketten, ga jij nog wat kopen of niet?
1: Nou, ik heb altijd wel een flinke voorraad in huis, maar ik heb niet echt een vastgesteld noodpakket. Maar langzaamaan merk je wel dat je er wel wat meer mee bezig bent.
0: Maar heb je een lege fles thuis en een briefje?
1: Nee, maar ik woon wel vlakbij de Westerschelde, dus ik zou het kunnen gebruiken.
0: Gooi hem erin. Hey, ja, dankjewel, Marion. Dit is jouw plaats.
1: Ja, om 5 voor 7.
0: Fijne dag,
1: hè. Doei.

0: The Police en Message in a Bottle. In een noodgeval, pak die fles, schrijf iets op een briefje en gooi het in de zee of in de Westerschelde of een van de Zeeuwse wateren. Kijken of de hulp komt. Hartelijk dank, zeg ik tegen de mensen die met dit liedje kwamen, Rinus en Marion. Iedereen, hartelijk dank voor die mooie lijst. Ja, Goldband, noodgeval, lag een beetje voor de hand om die misschien te kiezen. Nou, die hoor je straks nog wel even ergens. Oké dan, een verlengde plaat om 6:55. Het is nu ondertussen 18 seconden over 7. Gauw naar het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
3: En de opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Kirsten, dankjewel. Sterkte met je keel. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 16 minuten vertraging. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Numelsdorp. 6 minuten. Omroep Zeeland, het is nu 7:03.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
10: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
11: Bent u 68 plus? En zet uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Er komt veel zon aan. Met vanmiddag dan meer bewolking. Een matige zuidenwind. En het wordt best warm voor deze tijd van het jaar. Rond de 20 graden. Weerbericht uitgebreid hoor je over 10 minuten. Goedemorgen. Er komen erfgoedwerkplaatsen. Dan kun je van vrijwiligers oude ambachten leren, houtbewerken, ik noem er even wat. Straks een voorbeeld, de provincie trekt er meer geld voor uit. In Hoek gingen kinderen en ouders de straat op om te demonstreren voor een nieuw schoolgebouw. De bouw ligt namelijk stil door een conflict tussen de gemeente en de aannemer. Ziet nou eens op, zeggen ze. En het Hollandhuis in Scherpenisse is nu een rijksmonument. Noord-Hollandse boeren betaalden dat dorpshuis na de watersnoodramp. Tegenwoordig een kunstcentrum en het wordt dus bewaard. Omroep Zeeland om 6 minuten over 7.

0: Golband en noodgeval om 7:10. Ja, het is jammer natuurlijk als we oude ambachten verleren. Vindt in elk geval de provincie Zeeland, die daarom wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers delen daar hun kennis. Jij kunt dan eigenlijk leren om dat oude ambacht ook te beheersen. Israël van Polder, zijn ze er al mee bezig? Bij de Kerkhoven, al generaties lang in handen van de familie van Marjanka Rijk. En nu zijn ze daar dus ook bezig met zo'n erfgoedwerkplaats. Omroep Zeeland's Adaye Unland, die hoorde dat.
1: We staan nu helemaal in het voorste gedeelte van de schuur, of moet ik zeggen het achterste gedeelte?
2: Nee, het voorste. Ja. Het is het gedeelte wat het dichtst bij het huis zit. En dit heet ook de voorste vloer of de eerste vloer. En van daaruit, als we daar even inpiepen, dan zie je de oude stal.
1: We gaan nu door een groene oude houten deur. Oh ja, ik zie hier al
2: heel veel opslag, maar dit is eigenlijk de opbouw van de oude stal.
1: Oh ja.
2: En dat liep dan door en zo zaten er twee stallen in. Twee grote stallen en een paardenstal.
1: De voederbakken die zijn gebruikt voor houtopslag.
2: Ja, en met de drinkbakken, dat is allemaal afgesloten. Maar op zich is dit nog de oorspronkelijke opbouw. Okay. Dit is ook een van de oudste delen. Voorste vloer is ook het oudste deel.
1: En het oorspronkelijke rieten dak, of is dat nog wel eens veranderd?
2: Nee, er zitten nu dakpannen op. Ah. Dus uiteindelijk toen een granaatscherf insloeg, toen zijn ze veranderd van een plankenschuur naar een stenen schuur en de dakpannen zijn toen op het riet gelegd.
1: Wat zijn nu de plannen voor uiteindelijk die erfgoedwerkplaats? Wat zou hier dan komen?
2: Ja, in feite is als we een aantal wanden doorbreken, dan kunnen we een grote open ruimte maken. En in die grote open ruimte, zo zie ik het voor me, komt er dan eigenlijk gewoon een middendeel wat kan dienst doen als werkplaats, zeg maar. Daarin kunnen dingen gemaakt worden, daarin staan machines, daarin staat materieel, daarin kunnen mensen elkaar helpen, elkaar opzoeken, maar ook zelf dingen doen. En ik denk dat je apart daarvan nog een wat kleinere ruimtes moet hebben, waarin mensen cursussen kunnen volgen of kunnen geven, waar ze vanuit een atelierfunctie kleinere dingen kunnen maken, waar ze kunnen vergaderen. Het hoeft dan niet alleen op de bewerking te zitten, maar ze kunnen elkaar misschien ook in de kleinere ambachten vinden, wat wij nog niet als ambachten zien.
1: Waarom is dat dan zo belangrijk om die ambacht te blijven behouden?
2: Ik denk dat het een oorsprong is van ons Nederlanderschap. En binnen de provincies heb je dan de ambachten die horen bij de provincies. En ik denk dat ook staat voor dat stukje erfgoed, het stukje geschiedenis wat je samen de toekomst indraagt. En ja, als je dat niet kunt doorgeven aan jongere generaties, dan ebt het weg, dan vloeit het weg. Dan neem bijvoorbeeld een dialect. Ja, wie praat er nu nog echt Zeeuws? Ik kan het ook niet. En ook al doe ik dan soms mijn best om die schakeling te maken, ja, ik mis gewoon een deel. En dan denk ik van maar kijk bijvoorbeeld naar Friesland. Die houden het hoog. Dat is ook gewoon, daar zijn ze trots op. En dan denk ik, eigenlijk moeten wij op meer dingen binnen Zeeland dan ook trots zijn.
1: En wanneer kan dit allemaal opgezet worden? Wanneer hebben we hier een werkplaats staan?
2: Ik hoop eigenlijk zo snel mogelijk, omdat er is best wel een behoefte aan. Maar we zullen toch ook door een procedure moeten wat mag er en waar moeten we aan voldoen. En dus ik denk dat als ik een ja roep, dan gaat het al snel zijn. Maar dat hoop ik wel.
1: Moedig voorwaarts.
2: Zeker. We gaan het in beweging zetten. Laten we dat afspreken.
0: En als ik even in de informatie van de provincie kijk, die subsidieregeling die begint ergens volgend jaar. Per project is €25.000 beschikbaar. Dat is wel een maximum potje, €250.000. Maar goed, als je dat verdeelt, dan kunnen er heel wat van dat soort erfgoedplekken, erfgoedwerkplaatsen worden opgezet. Meer informatie kun je nog vinden op onze website of natuurlijk op de website van de provincie Zeeland. Als je zelf zo'n werkplaats wil opzetten, zo'n erfgoedwerkplaats, even checken bij de provincie. Misschien kun jij ook een stukje van dat geld krijgen. Het is nu 7:14. Het weer zo dadelijk.

0: Pak uit Oostburg, zeg ik er dan toch maar weer even bij, want daar zijn we trots op. The way you take time. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Remco.
0: Gisteren zat ik nog even lekker buiten, was best wel warm in het zonnetje. En toen dacht ik, ja, ik wil er nog wel eentje. Jij hebt goed nieuws.
1: Ik heb inderdaad goed nieuws meegebracht, want dat zou vandaag ook zomaar kunnen. We krijgen weer een mooie najaarsdag met vrij veel zon. Wel krijgt de zon in de loop van de dag ook gezelschap van bewolking, maar tot regen komt het vandaag niet. Nou, we hebben te maken met een matige zuidenwind en die voert opnieuw warme lucht aan. We krijgen te maken met kwikstanden zo rond de 20 graden, daar waar een graad of 15 normaal is voor deze tijd van het jaar. En vanavond en vannacht neemt de bewolking wel steeds verder toe, maar het blijft nog wel droog. Door alle bewolking koelt het komende nacht nauwelijks af naar zo'n 13 tot 16 graden. Morgen wordt het toch wel een beetje anders. Er is veel bewolking. Eerst plaatselijk nog wel een streepje zon, maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Het is allemaal niet veel. Er wordt maximaal zo'n 2 mm aan regen verwacht. Nou, voor de regen uit wordt het morgenmiddag nog zo'n 19 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur naar een graad of 16 bij een aantrekkende naar noordwest draaiende wind. Morgenmiddag kan die dan vlak aan zee krachtig zijn met een windkracht 6. Nou, vanaf het weekend krijgen we een aanmerkelijk frisser weertype, een noordenwind. Ja, die voert op zaterdag enkele buien aan met tussendoor ook ruimte voor de zon, maar de temperatuur levert toch wel behoorlijk in en komt dan nog maar uit op maximaal zo'n 15 graden. Zondag draait de wind verder door naar het noordoosten en wordt het allemaal nog wat kouder. Zondagmiddag is het dan nog maar 12 of 13 graden, maar blijft het overdag wel op de meeste plaatsen droog. Ook maandag en dinsdag zijn droge dagen dan met steeds meer zon en wordt het in de middag ongeveer 14 graden.
0: Stefan, dankjewel. Fijne dag wens ik je. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:50. Hoogwater is het vanavond om 6:05. En de watertemperatuur 15 tot 17 graden. Op de weg zijn dit de files. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonshiel en Dordrecht 6 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp 7 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 houd daar rekening met 5 minuten vertraging. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Zie jij iets onderweg? Laat het me vooral weten via een appje 0184 5x9. Maar alleen als het veilig kan.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Een rustige, of een onrustige avond beter, was het in de buurt van Amsterdam-Noord. Daar werd gisteravond ME ingezet. Bewoners gooiden stenen en vuurwerk naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. Buurbewoners daar zijn bang omdat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw heeft verboden. En een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst jarenlang een angstcultuur. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de NOS samen met het wielerplatform In de Waaier. Bij die ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk wie er een vertrouwenspersoon is en of er überhaupt een vertrouwenspersoon is bij die wielerploeg. En dan, ja, ik werd niet helemaal vrolijk van dit nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld. En daarbij willen ze desnoods ook de moeder aller bommen inzetten, die heel veel dingen in één keer kan vernielen. Dat is geen atoombom, maar wel een hele zware andere bom. En president Donald Trump zou die achter de hand willen houden. Lees ik in elk geval bij CNN. Ingewijden die hebben dat daar gezegd. Wat dan wel weer leuk is, op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky. Het werk Das bunte Leben hing tientallen jaren in een museum in München, bleek in de Tweede Wereldoorlog te zijn gestolen door de nazi's en werd teruggegeven aan de erfgenamen. En nu werd het geveild.
1: 20 miljoen. 21 miljoen back with Catherine. 22. 500.000. 23, 26 million and selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
0: Ja, je hoort het goed. 27 miljoen pond, even omgerekend 32 miljoen euro. Ja, dan heb je ook wat.

0: Roxy Music en Avalon. In Middelburg kun je vanavond naar de popronde. Op een heleboel verrassende plekken wordt er muziek gemaakt door bands, door zangers, door zangeressen. Bijvoorbeeld op een rondvaartboot in de gracht. Ook weer boven in de Lange Jan is ook weer een optreden. Soms ook gewoon op de grond in een café bijvoorbeeld. Straks een van de artiesten aan de lijn die ook wel op een opvallende plek gaan spelen. Gaan ze straks zelf eventjes uitleggen. In Zeeland wordt wakker.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers geven daar les in oude ambachten, zodat de kennis bewaard blijft. Per project is er volgend jaar maximaal €25.000 beschikbaar. Marjanka Rijk heeft nu al zo'n erfgoedwerkplaats in Schravenpolder.
5: Binnen de provincies heb je dan de ambachten die horen bij de provincies. En ik denk dat dat ook staat voor dat stukje erfgoed, het stukje geschiedenis wat je samen de toekomst indraagt. En ja, als je dat niet kunt doorgeven aan jongere generaties, dan ebt het weg.
0: En de provincie wil van die erfgoedwerkplaatsen door de hele provincie, juist niet centraal op één plek, want dan kunnen namelijk veel meer vrijwilligers meedoen als het verspreid is. Ouders en kinderen in Hoek hebben geprotesteerd. Ze willen dat er snel een nieuwe school en kinderopvang komen. Die zouden in de nieuwe multifunctionele accommodatie komen, maar de bouw daarvan ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer. De 10-jarige Lisa protesteerde ook.
6: En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer. Want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet en dat is wel jammer.
0: Wethouder Calon van Terneuzen kreeg tekeningen en brieven van de leerlingen. Hij zoekt een nieuwe aannemer, maar wil nog geen planning geven. Het Hollandhuis in Scherpenisse is nu Rijksmonument. Dat moet het gebouw voor de toekomst behouden. Noord-Hollandse boeren schonken het gebouw na de watersnoodramp van 1953. Het was eerst dorpshuis, tegenwoordig een kunstcentrum. En volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het gebouw een bijzondere architectuur. En het weer, veel zon met vanmiddag meer bewolking, een matige zuidenwind. Het was eigenlijk best wel warm, 20 graden ongeveer. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 13 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland kwartiertje. N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Daar heb je 7 minuten vertraging.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: The Script en Arms Open. Het is 6 minuten over 7:30. Donderdagochtend Omroep Zeeland, van harte welkom. Met de Middelburg de jaarlijkse popronde vanavond vanaf 7:00. Dan treden 26 bands, zangers en zangeressen op. En dat is altijd wel een moment, die popronde. Want daar kun je zien wat de artiesten van de toekomst gaan worden. Dat is een beetje het idee. Op verschillende plekken gaan ze zingen. In cafés, in poppodia. Maar ook bijvoorbeeld een zangeres die gaat zingen op een rondvaartboot. In de gracht. Dat is weer eens wat anders. En Tessa June gaat langs bij zorgcentrum Willibrord. Daar wonen ouderen. Zij zingt popmuziek. Tessa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Is dat een goede combinatie, popmuziek bij ouderen?
1: Nou, we gaan het meemaken vanavond. Maar ik denk wel dat mijn muziek daar zich goed voor leent. Dus ik snap die combinatie wel.
0: Ja, leg eens uit, wat maakt jouw muziek zo geschikt?
1: Ja, het is gewoon de muziek die ik nu op dit moment maak. Dat zijn denk ik gewoon hele herkenbare onderwerpen van, nou, ik zou bijna zeggen, jong tot oud. En kijk, deze mensen die hebben natuurlijk al een hele leuke jeugd gehad. Die hebben van alles al meegemaakt. Dus ik denk dat er voor hun ook heel veel herkenning in zal zitten. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Het lijkt me ook gewoon heel leuk om na de show met ze in gesprek te gaan. Omdat ik heel erg benieuwd ben hoe zij dat ervaren. Ja. Maar ja, er zitten ook gewoon hele universele onderwerpen in. Dus wat dat betreft denk ik eigenlijk dat het heel toegankelijk is.
0: Ja, eigenlijk voor iedereen dan wel geschikt. Die popronde, dat is echt wel een belangrijk ding, hè? Waarom doe jij mee daaraan?
1: Ja, die popronde. Ja, ik heb toch het gevoel dat het bijna een soort van opleiding tussen aanhalingstekens is om mee te doen met het grote mensenspel of zo. Ja, ik kan het niet echt uitleggen, maar het is gewoon iets waar eigenlijk bijna elke professional die je spreekt in de industrie, die heeft er al een keertje aan meegedaan. Iedereen kent het. De boekers komen erheen, de belangrijke mensen komen erheen. Dus het is denk ik ook gewoon een heel leuk en goed moment om jezelf op de kaart te zetten en om te laten zien, ja, wie je bent en wat voor muziek je maakt.
0: Maar het lijkt een soort sollicitatie dus dan eigenlijk. Een soort sollicitatie.
1: Nou ja, ik weet niet of ik het inderdaad echt een sollicitatie moet noemen. Maar je leert gewoon ook zoveel van zo'n popronde. En je komt echt, nou ja, goed, op de gekste plekken. Ik sta bijvoorbeeld morgen dan weer in een strogebouwtje. Ja. Dus het is echt, het gaat echt alle kanten op. En het is gewoon heel tof om dit zo met z'n allen mee te maken. En om ook gewoon te zien dat je muziek ook op plekken waar je zelf misschien nog nooit bent geweest, maar dat die plekken wel jouw muziek bereiken. En dat vind ik wel echt heel bijzonder.
0: Jij komt uit Hoorn, Noord-Holland. Vandaag ben je dan bij ons in Zeeland. Je bent al vaker in Zeeland trouwens. Concertatie, dat is ook een podium waar je heel graag een keertje op wil staan, hè?
1: Ja, Concert at Sea staat echt zo hoog op mijn bucketlijstje. Dus ik vind het heel leuk dat je erover begint. Want ik heb op zich wel goede hoop dat er misschien mensen van de organisatie nu luisteren. Maar dat is echt, ja, ik ga daar zelf als bezoeker al nou plus 10 jaar heen. Dus het lijkt me gewoon zo vet om een keertje als artiest daar te zijn in plaats van als bezoeker.
0: Mm. Nu snap ik dat je dan op een podium staat vandaag of vanavond dan in Willibrord in Middelburg in dat zorgcentrum. Dat even een hele andere setting is. Het kan ook spannend zijn, het kan tegenvallen, het kan hartstikke mooi gaan worden. Met welke intentie ga je daarheen straks?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat met popronden kan je eigenlijk beter alle verwachtingen gewoon een beetje loslaten. Omdat je nooit weet wat je kan verwachten, wie er gaan komen, wat de setting gaat zijn. En er zijn zoveel factoren die een rol spelen. En ik heb ook gewoon nu gemerkt door die shows heen dat de plek waar je speelt. Ik heb bijvoorbeeld vorige week stonden we in een toren in Leeuwarden, in een hele mooie kerk. Ja, dan leent bepaalde muziek zich ook weer veel beter dan als je in een restaurant gaat staan waar het weer wat rumoerig is. Dus het is eigenlijk ook altijd wel heel fijn om je muziek te testen op je publiek. Van oké, wat slaat aan, wat werkt goed, wat werkt niet goed. Ja. Maar ja, of er dan 10 mensen staan, of dat er 100 mensen staan, of 30 mensen staan, dat weet je natuurlijk niet. Ja. Je kan alleen maar doen wat je zelf doet met je social media, een beetje promoten. En zij delen er natuurlijk ook heel veel over. Maar goed, er zijn ook heel veel toffe andere acts, dus er is genoeg om te zien.
0: Vanavond dus popronde in Middelburg. Jij bent er dus ook bij. Tessa Willemsen is je echte naam. Artiestennaam Tessa June. Ik heb 2 liedjes van jou uitgekozen, maar ik kan er maar eentje draaien. En jij moet kiezen. Dat is een liedje dat al iets ouder is. Meisjes lopen sneller of een nieuwe achterbank. Welke van jou ga ik nu laten horen?
1: Nou, dan denk ik nu, omdat het zo vroeg is en we allemaal nog wakker moeten worden, dat achterbank misschien wel een goed nummer is om lekker de dag mee te beginnen en gewoon lekker op te staan.
0: Kijk of je die vanavond ook gaat zingen. Tessa, June, dankjewel bij de popronde in Middelburg. 26 artiesten en bands die zijn er vanavond in Middelburg.

0: Speel mijn hart op de achterbank.
1: Tessa June, vanavond in Middelburg bij de popronde. Dan zingt ze denk ik ook wel dit liedje Achterbank. Dat doet ze dan vanaf 19:30 in Willibrord, het zorgcentrum in Middelburg. En al die andere artiesten die zijn er ook. Ook Zeeuwse inbreng trouwens, Sepp Sassenburg in de band Reza. De Middelburger Sepp Sassenburg, die is erbij bij de popronde. En een heleboel andere artiesten. Als je erheen gaat, wens ik je een fijne avond. Kijk even op de website van de popronde voor het hele programma.

0: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Goedemorgen op donderdagochtend om 12 minuten voor 8. Het regeltjesdenken is doorgeslagen, zegt minister Karremans van Infrastructuur in de Telegraaf. Met als voorbeeld een brug waar de hekjes allemaal een stukje hoger werden gemaakt om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Terwijl al bekend was dat die brug binnenkort zou worden gesloopt. Ja, dat is dan een beetje weggegooid geld, vindt hij. Die miljoenen kan ik beter ergens anders voor gebruiken, zegt hij. Nou, dat soort dingen moet anders. Het bespaart hem een hoop geld. En ook wil hij dat de bouw meer standaard wordt. Geen heel bijzondere brug meer. Maar gewoon een simpele, goede brug zonder tierenlantijntjes. Dat is goedkoper. En als een gemeente of een provincie wel tierenlantijntjes willen, dan betalen ze dat zelf maar, zegt hij in de Telegraaf. De PZC heeft een verhaal over het toerisme. Want ja, Zeeland verliest toeristen. Tot nu toe is het dit jaar bijna hetzelfde als vorig jaar. Met het aantal toeristen begrijp ik uit dat verhaal. Maar dat komt vooral door de zonnige maanden juli en augustus. Hebben heel veel mensen toch nog deze kant uitgekomen na dat kwakkelende voorjaar. Maar de zorgen groeien wel. Want we hebben met name in juli en augustus gepiekt, zegt Diana Korteweg Maris van het kenniscentrum Kusttoerisme. Dat zijn wat langere vakanties dan in het voor- en na-seizoen. Daardoor is het totaal aantal overnachtingen gelijk gebleven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, dan is het marktaandeel van Zeeland de laatste 2 jaar gewoon gedaald. Staat vanochtend in de PZC. En dan dat verhaal in Hoek. Want de school en het kinderdagverblijf, die zouden in het multifunctionele gebouw gaan komen waar ze mee bezig waren. Maar ja, er is ruzie met de aannemer, dus die bouw die ligt stil. En daarom demonstreerden kinderen en ouders in Hoek. Zij willen dat er een beetje vaart wordt gemaakt met de nieuwe school en de kinderopvang. Ga bouwen, zeggen ze ook in dit verslag van Omroep Zeeland's Adaya Unland.
1: Wat is jouw naam?
2: Isara.
1: En hoe oud ben jij?
2: Ik ben 10 jaar.
1: En waarom ben je hier vanmiddag?
2: Omdat ik heel graag een nieuwe school wil. En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer. Want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet. En dat is wel jammer.
1: Dus je hebt er eigenlijk heel lang op gewacht?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Vooral de kinderen natuurlijk, de ouders. En naast mij staat wethouder Robert-Jan Kalon.
1: Er hebben zich inmiddels zo'n, ja, ik denk wel 50 tot 70 kinderen hier verzameld op het dorpsplein voor het dorpshuis in Hoek. En ze hebben allemaal een kleurplaat meegenomen. En op die kleurplaat aan de achterkant zie ik bij sommigen ook teksten staan. Hier staat bijvoorbeeld: wij willen leren, daarom gaan we protesteren.
3: Ja, er is hier heel wat gebeurd de afgelopen week.
1: En die kleurplaten die worden zo meteen overhandigd aan de wethouder.
3: Aan u, wethouder, straks iets gaan overhandigen. De kinderen
4: van... Ik ben Demi Vincent, ik ben ouder van de oude commissie in Hoek. Van de kinderdagverblijf.
1: En u bent een van de initiatoren van vanmiddag?
4: Ja, wij samen, de oude commissie van Hoek is de initiator van vanmiddag, ja.
1: En waarom vonden jullie het belangrijk om juist de kinderen dit te laten vertellen aan de wethouder?
4: Omdat we nu al hele lange tijd zien dat er helemaal niks gebeurt. Hoek is op zich geen heel groot dorp. En de school is redelijk pontificaal aanwezig, de nieuwe school. En je loopt er iedere dag langs en je ziet dat er helemaal niks gedaan wordt. Voelt heel frustrerend. Dan in één keer komen er toch nieuwsartikelen online. En daarin wordt dan ineens gespeculeerd over een tijdsbestek van 3 jaar. Dan ga je toch nadenken, moeten we hier iets mee? Daar zijn we als oude commissie over in gesprek gegaan. En hebben we gedacht, wat kunnen wij dan doen? En eigenlijk 2 weken geleden is dit idee op tafel gekomen. En nu staan we hier al met z'n allen. Ik vind dat dat ook wel weergeeft hoe sterk dorp we zijn met hoe sterke gemeenschap. En hoe erg we voor elkaar staan.
3: Wat zou u daarop willen zeggen, wethouder?
5: Ja, dank je wel. Wat ontzettend goed dat jullie hier allemaal zijn. En met name de kinderen.
1: En wat is jouw naam?
2: Roos.
1: En hoe oud ben jij, Roos?
2: 9.
1: Waarom ben je hier vanmiddag?
2: Omdat ik ook wil gewoon dat er een nieuwe school komt. En ik wil ook gewoon dat de kinderen, net zoals wat Isa zei, in groep 1 kunnen dan goed kunnen ontwikkelen op de nieuwe school.
1: En jullie hebben net allemaal tekeningen gegeven aan de wethouder en brieven overhandigd. Hoe reageerde die daarop?
2: Nou, best wel oké. Dus ja, ik hoop dat ze er iets mee gaan doen. Als ze er iets mee doen, dan ben ik best blij.
3: De kinderen in Hoek verdienen een hele mooie plek om zich te ontwikkelen en op te groeien. En die gaat er gewoon komen. Dus dank jullie wel.
0: Ik hoop voor ze dat het er komt. Wanneer de bouw wordt hervat is nog onduidelijk. De gemeente laat weten dat ze in elk geval een nieuwe aannemer gaan zoeken. Maar een planning durven ze nu nog niet te geven. Dit is Taylor Swift op Omroep Zeeland.

0: presentatoren Jimi Hendrix en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.
1: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
13: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
12: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
14: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
12: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
15: Kirsten, dankjewel. Omroep Zeeland met de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 9 minuten. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 12 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beijeland 19 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur-West en Breda-West 5 minuten. En dan nog de N57 Middelburg richting Rotterdam. Dat is dan tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 6 minuten vertraging.
4: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
16: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. De Fruittuin. Geopend van donderdag tot en met zaterdag. Ook voor tuinaanleg en onderhoud.
18: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
21: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
22: Goed voor het water.
21: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
4: Zeeland. Goedemorgen, veel zon, al is er vanmiddag meer bewolking. Een matige zuidenwind, 20 graden gaat het worden. Lekkere dag eigenlijk wel. En met een beetje geluk is er binnenkort bij jou in de buurt ook een erfgoed werkplaats om oude ambachten te leren. Straks even een voorbeeld. Protest was er in Hoek. Kinderen willen dat de bouw van de school eindelijk verder gaat. Die ligt stil door een conflict tussen de gemeente en de aannemer. En hoe een sneeuwvlok jou kan helpen om een burn-out te voorkomen. Theatermaakster Anne de Bruikere weet er zelf alles van en heeft er een heel theaterstuk over gemaakt. Première is vandaag. En over een half uur ga ik even bellen. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Cher is dit en Believe. Ja, het is eigenlijk wel jammer dat we de oude ambachten verleren, vindt de provincie Zeeland, die daarom meer erfgoed werkplaatsen wil inrichten in onze provincie. Vrijwilligers delen daar hun kennis en jij kunt er dan ook zelf aan de slag. Nou, in Schravenpolder zijn ze daar al mee bezig, bij de Kerkhoven. Al generaties lang is dat gebouw in handen van de familie van Marjanka Rijk. En Omroep Zeeland's Adaya Unland ging daar langs.
1: We staan nu helemaal in het voorste gedeelte van de schuur. Of moet ik zeggen het achterste gedeelte?
2: Nee, het voorste. Ja, het is het voorste. Ja, het is het gedeelte wat het dichtst bij het huis zit. En dit heet ook de voorste vloer of de eerste vloer. En van daaruit, als we daar even inpiepen, dan zie je de oude stal.
1: We gaan nu door een groene oude houten deur. Oh ja, ik zie hier al
2: heel veel opslag. Maar dit is eigenlijk de opbouw van de oude stal.
1: Oh ja.
2: En dat liep dan door en zo zaten er twee stallen in. Twee grote stallen en een paardenstal.
1: De voederbakken die zijn gebruikt voor houtopslag.
2: Ja, en met de drinkbakken, dat is allemaal afgesloten. Maar op zich is dit nog de oorspronkelijke opbouw. Okay. Dit is ook een van de oudste delen. Voorste vloer is ook het oudste deel.
1: En het oorspronkelijke rieten dak, of is dat nog wel eens veranderd?
2: Nee. Ja, er zitten nu dakpannen op. Ah, dus uiteindelijk toen een granaatscherf insloeg, toen zijn ze veranderd van een plankenschuur naar een stenen schuur. En de dakpannen zijn toen op het riet gelegd.
1: Wat zijn nu de plannen voor uiteindelijk die erfgoedwerkplaats? Wat zou hier dan komen?
2: Ja, in feite is als we een aantal wanden doorbreken, dan kunnen we een grote open ruimte maken. En in die grote open ruimte, zo zie ik het voor me, komt er dan eigenlijk gewoon een middendeel wat kan dienst doen als werkplaats, zeg maar. Daarin kunnen dingen gemaakt worden, daarin staan machines, daarin staat materieel, daarin kunnen mensen elkaar helpen, elkaar opzoeken, maar ook zelf dingen doen. En ik denk dat je apart daarvan nog een wat kleinere ruimtes moet hebben, waarin mensen cursussen kunnen volgen of kunnen geven, waar ze vanuit een atelierfunctie kleinere dingen kunnen maken, waar ze kunnen vergaderen. Het hoeft dan niet alleen op de bewerking te zitten, maar ze kunnen elkaar misschien ook in de kleinere ambachten vinden, wat wij nog niet als ambachten zien.
1: Waarom is dat dan zo belangrijk om die ambacht te blijven behouden?
2: Ik denk dat het een oorsprong is van ons Nederlanderschap. En binnen de provincies heb je dan de ambachten die horen bij de provincies. En ik denk dat dat ook staat voor dat stukje erfgoed, het stukje geschiedenis wat je samen de toekomst indraagt. En ja, als je dat niet kunt doorgeven aan jongere generaties, dan ebt het weg, dan vloeit het weg. Dan neem bijvoorbeeld een dialect. Ja, wie praat er nu nog echt Zeeuws? Ik kan het ook niet. En ook al doe ik dan soms mijn best om die schakeling te maken, ja, ik mis gewoon een deel. En dan denk ik van maar kijk bijvoorbeeld naar Friesland. Die houden het hoog. Dat is ook gewoon, daar zijn ze trots op. En dan denk ik, eigenlijk moeten wij op meer dingen binnen Zeeland dan ook trots zijn.
1: En wanneer kan dit allemaal opgezet worden? Wanneer hebben we hier een werkplaats staan?
2: Ik hoop eigenlijk zo snel mogelijk, omdat er is best wel een behoefte aan. Maar we zullen toch ook door een procedure moeten wat mag er en waar moeten we aan voldoen. En ik denk dat als ik een ja roep, dan gaat het al snel zijn. Maar dat hoop ik wel.
1: Moedig voorwaarts.
2: Zeker. We gaan het in beweging zetten. Laten we dat afspreken.
0: De provincie wil de subsidieregeling ergens volgend jaar van start laten gaan. Per project is er dan €25.000 beschikbaar. Wel maximaal bedrag van €250.000 in totaal. Maar goed, als je dat over elkaar verdeelt, dan kun je toch heel wat van dat soort erfgoedwerkplaats opzetten. Wellicht is in elk geval het idee. Omroep Zeeland, 13:08. Zo dadelijk Stefan met zijn verwachting voor vandaag.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. 13 minuten voor 8:30. Stefan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Remco.
0: Gisteren zat ik nog even lekker buiten. Was best wel warm in het zonnetje. En toen dacht ik, ja, ik wil er nog wel eentje. Jij hebt goed nieuws.
1: Ik heb inderdaad goed nieuws meegebracht, want dat zou vandaag ook zomaar kunnen. We krijgen weer een mooie najaarsdag met vrij veel zon. Wel krijgt de zon in de loop van de dag ook gezelschap van bewolking, maar tot regen komt het vandaag niet. Nou, we hebben te maken met een matige zuidenwind en die voert opnieuw warme lucht aan. We krijgen te maken met kwikstanden zo rond de 20 graden, daar waar een graad of 15 normaal is voor deze tijd van het jaar. En vanavond en vannacht neemt de bewolking wel steeds verder toe, maar het blijft nog wel droog. Door alle bewolking koelt het komende nacht nauwelijks af naar zo'n 13 tot 16 graden. Morgen wordt het toch wel een beetje anders. Er is veel bewolking. Eerst plaatselijk nog wel een streepje zon, maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Het is allemaal niet veel. Er wordt maximaal zo'n 2 mm aan regen verwacht. Nou, voor de regen uit wordt het morgenmiddag nog zo'n 19 graden, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur naar een graad of 16 bij een aantrekkende naar noordwest draaiende wind. Morgenmiddag kan die dan vlak aan zee krachtig zijn met een windkracht 6. Nou, vanaf het weekend krijgen we een aanmerkelijk frisser weertype, een noordenwind. Ja, die voert op zaterdag enkele buien aan met tussendoor ook ruimte voor de zon. Maar de temperatuur levert toch wel behoorlijk in en komt dan nog maar uit op maximaal zo'n 15 graden. Zondag draait de wind verder door naar het noordoosten en wordt het allemaal nog wat kouder. Zondagmiddag is het dan nog maar 12 of 13 graden, maar blijft het overdag wel op de meeste plaatsen droog. Ook maandag en dinsdag zijn droge dagen dan met steeds meer zon en wordt het in de middag ongeveer 14 graden.
0: Stefan, dankjewel. Kijk ik naar het getij. Het is nu afgaand tij. Laagwater in Vlissingen 10:50. Hoogwater vanavond om 17:50. En de watertemperatuur 15 tot 17 graden. Blik op de weg doe ik met de informatie van de AWB. Dan zie ik op dit moment op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp. Houd daar rekening met 7 minuten.

0: Dark Amber and Belong Together. Uitkeringsinstantie UWV stopt met een groot ICT-project dat mensen sneller aan werk moest helpen. Dat heeft ondertussen 55 miljoen euro gekost. Alleen dat systeem werkt niet goed. De uitkeringsinstantie weet bijvoorbeeld helemaal niet wat voor competenties mensen hebben, zegt deze verslaggever van het Financiële Dagblad die het heeft uitgezocht.
1: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen.
0: Nou ja, er zijn nog wat andere oorzaken die ook worden genoemd over en weer. Maar het UWV stopt dus. 55 miljoen euro, nou ja, weggegooid geld eigenlijk. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst jarenlang een angstcultuur. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg, zeggen ze tegen de NOS en het wielerplatform In de Waaier. Bij die ploeg zijn 120 mensen in dienst. Voor velen is het onduidelijk of er überhaupt een vertrouwenspersoon is. In Arnhem zijn gisteravond ongeveer 200 mensen de straat op gegaan om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is het vernielen van regenboogvlaggen in het centrum van Arnhem. Die werden eerder deze week met masten al uit de grond getrokken. De tegendemonstranten zeggen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
2: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Hoorden we in Arnhem en burgemeester Marcouch noemde die vernieling laf en crimineel. Ondertussen hangen er weer nieuwe vlaggen. En op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van schilder Kandinsky. Het werk Das Bunte Leben hing tientallen jaren in een museum in München, maar het was in de Tweede Wereldoorlog, bleek later, gestolen door de nazi's. Het werd teruggegeven aan de erfgenamen en nu kon je het kopen.
4: 20 million, 21 million back with Catherine, 22, 500,000, 23, 26 million and selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
0: Goedje. 27 miljoen pond, oftewel 32 miljoen euro. Maar dan heb je wel dat schilderij.
5: Zeeland. Altijd.

0: Theaterstuk dat vandaag in première gaat in Middelburg. Later ook nog in andere theaters in onze provincie te zien. Van Anna de Bruikere. Wat wil ze er eigenlijk mee met een voorstelling over sneeuwvlokken? Die helpen tegen een burn-out? Ik heb allemaal vragen. Ik ga ze straks stellen.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Het Hollandhuis in Scherpenisse is nu een rijksmonument. Dat moet het gebouw voor de toekomst behouden. Noord-Hollandse boeren schonken dat gebouw na de watersnoodramp van 1953 als dorpshuis. Tegenwoordig is het een kunstcentrum. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het gebouw een bijzondere architectuur. De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers geven daar les in oude ambachten, zodat de kennis bewaard blijft. Per project is er volgend jaar maximaal 25.000 euro beschikbaar. Door erfgoedwerkplaatsen door heel Zeeland te vestigen en niet centraal op één plek, kunnen meer vrijwilligers meedoen, is het idee. Ouders en kinderen in Hoek hebben geprotesteerd. Ze willen dat er snel een nieuwe school en kinderopvang komen. Die zouden in het nieuwe multifunctionele accommodatie komen, maar de bouw ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer.
7: En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer, want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet en dat is wel jammer.
0: Wethouder Calon van Terneuzen kreeg tekeningen en brieven van de leerlingen. Hij zegt dat je een aannemer zoekt nu en wil nog geen planning geven. Staatsbosbeheer heeft nieuwe speeltoestellen neergezet op het strandje West-Rippard bij Scharendijken. De oude toestellen stonden er al jaren, waren onveilig geworden. Blikvanger is een pomp waarmee je water in een gangenstelsel van boomstammen kunt pompen. En het weer, veel zon met vanmiddag meer bewolking, een matige zuidenwind. Het wordt best warm voor deze tijd van het jaar, 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg is de situatie als volgt volgens de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 11 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 12 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein kwartier. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 5 minuten vertraging.
6: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden om 9:06. Dit is Omroep Zeeland in een hele drukke wereld. Het dagelijks leven vraagt van alles van je. Je wil het goed doen, je loopt jezelf misschien een beetje voorbij dan. Burn-out, als je niet oppast. Dat is allemaal heel herkenbaar voor sommige mensen, voor mij ook wel. Ook voor theatermaker Anna de Bruikere. En ze heeft er een voorstelling over gemaakt, Sneeuwjagen. En is na Middelburg ook te zien in andere Zeeuwse theaters. Anna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat verrekt het drukke leven ook.
1: Jazeker, ja. En het leven zelf, als dat nog niet druk genoeg is, maken we het natuurlijk ook nog lekker druk met alle dingen die we willen en van onszelf verwachten en die we denken dat anderen van ons verwachten. Ja, daar houdt het niet op.
0: Want dat is waar je voorstelling over gaat, over die eeuwige drang naar perfectie. Hoe merk je dat zelf dan, die eeuwige drang?
1: Ja, het kan altijd beter. Hè? En in de voorstelling zit ook een stukje het zinnetje, het moet toch kunnen. Dus het gevoel, en of het dan gaat over je spaghetti saus nog net iets lekkerder maken, of dat boek schrijven, of nou ja, wat dan ook. Het moet toch kunnen. Het kan nog beter. Volgens mij zit hier nog een mogelijkheid om het nog mooier of leuker te maken. En nou ja, dat is een hele mooie impuls, denk ik. Want daardoor gaat je spaghetti saus natuurlijk ook alleen nog maar lekkerder worden. Maar ja, het kan ook wel uit de hand lopen natuurlijk.
0: Ja, precies. Je moet dan wel kunnen eten en niet ziek op bed liggen van die spaghetti saus.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Even naar die voorstelling dan, want wat ik opvallend vind, het gaat ook over sneeuwvlokjes. En die zag ik dan even niet aankomen bij een burn-out. Wat heb je ontdekt?
1: Ja. Nou, ik kom dus uit de filosofie en de wetenschapsgeschiedenis. En daar ontstond eigenlijk een heel interessant verband. Want ik ben van de millennial generatie. Dus mensen tussen 1980 en 2000 of 1995 geboren. En een nogal schampere en ook wel scheldende bijnaam eigenlijk die onze generatie heeft gekregen. Je ziet hem af en toe nog steeds opduiken. Is sneeuwvlokje. Wij zijn van een generatie zo gezegd die veel te kwetsbaar is, veel te grote idealen heeft, niet meer weet wat het is om het door te zetten. En sneeuwvlokjes die allemaal denken dat ze perfect en uniek zijn, en ondertussen smelten ze zodra ze op de werkvloer belanden of gewoon in een volwassen leven. En dat beeld, dat vond ik heel naar. En vervolgens kwam ik dus een onderzoek tegen van een Middelburgse natuuronderzoeker. Dat deed hij in zijn vrije tijd, want hij was eigenlijk predikant en arts, naar sneeuwvlokjes.
0: Oh.
1: En dat was, ja, dat was bizar. Heel mooi ook. Hij heeft 91 verschillende soorten sneeuwvlokjes in kaart gebracht. En het interessante daaraan was dus, helemaal onderaan zijn artikel zegt hij, ja trouwens, van die 91 sneeuwvlokjes, die allemaal uiteraard perfect zijn en symmetrisch en uniek. Ja, nummer 57 en nummer 84, ja, die zijn niet perfect. Hè, die zijn niet symmetrisch. Daar zitten butjes aan. Daarvan is in de praktijk een oneindige variëteit aan te treffen. Maar daar hebben we het niet over.
0: Grappig om die vergelijking inderdaad te leggen. Was trouwens een studie van Johannes Nettis. Heeft echt bestaan. Die link die zag ik niet direct met die sneeuwvlokken. Maar ik vind het wel heel mooi om dat op die manier van jou te horen inderdaad ook. Want wat hoop jij dat deze voorstelling dan op gang brengt?
1: Ik hoop dat het mensen sowieso in een sneeuwjacht brengt aan beelden en mooie muziek. Hè, want ik speel niet alleen, ik speel samen met Michelle Pritchard. Mm-hmm. Zij is altviolist, experimenteel muzikus. En nou ja, we zetten niet voor niks op de poster, ik doe spel en een beetje muziek. Michelle doet muziek en een beetje spel. Hè, dus we zijn echt samen die voorstelling aan het doen. We hopen eigenlijk mensen gewoon heel veel mooie dingen mee te geven. Interessante scènes. Ook een blik op ja, hoe je je eigen valkuilen eigenlijk telkens maar weer tegenkomt. Maar ook hoe troostrijk het kan zijn als je daar met een beetje humor naar kan kijken. En dat sneeuw, ja, ook als het niet perfect is, wel gewoon heel mooi en interessant en fijn en magisch kan zijn.
0: Kijk, daar houden we dan maar aan vast, aan die perfectionistische mensen. Oh ja, nou, hier zit er nog eentje. Dat is inderdaad wel eens lastig. Anna de Bruikere, dankjewel. Succes met jouw voorstelling vanavond. Sneeuwjaar in première in Middelburg. Daarna ook nog te zien in Terneuzen, Vlissingen, Goes en buiten de provincie Austerlitz. Zoek even naar Anna de Bruikere, sneeuwjager. En dan kom je wel via internet bij de juiste speeldata en speelplekken. Anna de Bruikere, dankjewel.

0: Stella Lefty en Boston op Omroep Zeeland om 13 minuten voor 9. Ik hoor straks nog even over een nieuw blad dat er is over bunkers. Dat verschijnt nu, ga je zo over horen. Eerst eventjes een paar dingen uit de krant die ik zag. Telegraaf bijvoorbeeld, Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over de grote hacks waarbij gegevens van miljoenen mensen zijn gestolen. Met hulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen die gegevens combineren en daarmee jou oplichten. Nou, je herkent de fraudeur dan minder snel. In de Telegraaf zegt het Openbaar Ministerie dat wij met z'n allen heel alert moeten zijn. Dan een verhaal over Maarten van der Weijden. Die brengt vandaag zijn nieuwe boek uit. Dat is de Olympisch zwemmer. De laatste slag. En je kent hem de laatste tijd vooral van zijn acties om geld in te zamelen om onderzoek naar kanker te financieren. Die zwemtochten die heeft hij gedaan bijvoorbeeld. De laatste ging niet helemaal lekker. Maar goed, daarmee heeft hij wel heel veel aandacht voor de kankerbestrijding voor elkaar gekregen. Hij zegt in dat boek dat hij eigenlijk een schuldgevoel heeft richting overleden lotgenoten. Want ja, hij leeft nog. En zij niet meer. Enfin, dit soort dingen gaat hij allemaal vertellen in dat boek De Laatste Slag. En dat komt vandaag dus uit. En ik zag dat de stichting Bunkerbehoud, dat is die organisatie die door heel Zeeland bunkers, nou ja, eigenlijk weer een beetje tot leven wekt, dat zij een nieuw blad hebben. Eerste editie is volgens mij net verschenen. Peter Traas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, het is kerstvers. Het is net opgehaald bij de drukker. En ja, het verschijnt bij de donateurs en sponsoren en leden in de bus binnenkort.
0: Ja, wat staat er dan in bunker? Want zo heet het, bunker zonder E erin, bunker.
1: Ja, er staan allerlei ontwikkelingen in. Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld bezig met Soeburg. Op Manningsplein zijn we aan het ontwikkelen, een hospitaalbunker. Maar we zijn ook in Rilland bezig en ook een terugblik over dingen die we gedaan hebben.
0: Ja, want jullie graven bunkers uit, zoals bijvoorbeeld wat je noemt in Soeburg. Er ligt zo'n hele hoop grond over zo'n bunker. Aan één kant hebben jullie dat nu weggehaald, zodat je er straks misschien ook weer in kan. Maar dat doen jullie op allerlei plekken in Zeeland. Hoeveel bunkers hebben jullie op dit moment dan, waar je op dit moment bezig bent?
1: Op dit moment zijn we eigenlijk met twee bezig. Soeburg en Rilland. Maar we hebben plannen voor nog wel tientallen, denk ik, hoor.
0: Ja, en dat staat dan allemaal in dat nieuwe blad, Bunker. Wat hoop je dat dat blad allemaal een beetje op gang gaat brengen?
1: Ja, we hopen meer bekendheid, meer sponsoren, meer donateurs, meer betrokkenheid. Vrijwilligers hebben we natuurlijk ook altijd nodig. Dus voel je geroepen en kijk even op onze website bunkerbehoud.com.
0: Ja.
1: En zorg dat je erbij bent, want hartstikke leuk om te doen.
0: Jullie worden wel steeds zichtbaarder, hè? Eerst wisten we wel dat jullie bestonden, maar nu is er ook echt een blad waarmee je echt ook, nou ja, je kunt jezelf tegenkomen in de goede zin van het woord.
1: Ja, dat klopt. Het mooie is natuurlijk onze boegbeeld Hans Zakkers, die is veel mee bezig met onderzoek. En andere mensen van bestuur zijn veel meer bezig met zichtbaarheid en ook leuke projecten. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Bunkerbehoud heeft nu een blad. Bunker, zo heet dat. Als je het eventjes opzoekt, dan kom je wel bij een afbeelding terecht. Peter Traas, dankjewel.

Barry White en You See the Trouble in Me om 9:06. Straks Elsa op de radio en Goedemorgen Zeeland. Ik ben er morgen weer met Zeeland te wakker. En ik wens jou een heel fijne donderdag.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland.
2: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Hey Raymond!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
10: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
11: Goed voor het water
10: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
8: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
7: Om tot een begrotingsakkoord te komen, moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
9: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
7: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
11: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
12: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
19: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
18: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: The Fairground Attraction en Perfect. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij hebben iets leuks ontvangen uit Zweden.
1: Oh?
0: Ja, ik vond het zelf leuk. Het is van Goethe Lindström. Hij is radioliefhebber en DX'er. En dat betekent dat hij radio luistert via de ether. En ze hebben dus afgelopen zomer Omroep Zeeland ontvangen. En dat vond hij heel leuk. Goedemorgen Zeeland,
1: heeft hij naar ons geluisterd?
0: Ja, heeft hij een stukje naar ons geluisterd. Oh. En nou had hij dus een soort, ja, ik wist dat niet meer. Dan doen ze dus een soort verzoek, waarbij je dan moet bevestigen dat je inderdaad op de radio was. En dat gaat dan de hele, ja, dat zijn radioluisteraars of radioliefhebbers onder elkaar die de hele wereld overgaan.
1: En maar dat is gewoon leuk, ook al kun je het dus niet verstaan. Want die zit dan gewoon
0: zij
1: naar
0: vinden
1: ons te
0: het
1: luisteren.
0: Gewoon okay. Leuk dat ze dan die frequentie kunnen vangen.
1: Ja, op die manier.
0: Ja, en ze hadden dus een mailtje gestuurd van, nou, jullie hebben het niet bevestigd. Dus ik begreep het niet helemaal. Dus ik had teruggestuurd van, ik heb Zweeds 2 jaar gedaan en ik zou het leuk vinden als je even de groeten doet in het Zweeds aan ons. Maar dan heb ik wel een bericht teruggekregen in het Zweeds, maar geen spraakbericht.
1: Oh.
0: Maar goed, hey herkommer hälsningen på svenska. Hoppas att det var wat du önskade. Kan du bekräfta att jag lyssnade på Omroep Zeeland på 87.9 megahertz den, ja, ik weet niet meer wat 12 is. 12 geloof ik. Augusti 2026. Dus kun je bevestigen dat Omroep Zeeland op 12 augustus in de lucht hing. Was in de lucht hing, inderdaad. Hartstikke leuk. Dus en hier komen dus de groeten uit Zweden. Dat zegt dan Goethe. En hij heeft ook nog een stukje, maar dat heb ik gewoon even vertaald. Ik hoop dat jullie een geweldige zomer hebben gehad en wens jullie het allerbeste in de toekomst. Misschien krijg ik de kans om je station weer te horen wanneer de volgende periode van geweldige FM ontvangstomstandigheden aanbreekt.
1: Oh, wat leuk. Ja. Maar, dus dat kan niet altijd. Dan moet,
0: nou, blijkbaar.
1: Dan moet het weer misschien goed zijn.
0: Ja.
1: Ik zat even te kijken. Ik dacht even kijken wat hij dan gehoord heeft.
0: Ja.
1: We hebben toen gelinedanced die dag in Geersdijk. Dus ik ben heel benieuwd wat hij heeft gedaan.
0: Nou, hij zegt, ik stuur mijn warmste groeten van mezelf, mijn vrouw Karin, onze dochters Marie en Osa, onze schoonzoon Duk en onze kleindochter Annie van onze schapen- en lammerenboerderij.
1: Ah, nou,
0: leuk toch?
1: Leuk, nog een radiomaker op een boerderij.
0: Precies. Dus groeten terug. En ik zal hem antwoorden dat wij inderdaad toen wij zijn er gewoon altijd, toch? Dus, leuk om te horen. En leuk dat ze dus in dit geval via de mail reageren. Nou, onze reactienummer, als je wil appen, is natuurlijk 0118-4999-99. En onthoud dat nummer, want je hebt het straks ook weer nodig als we weer zo'n radiootje weggeven.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Leanne Rimes in Life Goes On. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 15 oktober, de datum van vandaag. Nou, we zitten alweer op de helft van oktober.
1: Ja, en dat voelt nog niet zo als je kijkt naar het weer.
0: Nee. Dat is dan aan de ene kant toch wel weer lekker. 15 oktober, wat gebeurde er allemaal op die dag?
1: Nou, in 1971 werd de eerste Free Records shop geopend aan het Broersveld te Schiedam. Daar werden LP's verkocht voor de scherpe prijs van 14,95 in plaats van, nou ja, 20, 21 gulden was het. Het begon als een kleine eenmanszaak, maar het groeide uit tot een landelijke keten in Nederland en België met meer dan 200 vestigingen. Alleen vanaf het jaar 2000 veranderde de markt in rap tempo door het illegale downloaden dat opkwam. Maar ook legale platformen zoals iTunes en natuurlijk later Spotify. En de verkoop van de fysieke cd's en dvd's stortte daarna in.
0: En toen ging het failliet.
1: Einde verhaal,
0: inderdaad.
1: Verder op 15 oktober. In 1815 begon Napoleon Bonaparte aan zijn verbanning op Sint Helena in de Atlantische Oceaan. In 1889 werd het Centraal Station in Amsterdam geopend, ontworpen door Pierre Cuypers. En in 1917 werd de Nederlandse danseres en dus vermoedelijk dubbelspion, want dat was de reden dat ze geëxecuteerd werd, Mata Hari, door een Frans vuurpeloton geëxecuteerd in Vincennes bij Parijs.
0: Vind ik altijd iets romantisch hebben.
1: Ja, er wordt ook veel
0: een avonturenroman of zo.
1: Ja, en toneelstukken en liedjes over gemaakt. Dat spreekt tot de verbeelding. In 1990 kreeg een Sovjet-leider Mikhail Gorbachev een Nobelprijs voor de vrede voor zijn pogingen om de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen. En in 2002 werd vandaag Prins Klaus bijgezet in de Nieuwe Kerk te Delft.

0: Chris de Burgh en de Lady in Red. Ja, Ierse singer-songwriter. Hij wordt 78 vandaag.
1: En Horace Cohen is jarig. Acteur en komiek, kennen van de familie Vlodder. Heeft daarna nog in grote films en series gespeeld en wordt 55. En Suzanne Visser, actrice die veel mensen kennen van Gooise Vrouwen. Daar speelden ze de vrije Anouk. Wordt 61. En Sandra Kim, de winnares van het Eurovisie Songfestival, toen voor België. Ze was 13 jaar en een van de jongste winnaars. En ze won met J'aime la vie. En zij wordt nu 54.
0: Ja, en ze zingt nog steeds. Maar dat hele hoge van dat J'aime la vie,
1: dat is ze toch kwijt.
0: Nou ja, je stem wordt toch steeds lager. Ja. Dus...

0: was dit. En dat is Zeus.
1: Oh ja?
0: Bij me bent. Ja, natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Ja, je hoort hem al praten. Nou, laten we dan meteen maar even zijn schuif openzetten. Remke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Het Zeeuwse nieuws.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat stond er nog.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Even serieus, maar goedemorgen, het is 9:30. De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers geven daar les in oude ambachten, zodat de kennis bewaard blijft. Per project is er volgend jaar maximaal €25.000 beschikbaar. Door erfgoedwerkplaatsen door heel Zeeland te vestigen, kunnen veel vrijwilligers meedoen, is het idee. Ouders en kinderen in Hoek hebben geprotesteerd. Ze willen dat de nieuwe school wordt afgebouwd. Die zou in de nieuwe multifunctionele accommodatie komen, maar de bouw ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer.
3: En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer, want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet en dat is wel jammer.
1: De wethouder van Terneuzen, Calon, kreeg tekeningen en brieven van de leerlingen. Hij zoekt een nieuwe aannemer, zei hij, maar hij wil nog geen planning geven. De jaarlijkse popronde is vanavond in Middelburg. 26 bands of artiesten spelen op verschillende plekken in het centrum. En dat is volgens zangeres Tessa June een belangrijk festival.
4: Het is gewoon iets waar eigenlijk bijna elke professional die je spreekt in de industrie, die heeft er al een keertje aan meegedaan. De boekers komen erheen, de belangrijke mensen komen erheen. Dus het is denk ik ook gewoon een heel leuk en goed moment om jezelf op de kaart te zetten.
1: Zijn optredens in cafés en poppodia, maar ook bijvoorbeeld in een rondvaartboot op de Middelburgse Gracht en bij zorgcentrum Willibrord. Staatsbosbeheer heeft een nieuw speeltoestel neergezet op het strandje Westripaar bij Scharendijken. De oude toestellen stonden er al jaren, waren onveilig geworden. Blikvanger is een pomp waarmee je water in een gangenstelsel van boomstammen kunt pompen. En het weer, veel zon, met vanmiddag meer bewolking, een matige zuidenwind. Het wordt best warm, rond de 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: faith.
1: Sommieu en Have a Little Faith. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Oh, terwijl ik dit zit te vertellen, denk ik, ik zou vandaag die Omroep Zeeland sokken aandoen. Oh, ja. Omdat je die kunt winnen.
2: Als je het niet had gezegd, had er niemand aan gedacht.
1: Ik ben te eerlijk.
2: Ja, ik was het vergeten hoor.
1: Ja, nou, morgen in de herkansing dan.
2: Ja, dan ben ik er niet.
1: Nee, maar ik laat ze wel even zien.
2: Oh, dat zal
1: ik er een foto van maken en naar jou appen.
2: Dan ga ik even kijken.
1: Ja, goed. Laten we dan nu maar snel even overgaan naar het spelletje. Want wat wil je weten?
2: Er is groot protest in Hoek. Daar kom jij vandaan. Maar ja. Waarom protesteren ouders en kinderen in Hoek?
1: Ja, ik weet het natuurlijk. Ik ga er niks over zeggen.
2: Ik ga het antwoord niet geven.
1: 0118-4999-99. Wat is er aan de hand in mijn dorp?

0: Queen met Killer Queen. Protesten in hoek van ouders en kinderen. Wat is er aan de hand? Rini, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa. Tjonge, dat dat toch in Joedorp mag gebeuren, nee.
0: Ja.
1: Maar ja, het schijnt dat onze wethouder, of de wethouder Calon daar zo nog steeds geen aannemer heeft gevonden. Want die school die hebben ze ondersteboven gebouwd. Of precies verkeerd. In ieder geval net niet goed. En is de bedoeling eigenlijk dat dat wel goed gaat. Alleen, ja, er is geen aannemer gevonden die dat wil gaan doen.
0: Ja, en waarom protesteren dan die ouders en die kinderen?
1: Nou, omdat ze vinden dat de wethouder daar toch eens een keer wat mee moet gaan doen. En gaan zorgen dat die school dus wel afgebouwd gaat worden. Dat er dus of een andere aannemer, of maar dat er dus ja, iets gebeuren had. Zodat die Guus dus fatsoenlijk naar school kunnen.
0: Ja, die Guus, dat zeggen ze bij ons niet. Bij ons zijn dat kinders.
1: Kinders. Ja, bij ons zitten dus,
0: hé. Maar ja, het ligt al zo lang stil. En ja, er waren natuurlijk kinderen die inmiddels al op de middelbare school zitten. Terwijl ze gedacht hadden dat ze nog in dat nieuwe schoolgebouw terecht zouden kunnen. Ook de kleine kinderen gaan nu al nattigheid voelen. Die denken van ja, straks ben ik in de brugklas en dan heb ik nooit in dat nieuwe gebouw gezeten.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Heb je er nog gezeten in dat oude gebouw?
0: Nee, want ik heb op de openbare school gezeten.
1: Oei.
0: En ze zijn gefuseerd en ze zijn dan uiteindelijk in het gebouw van de christelijke school gegaan.
1: Nou, dat is toch nog positief dan.
0: Ja, dus.
2: Oh, ik wil nog een kleine correctie voor Rini, voordat iedereen helemaal in de war is. Die omgekeerde school die jij noemt, dat is Oost-Soeburg.
0: Dat is Oost-Soeburg, dat klopt. Ja. Maar het is wel dezelfde aannemer.
2: Ja, maar dat niet heel Zeeland omgekeerde scholen heeft.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Daar is hier geen sprake van.
1: Je hebt gelijk getrouwde vrouw.
0: We gaan Rini maar snel.
2: Ja, ik denk dat
0: we gaan
2: nou
0: snel een eind aan maken naar Rini. Rini doet in elk geval mee in de verloting bij Elias zaterdag.

0: repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 27 maart 2014 werd Lilian Jansen voor het eerst geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Vlissingen. En dat is dus 12,5 jaar geleden. Lilian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en je haalde er toen, nou, het wereldnieuws net niet, maar wel het Nederlandse nieuws mee.
1: Hè? Wel het landelijke nieuws, ja, dat klopt.
0: Ja. Is iedereen er nu een beetje aan gewend? Of is deze 12,5 jarige mijlpaal een reden dat je weer in alle talkshows moet komen opdraven?
1: Dat geloof ik niet, hoor. Nee, ik... Nou ja, ik geloof dat in Vlissingen al is iedereen wel gewend, hoor, dat ik en meerdere ook. Dus ik ben inmiddels ook niet meer het enige vrouwelijke raadslid namens de SGP. Dus in die 12,5 jaar is er wel het een en ander gebeurd. En ik moet zeggen, het is voorbij gevlogen. Niet meer normaal.
0: Ja, want... Ja. Ja, nou ja, wij zien nou ook een foto van toen, 2014. Je bent het inmiddels wel gewend, denk ik.
1: Jawel, zeker wel. Ja,
0: en
1: hoor.
0: Heeft het je gebracht wat je toen hoopte?
1: Nou ja, het was voor mij ook gewoon compleet nieuw. En dat het zoveel aandacht had, dat overrompelde me eigenlijk. Wel een beetje misschien heel naïef van me, hoor. Maar vanaf dag 1 dat ik werd geïnstalleerd, heb ik zo genoten van het raadswerk. En dat doe ik nog steeds.
0: En dus zijn er nog problemen
1: met zoveel,
0: in...
1: Met zoveel plezier. En dat brengt zoveel. En je kan ook zelf zoveel geven. Dat is geweldig.
0: Lilian, even eerlijk, zijn er nog problemen in de gemeente Vlissingen die 12,5 jaar geleden ook al speelden?
1: Te weinig geld, hè, voor alles.
0: Dat blijft.
1: Dat blijft, ja. We zijn een arm lastige gemeente en dat is nog niet zomaar opgelost. Hè. Je kan veel ambities hebben, maar je moet ze ook kunnen betalen. Dus dat blijft nog steeds, ja.
0: En zijn er zaken die je misschien, doordat jij ze ook een duwtje gegeven hebt, waar je nu trots op bent?
1: Zeker wel, maar dat zijn gewoon ook gewoon kleine succesjes. Hè? Bijvoorbeeld de Dr. Stoepvierspark. Dat was er niet geweest als wij daar geen aandacht voor hadden gevraagd. Gewoon een beetje gewoon herinneringen van de Vlissingse geschiedenis, om daar wat meer aandacht aan te geven. Dat hebben we wel leuke succesjes mee bereikt, hoor. Dus... Ja.
0: Ik zat net tegen Veerle te vertellen. Was het nou jouw vader die jou altijd gestimuleerd heeft?
1: Nou ja, mijn vader heeft ook 20 jaar in de gemeentepolitiek in Vlissingen gezeten. Dus als meisje wist ik niet beter. En hij was ook, ik vond hem een heel goed raadslid. Ik doe eigenlijk, ik heb een beetje ongeveer zijnzelfde stijl. Ik ben niet helemaal precies als hij, maar... heb ik ook altijd nog wel geadviseerd. Nu is hij sinds deze periode zit hij niet meer in mijn steunfractie. Gewoon vanwege leeftijd. En die zei, je doet het gewoon prima. Maar goed, ik zie hem nog elke dag, hoor. En dan hebben we het altijd over de politiek.
0: Ja. Maar hij had toen ook kunnen zeggen, Lilian, dat is iets voor mannen.
1: Nee, hoor, helemaal niet. Pa is altijd voor vrouwen in de politiek geweest. En toen ik mezelf aanbood, zeg maar, toen hij geen mannen kon vinden, was hij ook eigenlijk... Hij moest even 2 seconden van, het is nieuw. Maar, en toen zei hij ook, het is goed. Dus hij heeft er ook echt binnen de SGP ook voor gevochten. Want hij was toen plaatsvervangend voorzitter. Dat al die goede banen werd geleid. En hij heeft ook gewoon doorgezet dat ik op die lijst kwam.
0: Dus hij is ook wel trots op jou?
1: Dat is hij zeker. En ik ben ook echt heel blij met hem. Want ik bedoel, hij is niet alleen mijn lieve papa, maar hij is ook mijn politieke mentor.
0: Nou, dan is het nu op naar de 25, hè?
1: Ja, wat mij betreft wel, hoor. Ik vind het nog steeds leuk.
0: Dus. Okay. Lilian Jansen, 12,5 jaar raadslid in de gemeente Vlissingen. En dat is dus een koperen jubileum.

0: Larry Swims en Mr. Know-It-All. Voor ik het vergeet, Veerle, ik had gisteren nog wel een foto van jou verwacht. Want het was jouw eerste gang naar de sportschool. Hoe was het?
1: Nou, dat viel me eigenlijk niet tegen. Ja, nee, het was eigenlijk wel prima. Dus het was toch niet zo zwaar. En er waren mensen van alle leeftijden.
0: En moest je jezelf opdrukken? Want daar ging het vooral om.
1: Nee, dat heb ik niet hoeven doen. Dus dat scheelde misschien. Dus mijn shirt is niet gescheurd. Want dat vertelde ik dat een gymdocent mijn shirt wel eens heeft gescheurd bij het opdrukken. Heb ik niet hoeven doen. Dus dat vind ik positief.
0: Oké, en hoe is het nu?
1: Ja, goed. Ja? Met jou?
0: Nou ja, alhoewel,
1: ik snap wat je bedoelt.
0: Is het een dag later pas.
1: Ja, nee, het was gewoon niet zo gek. Het was gewoon niet zo heftig.
0: Oké, nou tot zover dus de sportschool van Veerle. Zometeen dan hebben wij hier studiogasten voor een goed doel. Een hardloop-evenement voor een goed doel. Dus graag tot zo.
2: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op ALS.nl/nalaten.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picknickpost.nl zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
1: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
0: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Carla Langley en Choosing Texas. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, in dit uur... Oh nee, niet in dit uur. Het is pas het volgende uur signaal op regionaal. Dan kun je weer een radiootje winnen. Nee, we hebben studiogasten, want hoe een vrijwilligerswerk in Ecuador kan leiden tot een hardloopevenement in Hulst. Nou, dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: George Ezra en Green Green Grass. Hospital San Miguel, dat staat in de provincie Putumayo. En dat ligt dan weer midden in het Amazonegebied van Ecuador. Nou, ik heb hier zo'n beetje de hele familie Martens uit Hulst in de studio. Karen, jij bent degene die in dat ziekenhuis vrijwilligerswerk deed of nog steeds doet.
1: Ja, klopt. Ik ben 1,5 jaar geleden voor het eerst die kant op gegaan. En het heeft mijn hart gestolen. Dus ik hoop vanaf 30 oktober weer een maand. Nou, ik hoop niet. Ik ga weer een maandje vrijwilligerswerk doen daar, ja.
0: Wat doe je daar dan?
1: Ik ben zelf operatieassistent. En de eerste keer dat ik ging was het grotendeels het opzetten van de operatiekamer. De spulletjes regelen. Dan heb je het over instrumenten. Voor dingen voorzien, alles wat je nodig hebt bij een operatie. En toen hebben we ook best wel wat mensen kunnen opereren samen met een chirurg. Een Nederlands chirurg die kant op kwam. En nu deze keer is precies hetzelfde bedoeling. Alleen nu hebben we natuurlijk alles al meer ingericht. Gaan we met een groter team van Nederlandse zorgverleners die kant op. En hopen we heel veel mensen te kunnen gaan opereren.
0: Maar hoe kom je daar terecht? Was dat ogen dicht en een prikken op de kaart van, nou, daar ga ik naartoe? Of nee. Is er in de ziekenhuizen een soort lijst van, nou, op deze plekken in de wereld hebben ze hulp nodig?
1: Nee. Het is wel anders gegaan. Al van jongs af aan had ik altijd de droom om vrijwilligerswerk te gaan doen ergens in het buitenland. Omdat ik zelf in de zorg werk, ik help iedere dag mensen. Maar ik had toch ergens diep van binnen altijd de behoefte om nog meer te betekenen op plekken waar zorg niet zo vanzelfsprekend is. En toen zag ik ongeveer 2 jaar geleden op LinkedIn een aantal collega's uit het Braaf ziekenhuis in Bergen op Zoom die kant op waren gegaan om mee te helpen het ziekenhuis daar op te zetten. En zo dacht ik, misschien is dit iets voor mij. Ik heb contact opgenomen met de Stichting KinaCare, zeg maar de organisatie die het ziekenhuis heeft opgericht. Ik kwam in contact met de tropenarts die daar werkt, Jacob en Carolien. Gebeld en vrij snel kon ik die kant op komen.
0: En het bleek iets voor jou te zijn.
1: Het was echt wel mijn ding, ja.
0: Ja. Wat trof je aan?
1: Ja, als je Nederlandse zorg gewend bent, dan is het al snel in het buitenland wat minder. Maar dit is wel echt next level. Als in, het is een gebied waarin uren omheen geen zorg is. Dus mensen moeten van heinde ver te voet of met een bootje die kant op komen voor zorg. En alles is heel erg zoals het hier lang geleden was. Dus heel primitief. Maar wel met de beste bedoelingen. Het is vooral roeien met de riemen die je daar hebt. Er zijn veel spullen die in Nederland niet meer gebruikt worden, die kant op zijn gegaan. En waar we daar dan nog het beste van maken.
0: Ja, nou dan komen we meteen bij de broer en zus. Want jij dacht, ik ga terug, maar dan wil ik wel wat geld meenemen.
1: Ja, een soort van de vorige keer heb ik ook een soort crowdfunding gedaan voor ik ging. Om geld op te halen voor het ziekenhuis daar. Nu is het zo dat er een bestaand event is, de Putumayo loop. En het idee achter dat event is dat op het moment op verschillende plaatsen in de wereld tegelijk aandacht wordt gevraagd van Stichting KinaCare. En er wordt een soort hardloop-event georganiseerd. Zowel in Ecuador als in Nederland op verschillende plaatsen, verschillende hubs noemen ze dat dan. En aanvankelijk had ik mijn zus gevraagd van, joh, is er niks voor ons? Zullen we niet gewoon meelopen in Nederland ergens in een hub om een steentje bij te dragen voor de stichting? Toen zei mijn zus, nou, ik weet iets beter. Laten we in Hulst een hub organiseren.
0: Ja, en Cindy, nou ja, en dan zit je ineens hier, want je hebt het georganiseerd.
2: Ja, klopt.
0: Zondag is het zover. Wat gaat er precies gebeuren?
2: Nou, aanstaande zondag vanaf 12:30 start de lopen. We hebben een loop voor kids, een 1 kilometer run, een 5 kilometer, een 10 kilometer en een 21 kilometer. Dus eigenlijk wel een afstand voor iedereen is er wel iets. En het is vanaf de hockeyclub in Hulst bij MHC Rapide. En dan gaan we dus allemaal lopen. En het mooie wat ik weer vind is dat er dus heel veel mensen uit Hulst die normaal gesproken niet lopen, nu aan het lopen zijn gegaan, aan het hardlopen zijn gegaan.
0: Inclusief jijzelf?
2: Nou, ik was al begonnen, maar dit is wel een mooi doel.
0: Lopen jullie dwars door Hulst of loop je gewoon op het hockeyveld rondjes?
2: Nee, we lopen niet op het hockeyveld rondjes. Er zijn mooie lopen uitgezet en daar hebben we hulp bij gehad van Maarten de Kok van de atletiekvereniging. En die, Nee, het is een hele mooie route door bos, polder en mooie dijken. Zeker de 21 kilometer. Echt een prachtige route door de polders van...
0: Maar dat is wel weer al heel ver, hè?
2: Ja, dat is wel ver. Ja.
0: Gert-Jan, wat is jouw rol hierin?
3: Nou ja, goed, ik ben een fervent hardloper. En toen Karin en Cindy met het idee kwamen, zei ik van... Goh, nou, dan wil ik wel helpen, want ik weet van alles van hardlopen. Dus kijk, Cindy die is natuurlijk niet iedere week op een hardloopwedstrijd of event te vinden. Ja, ik ook niet iedere week, maar wel vaak. Dus ik kan daar mijn steentje bijdragen.
0: Ja, over steentjes bijdragen gesproken. €6.000 wilde je halen. Je zit op 4.555. Ja, dat gaat toch gewoon lukken dan?
1: Daar gaan we wel van uit, maar daar hebben we natuurlijk nog wel wat donaties voor nodig. En 6.000 zou heel mooi zijn. Meer zou nog mooier zijn natuurlijk. Maar
0: moet je per se meelopen om te doneren?
2: Nee, zeker niet. Je kunt ook komen supporteren. Je kan zo een donatie doen. Iedereen kan eigenlijk zijn steentje bijdragen. Het idee is ook dat de lopers betalen niks voor de loop. Het is een gratis event. Wat wij dan vragen is van oké, nou ja, als het mogelijk is, doe dan een bijdrage die voor jou passend is.
0: Ik zal eens even kijken, als je op doneer nu klikt, wat er dan gebeurt. Oh ja, dan begint het bij €25, maar er is ook nog een vakje ander bedrag.
2: Zeker, zeker, ja hoor.
0: Dus als je zomaar €5 wil doneren, dan mag dat ook.
3: We zijn ook
0: zeker.
3: Wel blij mee.
0: Wat gaat er met het geld gebeuren? Is er een specifiek doel of gaat het gewoon daar in de kas en voor de lopende zaken?
1: Nou, het is eigenlijk, het zorgt voor het ziekenhuis bestaat, kan enkel bestaan door donaties en giften vanuit onder andere Nederland. En dus het salaris, de energie, alles wordt betaald vanuit giften. En dus het ziekenhuis heeft enkel bestaansrecht door die giften. En dus de opbrengst van dit event gaat naar de lopende kosten van het ziekenhuis. Zodat de mensen, het lokale personeel van daar betaald kan worden en het ziekenhuis kan blijven bestaan.
0: Ja, want ik zeg één specifiek doel, maar dat is zelfs voor dit ziekenhuis al luxe om het aan één specifiek doel te kunnen geven.
1: Ja, het is gewoon echt, omdat er vanuit de overheid van Ecuador zelf eigenlijk geen geld komt, is het gewoon nodig om vanuit hier geld te vragen om te kunnen blijven bestaan. En op deze manier hopen we dat dat goed lukt.
0: Wanneer ga je weer?
1: 30 oktober vlieg ik die kant op.
0: En dan blijf je 1 maand?
1: Ik ga 1 maand werken, ja.
0: Nou wens ik jou alvast een hele mooie maand toe. En voor zondag natuurlijk een prachtig evenement met goed weer. Ja. Want dat heb je toch een beetje nodig voor om die laatste mensen te overhalen, denk ik. Als je wil doneren, maar niet wil lopen, maar als je zegt van nou, ik heb wel een paar euro over. Je kunt appen naar 0118 499999. Dan krijg je de doneerlink meteen teruggeappt. Heel veel succes.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight. Een Zeeuws onder onsje, nou dat hebben Veerle en ik heel vaak. Maar Veerle, ik ga nu toch even vreemd. Ik ga even vreemd met Luc. Luc, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Luc Sarneel. Wij hebben nu wel even een onder onsje. Maar Luc, jij hebt een nieuwe podcast samen met Robin Meerman. Twee Zeeuwen met een idioot leuke vriendschap.
1: Ja.
0: Waar komt dit idee vandaan?
1: Robin en ik, we werken veel samen bij Q Music, waar ik nog steeds werk, al bijna 3 jaar lang. En we hebben elkaar daar op de redactie ontmoet. En eigenlijk zijn we begonnen met kletsen en daarmee nooit mee opgehouden. En daar is een hele mooie vriendschap uit ontstaan. En die vriendschap die zetten wij door in deze podcast. Want inmiddels werkt Robin bij de concurrent, bij Radio 2. Maar die vriendschap blijft en bijpraten moeten we toch. Dus dachten wij, nou, dan zetten we lekker de microfoon aan als we gaan bijkletsen. En daar kan iedereen dan eigenlijk een beetje meeluisteren. En de naam zelf, Zeeuws onder onsje, komt eigenlijk van het feit dat wij allebei van origine uit Zeeland komen.
0: Ja, want waar kom jij vandaan?
1: Ik ben opgegroeid in Kruidingen en later nog in Middelburg.
0: En waar komt hij vandaan?
1: Zij komt uit Middelburg ook.
0: Ook uit Middelburg. Het is dus niet zo dat jullie over Zeeland praten. Het zijn gewoon twee Zeeuwen in Utrecht die elkaar elke dag spreken.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is precies wat het is.
0: Ja, want ik zit even te kijken. Je hebt het al gehad over 40 jaar wonen we samen in Frankrijk.
1: Ja, dat is een soort van een running gag. Robin wil heel graag op een dag richting Frankrijk vertrekken op onze oude dag. En dan, als goed is, nog steeds zo goed bevriend zijn, dan gaan we daar lekker genieten met onze gezinnen van onze oude dag. Dan ziet ze dat helemaal romantisch voor zich, met een hond, een kaasplank en een mooie Franse platteland. Dus ja, daar hebben we het onder andere over gehad, ja.
0: Ja. En haal maar even 2 biertjes voor papa.
1: Ja, dat was...
2: Dat is ook in Frankrijk.
1: Dat was, dat was dan weer na een hardloopwedstrijd die we samen gedaan hadden in Utrecht. En toen grapte ik daarover van, nou, haal maar even 2 biertjes voor papa. met een knipoog natuurlijk, riep ik dat even. En daar hebben we erg om moeten lachen, ja, ja, ja.
0: Ja, weet je, het is wel typisch, want jullie zijn al gewend natuurlijk om voor een microfoon te zitten en te praten. Voor je werk. En dan ga je daar buiten ook nog eens voor een microfoon zitten.
1: Ja, maar jij weet natuurlijk ook hoe leuk dat eigenlijk is. Het is gewoon heel, heel gezellig dat kletsen en praten in een microfoon. En dan een podcast maken of een radio-uitzending maken. Daar een beetje over nadenken, daar een beetje over nerden misschien ook wel. Dus ja, dat is gewoon heel leuk en vermakelijk om te doen, vinden wij. En we zijn niet per se op zoek naar het allergrootste publiek. Maar we vinden het zo leuk, dit hobbyprojectje. Dat we dachten, nou, dan zetten we het ook lekker online en nemen we het ook op.
0: Ja, en bedenk je dan wel van tevoren waar je over gaat praten? Of is het zitten en moet maar gewoon gebeuren?
1: Een beetje van beide eigenlijk. Want we weten natuurlijk wel, het is oprecht echt bijkletsen. Dus we hebben het sowieso over wat heb jij al meegemaakt afgelopen week? Wat heb ik meegemaakt afgelopen week? En dan spreken we van tevoren wel een beetje af. Hey, ik heb iets meegemaakt bijvoorbeeld in de supermarkt. Of hey, ik heb iets met mijn familie of dit of dat. Dus de ander weet ook wel een beetje van, oh ja, Luc wil graag iets vertellen over de supermarkt. Of Robin wil graag iets vertellen over haar familie. Maar we hebben het niet als een soort van Hollywood script uitgeschreven tot achter de komma. Dat niet, nee.
0: Dat niet. Wanneer is de volgende?
1: Nou, we nemen toevallig vanmiddag de derde aflevering op. En die komt dan morgen weer online. En die kun je vinden op Spotify.
0: Okay. En het thema?
1: Oeh, het thema. Ik moet even nadenken hoor. We hadden een borrel vorige week. En daar wilde Robin ineens iets heel geks doen met mij. Nou, dat was een beetje frappant. En
0: Zijn we wel heel benieuwd wat dat dan is. Ja,
1: dat moet je natuurlijk luisteren, Elsa. dat hoor je dan morgenochtend. En ik ben niet zo goed in koken. En volgens mij heeft Robin daar wel een mening over.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. Als je benieuwd bent dus, Zeeuws onder onsje. 2 Zeeuwen, Robin en Luc, maar 2 Zeeuwen in Utrecht. Die elkaar elke dag veel spreken. En nou ja, dat dan toch maar weer voor een microfoon doen. En meteen even opnemen. Luc, dankjewel. En jij moet weer terug aan het werk?
1: Ik ga weer terug aan het werk. Nog een fijne uitzending. Doe ze de groetjes in Zeeland.
0: Jo, bij deze.
1: Doei doei.

0: this all night. Miles Smith en Nice to Meet You. Stefan is aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. In Middelburg is vanochtend een steekincident gemeld in een woning aan de Meanderlaan. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een man is gewond geraakt, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie wil dat er meer erfgoedwerkplaatsen komen. Vrijwilligers geven daar les in oude ambachten, zodat kennis bewaard blijft. Per project is er volgend jaar maximaal €25.000 beschikbaar. Door erfgoedwerkplaatsen door heel Zeeland te vestigen, kunnen veel vrijwilligers meedoen, is het idee. Ouders en kinderen in Hoek hebben geprotesteerd. Ze willen dat de nieuwe school wordt afgebouwd. Die zou in de nieuwe multifunctionele accommodatie komen, maar de bouw ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer.
3: En ik zit nu in groep 7, dus ik denk niet meer dat ik erop kom. Dat vind ik wel heel jammer, want eigenlijk was in groep 1 al het idee om een nieuwe school te krijgen. En ja, hij is er nog steeds niet en dat is wel jammer.
2: Wethouder Calon van Terneuzen kreeg tekeningen en brieven van de leerlingen. Hij zoekt een nieuwe aannemer en wil nog geen planning geven. De jaarlijkse popronde doet Middelburg vanavond aan. 26 bands spelen op verschillende plekken in het centrum. En dat is volgens zangeres Tessa June een belangrijk festival.
4: Het is gewoon iets waar eigenlijk bijna elke professional die je spreekt in de industrie, die heeft er al een keertje aan meegedaan. De boekers komen erheen, de belangrijke mensen komen erheen. Dus het is denk ik ook gewoon een heel leuk en goed moment om jezelf op de kaart te zetten.
2: Er zijn optredens in cafés en poppodia, maar ook bijvoorbeeld in een rondvaartboot op de gracht en bij zorgcentrum Willybrord. Het weer in Zeeland, een zonnige dag. Vanmiddag wel wat meer bewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes.

Michael Borsato en ik leef niet meer voor jou. Het is de week van het donorgesprek. En daarin wordt aandacht gegeven aan wat orgaan- en weefseldonatie van waarde maakt. Nou, ik praat er zo over met iemand van de Nederlandse Transplantatiestichting.

0: Tom Jones en It's Not Unusual. Het is de week van het donorgesprek en daarin wordt aandacht gegeven aan wat orgaan- en weefselsdonatie waardevol maakt. Want je kunt je wel aangemeld hebben bij het donorregister, maar weten je familieleden en je vrienden dat ook? Lisbeth van de Nederlandse Transplantatiestichting, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Lisbeth, ik kan me voorstellen dat jullie blij waren toen er een aantal jaar geleden een wetswijziging kwam, waardoor iedereen automatisch donor is, tenzij. Maar nu blijkt toch dat dat niet zoveel zoden aan de dijk gezet heeft als jullie gehoopt of verwacht hadden.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. De nieuwe donorwet die in 2020 is ingegaan in Nederland, die is uniek in de wereld. En dat betekent dat iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder in het register staat. En daar mag je zelf aangeven hoe je erin staat. Het is met ja of met nee of iemand anders beslist of ik heb geen bezwaar. Sinds die wet is ingegaan is het aantal orgaandonaties gestegen. Maar dat komt eerlijk gezegd niet alleen door de wet. Dat komt ook door medische innovaties en orgaandonatie naar euthanasie. Maar ook door de nieuwe wet. We kunnen alleen niet zeggen wat waardoor komt. Wat we wel zien is dat alleen de wet, dat niet genoeg is. We merken dat familieleden het soms moeilijk vinden bij het overlijden van een dierbare om gehoor te geven aan de wens van de overledene. Gewoon omdat ze het niet weten. Ze worden zo overvallen. Hè? Je moet je voorstellen dat als iemand overlijdt, dan is dat een hele spannende situatie. Mensen zijn soms al heel veel dagen aan het waken aan een ziekbed. Of ze worden plotseling overvallen omdat iemand in één keer een ongeluk heeft gehad. En die zijn vooral bezig met de dierbaren die ze gaan verliezen. En die kunnen soms zo'n vraag er niet bij hebben. En daarom organiseren wij jaarlijks de Week van het Donorgesprek. Omdat wij zeggen, weet nou van elkaar hoe je geregistreerd staat. Weet nou van elkaar hoe jij tegenover wat jouw laatste wens is op het gebied van jouw organen en je weefsel. Wil jij dat doneren? En jouw familie weet dat. Dan hoeven ze op het moment dat ze afscheid van jou moeten nemen daar ook niet meer over na te denken.
0: Ja, en dan gaat het echt over familieleden en niet over vrienden of collega's.
1: Bij het overlijden van iemand, dan zit daar de naaste familie bij.
0: En ik denk ook dat het de naaste familie is die ja of nee moet zeggen, toch?
1: Nou, in principe heb je zelf ja of nee gezegd. Want jij staat geregistreerd in het register. Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland staat in het register. Dus jouw wil is bekend. Het gaat er alleen om, kan de familie daarmee omgaan? En in sommige gevallen, en we hebben gemerkt dat in een aantal gevallen familie aan het sterfbed zegt, ja, maar dit vind ik zo ingewikkeld, dat kan niet de bedoeling zijn. En dan gaat het soms niet door. En dat is dan soms in strijd met jouw eigen laatste wil, met de wil van degene die gaat overlijden.
0: En is het zo dat een dokter altijd het wel vraagt?
1: Een dokter gaat in eerste instantie met de familie in gesprek en zegt, we hebben alles gedaan voor uw geliefde, maar die gaat helaas overlijden. Dat is het eerste gesprek. Als de familie daarover ingelicht is, dan gaat een arts terug en die raadpleegt het donorregister en die gaat kijken hoe stond zijn patiënt of zijn of haar patiënt in het register. En als daar een toestemming staat, dus dat is een ja of geen bezwaar, dan gaat het terug naar de familie en is dat het uitgangspunt van het gesprek. God, uw geliefde staat met toestemming in het register. Hoe kunnen wij u helpen om dit proces in gang te zetten? En dan komt het voor dat de familie soms zegt, ja, maar dat wist ik helemaal niet en dat wil ik helemaal niet. En ja, dat kost soms een wat langer gesprek. En soms kan een arts de familie overtuigen en zeggen, ja, maar dit is echt de laatste wil van uw dierbare. Maar soms zegt de familie, ja, wij kunnen dit gewoon niet aan op dit moment. We wisten het niet, het heeft ons overvallen, we willen het niet.
0: Ja, en heeft dan de familie toch het laatste woord?
1: Als een arts denkt dat de familie het echt niet aan kan, dan zal die op dat moment niet pushen. Want iemand gaat al een dierbare, de familie gaat een dierbare overleden. Dus die kan niet heel hard doordrukken en zeggen, maar het moet en het zal. Maar daarom wijzen wij zo steeds op dat gesprek. Als je het van je dierbare weet dat dit zijn of haar laatste wil was, dan voel je je niet overvallen. En is het op dat moment veel makkelijker. Makkelijker is het nooit natuurlijk. Je gaat iemand verliezen. Maar dan kun je daar wel in meegaan. Want het is dan de wil van de overledene om iemand anders te helpen. Ja. En dat is natuurlijk een heel waardevol geschenk, hè? Ja. Je geeft letterlijk leven door. Dus we merken ook van mensen die in eerste instantie zeiden, ja, maar wij gingen in de schrikreactie, wij wilden het niet. En die zeiden later, ja, maar toen we er nog eens goed over na gingen denken, wisten we eigenlijk wel dat onze vader dit heel graag wilde, of onze moeder. En toen zijn we toch, en daar zijn we nu zo blij mee, want het levert ook troost op te weten dat mijn vader misschien wel 3 andere mensen heeft kunnen helpen.
0: Ja, want niertransplantaties zijn misschien wel het meest bekend of komen het meest voor, maar er kan van alles van je lichaam hergebruikt worden, zeg maar.
1: Ja, als het gaat om organen, dan gaat het om longen, lever, nier, hart, alvleesklier, dunne darm. Maar je hebt natuurlijk ook weefsel, dus hartkleppen, huid, bot, oogweefsel. Dat kun je allemaal aan je, na je leven doorgeven aan een ander. En als je het al hebt, dit jaar is het thema van de week voor donorgesprek is van waarde voor een ander. En je geeft zoveel waarde door aan een ander. Zodat mensen ook die getransplanteerd zijn zeggen, maar mijn leven heeft ook veel waardevoller geworden. Ik kan ook weer van waarde zijn. Ik kan weer oma zijn voor mijn kleinkinderen. Ik kan weer aan het werk. Ik kan weer vriend zijn. Ik kan weer partner zijn. Dus er zit zoveel waarde in. He, je hebt je leven terug. Je kunt weer waarde geven aan een ander. En nabestaanden zeggen, het is voor ons heel troostrijk om te weten dat onze vader nu het leven heeft kunnen maken voor iemand anders.
0: Ja. Weet je, wij hadden gisteren natuurlijk even contact om af te spreken voor vandaag. En toen dacht ik, ik weet van mezelf dat ik in elk geval wel sta als van prima. Maar ik weet verder helemaal niet of ik aangemeld ben voor alles of maar voor een deel. Ik denk, dat zou ik dan eigenlijk weer eens terug op moeten zoeken.
1: Ja, dat is heel makkelijk, hè? Je kunt inloggen in het donorregister en dan kun je precies aangeven wat je wil. Je kunt zeggen, ik wil alles doneren na mijn overlijden. Of ik wil iets uitsluiten. Ik wil niet dat mijn ogen gedoneerd worden. Ja. Of ik vind huid ingewikkeld, dat heb ik liever niet.
0: Het kan ook veranderen in je leven, hè? Dat
1: je kunt het op elk moment kun je zelf inloggen in het donorregister en je keus wijzigen.
0: Ja, nou, het is dus alleen zaak dat iedereen het weet van je. En je kunt niet iedereen een tattoo of zo geven, maar het zou wel makkelijk zijn als het zichtbaarder is.
1: Ja, het is natuurlijk vooral zichtbaar voor jezelf. En uiteindelijk kan een arts, als jij komt te overlijden, bij dat register. Maar het belangrijkste is dat je het van elkaar weet, hè? En het is natuurlijk geen makkelijk onderwerp aan de keukentafel, hè? Maar ja, daarom doen wij zo'n week om veel verhalen te vertellen. We hebben dit jaar veel boegbeelden, mensen die zelf een ervaringsverhaal hebben, die aan iedereen hun verhaal willen vertellen. Soms zijn ze al in de media geweest. We hebben social media, we hebben ABRI-campagne, we hebben een foto-expositie. En er is een prachtige campagne-website, pagina op orgaandonatie.nl... waar je overigens alles kunt teruglezen over hoe het in zijn werk gaat. Daar staan verhalen van mensen die het zelf hebben meegemaakt, die een nieuw orgaan hebben gekregen, of een orgaan hebben gekregen van iemand die is overleden, of soms van familieleden, hè, dat kan ook. Als je kunt ook een nier bijvoorbeeld kun je bij leven ontvangen. Nou, die verhalen zijn allemaal op orgaandonatie.nl. Als je denkt, ik wil een beetje geïnspireerd worden, wat ik nou moet doen en hoe ik er tegenaan kijk, kijk gewoon eens op de website. En ja, praat er dan toch eens met elkaar over aan de keukentafel. Ik heb nou zo'n mooi verhaal gezien. Hoe zit jij er eigenlijk in de wedstrijd? Wat wil jij als je overlijdt? En hoe kan ik jou helpen om jouw laatste wens te vervullen?
0: Gewoon om het op dat moment dan iets makkelijker te maken. Dus orgaandonatie.nl/week van het donorgesprek. Daar kun je dus alle informatie vinden.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Dagen Vos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bize Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bize Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
15: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken.
16: Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
19: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
27: Allsafe geeft ruimte.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon. Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dasha en Didn't I. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. We spelen natuurlijk straks Check de Plek. En ja, daar staat nog zo'n prachtig noodradiootje klaar voor de actie Signaal op Regionaal. Ja, want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland. En zometeen hoor je er weer meer over.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Roxy Music en Dance Away. Ja, onze pup die had een halfjaartje geleden een handschoen op waar ik bij was. Ik gaf hem een brokje en
1: En nam je hele handschoen?
0: Nee, ik kwam binnen toen hij met die handschoen in zijn mond zat. Dus ik dacht, ik ruil even een brokje voor de handschoen. Maar hij at allebei tegelijk op. Nou, het kostte een rit naar de dierenarts. Want ik durfde het risico niet te nemen om te wachten tot die handschoen er misschien vanzelf uit zou komen. Nou, en daarom sloeg ik aan op een foto van hond Namu. Want die hond voelde zich niet zo heel lekker en kwam uiteindelijk bij de dierenarts in Ierseke terecht. Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want wat was er aan de hand?
2: Moe voelde zich inderdaad niet zo lekker. Had de eigenaar in de gaten, een paar dagen eigenlijk. En ze had gebeld met de assistent woensdagmiddag. En toen had ze besloten samen van, nou, misschien moeten we daar morgenochtend eens eventjes naar kijken. Beetje vage klachten. Toen belde ze mij om 6 uur, denk ik. Ik wilde naar huis. Van, nou, ik vertrouw het niet helemaal. Ik wil toch eerder komen, want ja. Ze kent Namu goed. Dat is prima. Namu stond hier op tafel. Ja, ze was inderdaad anders dan anders. Oncomfortabel. Had een beetje gevoelige buik. Maar ja, het is een malamoed. Dus die laat niet alles zien, zeg maar, waar die last van heeft. Had heel weinig buikgeluiden. Nou, dan moet je een puzzeltje maken. Vraag je aan de eigenaar, kan die iets hebben opgegeten? He, want dat doen honden, zoals je zelf met handschoenen, sokken, onderbroeken, ballen. Nou ja, ze willen van alles inslikken wat niet verteerbaar is. Toen hebben we besloten bloed af te nemen. En dat kan ik dan gelukkig in huis bepalen. En er was wel een licht ontstekingsbeeld aan de gang. Nou, dan is dat toch wel serieus. Toen heb ik een röntgenfoto gemaakt en daarop zag ik wat gas in die darmen. Niet heel duidelijk. En dan is het altijd, ja, wat doe je dan? Ga je in de hond snijden of wacht je het af?
0: Ja, het was dus niet zo dat je echt heel duidelijk een voorwerp zag zitten.
2: Nee, klopt. Je ziet voorwerpen kun je ook niet altijd heel duidelijk zien zitten. Mits het van metaal is of bijvoorbeeld. Hè, dan ligt dat op een foto, op een röntgenfoto heel duidelijk op. Maar andere dingen die vallen eigenlijk weg samen met het contrast van de andere buikorganen. Dus ja, het is altijd een beetje lastig. Maar dan overleg je met de eigenaar, wat zullen we doen? Ik vond het dusdanig oncomfortabel dat ik zei, nou, ik denk dat het toch beter is om in de hond te gaan kijken. En toen kwam ik meteen de darmlus tegen waar het vreemd voorwerp in zat. Gelukkig.
0: Dus een goede beslissing.
2: Goede beslissing, ja, dat weet je nooit van tevoren. Je kunt ook wel eens een hond openmaken waar niks in zit, maar die toch heel erg buikpijn heeft en de darmen dan stil liggen. Die kunnen ook koliekerig zijn en heel veel last van die buik hebben.
0: Hoe groot was het wat je in de darmen vond?
2: Ik denk 5x4 centimeter ongeveer.
0: Oh ja, en dat is zo groot dat het er niet vanzelf uitkomt?
2: Ja, nou, het was eigenlijk al een halverwege de dunne darm, hoor. Dus de darmen waren wel bezig om het naar achter toe te werken. Eigenlijk was het mooiste geweest als ze het uitgespuugd had, hè, op irritatie op die maag. Maar ja, dat heeft ze niet gedaan. Maar het was al best wel een eindje op weg naar de dikke darm, maar toch halverwege vastgelopen. En die darmen, ja, wat doen die? Die trekken samen. En die hebben het dusdanig samengetrokken dat het vast zat. Maar het stuk voordat het vast zat was echt ook verdikt. Die darmen hadden daar echt heel veel last van gehad.
0: Ja. En de hond moet dan toch ook heel veel buikpijn gehad hebben?
2: Ja, het was ook een beetje wisselend, hè. Dus je kunt je voorstellen, zo'n ding gaat naar achter, dan zit het een beetje klem en dan denkt hij, ik ben niet zo lekker. En de volgende keer, met de volgende contractie, gaat het weer wat losser zitten en dan voelt hij zich weer wat beter. Zo wisselt zo'n beeld wel eens. Ja.
0: Een stuk schoenzool, denk je dat het was, hè?
2: Ja, dat denken we. He, dan haal je het eruit. Dat geef ik dan aan mijn assistente. Want ik sta steriel natuurlijk en mijn assistente, die ook ingevlogen is op de avond, die zegt dan, oh ja, dat lijkt wel een stuk karton. Nee. Toch niet? Zou het een stuk hoef zijn van een paard? Hè? Als ze bij de hoefsmid geweest zijn, dan willen ze dat ook wel eens opsmikkelen. En toen zei ze, nee, het is echt iets wat aan elkaar genaaid zit. Het was ook mooi afgerond. Dus ja, wij kwamen tot de conclusie, dat moet een soort schoenzool geweest zijn.
0: Ja, nou ja, je zei het al, hè? Honden eten alles op. Hoe is het nu met Namu?
2: Nu gaat het heel erg goed. We zijn een week verder. En ze doet het heel goed. Na een paar dagen had ze ook weer gepoept. Want ze had ook wat weinig gegeten. Dus dat moet allemaal weer op gang komen natuurlijk. En ze heeft hele goede zorg thuis gehad van de eigenaar. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Eén ding jammer, hè? Ze leren er niks van. Want de volgende keer dan eten ze het net zo lekker weer op.
2: Ja hoor. Ik heb een patiënt die ik al in haar leven, denk ik, 6 of 7 keer heb laten spugen. Vanwege een handschoen. Met de coronatijd was het de eerste die een mondkapje op had. Want dat deed ze ook.
1: Oh, dat verdient ook wel een prijs.
2: Ja, misschien wel, ja. Dus als die mevrouw belt, dan weet ik waarom ze belt.
0: Ja.
1: En wat voor ras is deze hond? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: De Namu is een Alaska Malamute.
1: Nee, maar die hond die zegt...
2: Die andere is een Labrador natuurlijk.
1: Natuurlijk.
2: Kijk, daar twijfel ik ook niet zo bij als die dit soort verschijnselen heeft. Hè?
0: Nou, met Namu is het dus in elk geval helemaal in orde gekomen. Dankzij dierenarts Mirjam uit Ierseke.
3: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

0: Warren en de Dinner Party. Signaal op regionaal, dat is de actie van alle regionale omroepen. Want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Nou, dat is in dit geval natuurlijk bij Omroep Zeeland op 87.9. Dag en als het nodig is ook 's nachts. En wij vinden het belangrijk dat iedereen die frequentie kent. En daarom geven we de hele maand prachtige noodradiootjes weg. Je kunt ze winnen. Veerle, wat voor geluid heb je?
1: Ja, moet ik dat nou nog? Ik ga er ondertussen vanuit dat iedereen toch al weet.
0: Ja, het is een geluid waar ik altijd een beetje kippenvel van krijg.
1: Een storende radiozender of dat je aan het zoeken bent naar een radiozender.
0: Dat die nog naast de zender staat.
1: Als je dat hoort, en niet deze keer, want dit is dus de proefversie. Dan willen we dat je belt en dan willen we horen op welke frequentie je Omroep Zeeland kunt vinden, FM. En
0: hoeveelste beller nemen we?
1: Dan gaan we voor de derde beller.
0: Oké, derde beller.
1: Dit geluid.
0: Nu is nog niet bellen. Pas als je het geluid nog een keertje hoort. 0118 499999.

0: Shakira en Zoo. Signaal op regionaal. De hele maand geven we prachtige noodradiootjes weg die heel handig zijn tijdens een crisis om de radio te kunnen luisteren. Want bij de meeste radio's zit gewoon een stekker. En als je bijvoorbeeld een grote stroomstoring hebt, dan kun je dus die radio's niet gebruiken. Wij namen de derde beller en dat is Ben. Ben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elza.
0: En Ben, wat voor frequentie heeft Omroep Zeeland?
1: 87.9, daar staat hij al 12 jaar op.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, eerlijk waar, ja.
0: Want zo lang luister je al?
1: Ja, en nooit op een andere zender. Hij staat er continu op. Dus...
0: Nou, heel mooi. En Ben, wat is jouw woonplaats?
1: Rilland.
0: Rilland. Oh, in Rilland is nooit een crisis, toch?
1: Nee.
0: Ja, nee, dan moet je maar afwachten, hè. Maar goed, jij wint in elk geval zo'n mooi noodradiootje. En iedereen die er nu net weer naast grijpt, morgen weer een kans.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. Wij spelen zometeen ons spelletje Check the Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Middelburg is vanochtend een steekincident.
0: We spelen zometeen ons spelletje Check the Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: die functionele accommodatie komen, maar de bouw ligt stil na een conflict tussen de gemeente en de aannemer. Wethouder Calon van Terneuzen kreeg tekeningen en brieven van de leerlingen. Hij zoekt een nieuwe aannemer en wil nog geen planning geven. En de jaarlijkse popronde doet Middelburg vanavond aan. 26 artiesten spelen op verschillende plekken in het centrum. En dat is volgens zangeres Tessa June een belangrijk festival.
1: Het is gewoon iets waar eigenlijk bijna elke professional die je spreekt in de industrie, die heeft er al een keertje aan meegedaan. De boekers komen erheen, de belangrijke mensen komen erheen. Dus het is denk ik ook gewoon een heel leuk en goed moment om jezelf op de kaart te zetten.
0: Er zijn optredens in cafés en poppodia, maar ook bijvoorbeeld in een rondvaartboot op de gracht en bij zorgcentrum Willibrord. Tot slot nog het weer, een zonnige dag. Vanmiddag wel wat meer bewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Billy Joel en Tell Her About It. En wij spelen Check de Plek. We zoeken een plek in Zeeland, een stad, een dorp, een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt één aanwijzing. Veerle, welke is dat?
1: Als je twee letters verplaatst, dan kan er heel wat in opgeslagen worden.
0: 0118-499999. Nog één keertje?
1: Als je twee letters verplaatst, dan kan er heel wat in opgeslagen worden.

0: Frederik Duivenvoorde en Find Me On The Road. Als je twee letters verplaatst, dan kan er heel wat in opgeslagen worden. Rinus, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Ja, uit Scheren ook.
0: En wat denk je, welke plek zoeken we?
1: Ja, ik denk dat we op Noord-Nederland aan het zoeken zijn. En dat is Kats, oftewel de Karst.
0: Ja, Veerle zit te knikken. Het is goed, Rinus. En ik denk dat je er ook meteen de uitleg bij geeft. Want twee letters verplaatsen, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. De S en de T eigenlijk omwisselen.
0: En dan wordt het van Kast, wordt het Kats. En dat was inderdaad de plek die wij zoeken. En dat betekent, Rinus, dat jij morgen een van de finalisten bent.
1: Ja.
0: Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Vanavond is er weer een Zegt u het maar na 17:30. En daarvoor is Remco al aangeschoven.
1: Hey Elsa.
0: Want waar gaat het over?
1: Nou, de afgelopen dagen was natuurlijk heel veel in het nieuws. Hè? De storing bij Albert Heijn, de computerproblemen. En we weten nog steeds niet of het nou een hack was of niet. Maar in elk geval, er was een hoop gedoe. Lege schappen bij die supermarkt. Andere supermarkten, nou, daar kon je wel gewoon boodschappen doen. Maar bedrijven die noodpakketten verkopen, die merken dat door dat gedoe bij Albert Heijn, zij nu ook meer klanten krijgen. Kennelijk heeft het toch iets losgemaakt bij mensen van, nou, misschien moet ik dan toch maar eens een noodpakket gaan kopen.
0: Zomaar kunnen gebeuren.
1: Precies, en je merkt eigenlijk elke keer als er zoiets groots gebeurt dat mensen die reactie hebben, want ze zien steeds zo'n piek als er wat in het nieuws is over, nou ja, storingen zoals bij Albert Heijn bijvoorbeeld. Onze stelling is daarom, nu weet ik het zeker, ik schaf een noodpakket aan. Ja of nee?
0: Daar kun je om 17:30 op reageren. Maar het mag ook nu al via de app 0118 4999 99.

0: Douwe Bob en Fanny.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
0: 11:04. Goedemorgen, Zeeland is voorbij, maar wij zijn er natuurlijk morgen weer. Heb je ons nodig? Laat het even weten via 0118-499999. En blijf vooral natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen het Zeeuwse nieuws en dan is Remco er weer.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
12: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
13: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
18: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
20: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
21: Allsafe geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
25: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
27: Ik ben flexibel.
26: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
27: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
26: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
30: Goedemiddag. Inwoners van de wijk Driewegen in Terneuzen stappen naar de rechter. Ze willen geen asielzoekerscentrum in de buurt. Maar hoe is het om wel zo'n centrum als buren te hebben? Hoor je zo. Slimme Zeeuwen, een bedrijf in Goes, heeft een koelsysteem bedacht voor vrachtwagens op zonne-energie, voor op vrachtwagens dus, om de gewone accu te ontlasten. Dan kun je namelijk verder rijden. En brand, gaslek, storm, daar kun je je op voorbereiden. Scholieren krijgen les in de Risk Factory Zeeland. Binnenkort begint een nieuwe ronde en daar ga ik over praten. Straks over een half uur in de Zeeuwse Kamer. Leuk dat je erbij bent in Zeeland. Nu beginnen dus in Driewegen, want inwoners van die wijk bij Terneuzen stappen naar de rechter. Ze willen geen asielzoekerscentrum voor 200 mensen in hun buurt. De gemeenteraad van Terneuzen stemde vorige week in met de komst van een AZC aan de Handelspoort in het oude Neckermangebouw. Inwoners van Driewegen zijn bang voor hun veiligheid. Maar is dat terecht? Vraagt Omroep Zeeland Justin Philipsen zich af.
31: Tot 6 keer toe stonden de inwoners van Driewegen voor het stadhuis van Terneuzen. Ze spreken met één mond.
32: Wij zijn een heel klein gemeenschap. Al onze tuinen staan allemaal open. En straks niet meer. En dan worden wij opgesloten.
31: U wordt opgesloten?
32: Ja, maar ja, je gaat een poort zetten, je gaat camera's neerhangen. Omdat je toch veiligheid wil.
31: De vraag is of die zorgen terecht zijn. Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar een poging wagen kan geen kwaad. In Middelburg wonen al mensen naast een AZC, zoals Frank Mabessone, die vanaf zijn tuin pal op het gebouw kijkt.
0: Dat klopt helemaal, dat is de AZC in Middelburg.
31: Wat merkt u ervan?
0: Helemaal niks. Ik kan er niet anders verhaal van maken. Nee, daar merk je niks van. Die mensen die wonen daar en wij wonen hier. En het is net als een gewone buren. Ja.
31: Hoe lang woont u hier al?
0: 1,5 jaar wonen wij hier al. Ja.
31: Dus u ging willens en wetens naast een AZC wonen?
0: Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, dat heeft voor ons nooit geen probleem opgeleverd. Verre van zelfs.
31: Voor sommige mensen kan zo'n AZC zelfs een verrijking zijn. Zoals voor Irma Waleson, die om de hoek woont.
1: Het zijn gewoon je buren. We komen elkaar af en toe tegen als we boodschappen gaan doen en zeggen we elkaar gedag. En een aantal mensen heb ik wel leren kennen in de loop van de jaren.
31: Ook leren kennen, ja?
1: Ja, ja. Soms kom je in contact met mensen en met bepaalde mensen hebben we echt wel een goede vriendschap gekregen.
31: Een paar jaar geleden was er brand in het AZC. Irma heeft een Airbnb en had toevallig geen gasten dat weekend.
1: Dus we konden 12 mensen bergen. En die zijn hier toen geweest, de nacht van zaterdag op zondag.
31: Ja, wat was de situatie hier zo dan? Hoeveel mensen waren dat en waar kwamen ze vandaan?
1: Ik weet niet eens precies meer. Het was opeens bij elkaar geraapt uit allerlei landen.
31: Ja, ja. Er was ook een beetje paniek natuurlijk.
1: Maar ze hadden even een bed nodig die nacht. Dus dat is gebeurd. En hebben ze de volgende ochtend samen ontbeten. En de rust was weer een beetje weergekeerd. Dat was eigenlijk best gezellig.
31: Voor zowel Irma Waleson als Frank Mabessone geldt dat ze eigenlijk geen last hebben van het AZC. En dat is ook de boodschap die ze hebben voor de inwoners van Driewegen die naar de rechter stappen.
1: Ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Maar wij wonen hier nu 12 jaar en wij hebben nooit één probleem gehad. Dus dat kan. Ik heb hier allerlei fietsen op het erf staan. Dus ook nog nooit is daar iets mee gebeurd. Dus dit zijn mensen die op de vlucht zijn. Er zal wel van alles tussen zitten. Net als bij Nederlanders, denk ik dan.
0: Je hoeft niet bang te zijn. Het zijn ook gewoon mensen. En die komen hun geluk hier zoeken. En dat is misschien ook zo. En dat geeft ook niet. Want ik zou mijn geluk ook ergens anders zoeken als ik in hun schoenen zou staan. We moeten gewoon het samen doen. Dus je moet het ook samen doen. Je kan wel je hand opsteken en je mag hier niet komen. Maar ik heb niet het recht om hier te gaan zeggen dat deze mensen hier niet mogen zijn. Nee. Daar ben ik niet van. En daar is niemand van. Dus we zijn allemaal van deze wereld. Dus die mensen zijn ook welkom hier.
30: En wat betreft Driewegen, de inwoners daar, zij vinden dus dat een AZC met 200 asielzoekers uit verhouding is met de 170 mensen die in Driewegen wonen. Hun voorman, Erwin de Blok, zegt dat hij doorgaat tot aan de Raad van State. Omroep Zeeland. Een slim idee van het bedrijf Smartbox in Goes. Samen met de provincie hebben zij een manier bedacht om de koelinstallatie van een elektrische wagen van stroom te voorzien, zonder dat je de accu steeds gebruikt waar de wagen zelf op rijdt. Projectleider Waltemier de Veyne zegt dat die vernieuwing er vooral komt door de vraag vanuit de transportsector.
3: Nou, je merkt dat de markt echt vraagt naar elektrische voertuigen. Vroeger was dat diesels, maar door wet en regelgeving en bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, merk je dat de vraag naar elektrisch enorm stijgt. En daar moet je als bedrijf op inspelen, je kan niet achterblijven.
4: Hoe zijn jullie nu op het idee gekomen om de accu vanuit een elektrische auto los te koppelen van een koelmotor?
3: Ja, dat komt omdat we de klanten lopen tegen een actieradius probleem aan. Dus ze willen de maximale actieradius uit de auto halen en die willen dan niet nog eens inleveren door een koelmotor te gebruiken op koelen of vriezen, iets in die richting. Nou, dan ga je innovatief zijn en denk je, wat kunnen we dan doen? Voornamelijk werd altijd bij een dieselauto werd de generator van de dieselauto gebruikt om de koelmotor aan te draaien. Dat kan niet meer, want het is een elektrische. Dus zijn we nu overgegaan naar een los accupakket. Nou, dat werkt met een accupakket met een heleboel technologie erachter die heel ingewikkeld is. Maar daar kan eigenlijk de koelmotor, hopen we, een uur of 6-7 op draaien. Nou, en dan draai je los van je hoofdaccupakket, geeft geen storingen in het voertuig. Zorgt ervoor dat je actieradius volledig houdt. En je kan het thuis gewoon aan de stekker weer opladen onder goedkope stroom. Nou.
4: En jullie hebben nog wat toegevoegd op het dak.
3: Ja, zonnepanelen liggen er op het dak. We leggen er ongeveer 3 op. Vroeger had je zonnepanelen, die leverden heel weinig op. En daar lagen ze eigenlijk alleen maar op voor het beeld. Dat is tegenwoordig echt anders. Zonnepanelen zijn ongeveer 2 mm dik tegenwoordig. Dus je hoogte wordt er niet door beïnvloed. Het zorgt voor best wel een grote capaciteit die het bij kan laden. En het is altijd, of je nou stilstaat of rijdt, ten alle tijde schijnt de zon en laat hij de zonnepanelen op. Dus dat is eigenlijk altijd een winst. En het is qua kosten redelijk laag, maar het levert aan het einde van de rit wel veel op.
4: Wat zijn nu nog meer de voordelen van zo'n accupakket, inclusief die zonnepanelen op het dak?
3: Nou, in dit geval werken we ook samen met de provincie Zeeland. Die hebben hier een grote rol in gespeeld. Die willen ook zelf die transitie steeds meer kennis in vergaren. Nou, dus we krijgen daar ook een deel subsidie voor. Dat is mooi waarin we dit ook samen kunnen ontwikkelen. Want het is gewoon een feit, elektrische auto's blijven duur. Zo'n accupakket is ook best kostbaar. Het is gewoon een stuk duurder dan een dieselauto.
4: Wat verandert het gebruik nou van dit systeem voor een bedrijf die goederen moet afleveren, bijvoorbeeld in een druk stadscentrum?
3: Een elektrische auto, waar je vroeger de koelbedrijven wel eens klachten kregen van omwoners. Van joh, het is 's ochtends vroeg en jullie willen bevoorraden, maar die dieselmotor staat te draaien en dan vliegt de dieselmotor weer aan. Bij elektrisch is dat klaar. De koelmotor draait elektrisch, dus daar komt sowieso geen geluid uit. Maar ook het accupakket van de auto zorgt er natuurlijk voor dat de auto volledig elektrisch draait. Dus geluid ben je mee uit. Vieze rookgassen die uit de uitlaat komen, zijn ook klaar. Dat is allemaal verleden tijd. En je merkt dat de bewoners, zeker in het stadscentrum, daar heel veel baat bij hebben. Maar vergeet ook niet de emissiezones die we hebben in Nederland. Er zijn zero-emissiezones, daar kom je gewoon niet in met een diesel. Dan kan je nog tijdelijk misschien ontheffingen krijgen, maar de toekomst is gewoon dat je daar niet in komt.
4: En met deze auto?
3: Met deze auto wel, dat is gewoon de oplossing. Ja, zeker weten.
4: Is dit nou de toekomst?
3: Wij denken wel dat dit de toekomst is, ja. Ja, zeker omdat de klanten willen ook steeds meer. Die hebben hoge eisen. We gaan naar elektrisch toe. Als Nederland lopen we voorop. Je merkt heel veel aanvragen. Omdat de bedrijven lopen hier gewoon tegenaan. Dit is gewoon een praktijkprobleem wat zich nu voordoet. Dus mensen willen oplossingen. Nou, en daar zijn we hard mee bezig. En ik denk zeker dat het de toekomst is, ja.
30: Walter Midaverne van Smartbox over dat systeem dat zij hebben ontwikkeld. Nou, daar duiken we vandaag nog verder in. Via mijn collega Erik Holm. Omroep Zeeland, het is 12 minuten.

0: Olita Adams en The Window of Hope. Ik dacht eerder vanmorgen eventjes, daar lekker zitten op een muurtje, buiten even, een straaltje zon. Was lekker warm, dat belooft dat voor vanmiddag, maar opeens zie ik allemaal bewolking. Maar dat zat ook wel in de verwachting, Steven van der Gijzen. Goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, Remco, goedemorgen. Dat hebben we inderdaad besproken bij jou in de ochtendshow. Inderdaad, zon en bewolking. Nou, die wisselen elkaar dus duidelijk af. Ja, de nazomer komt toch wel een beetje met een kleine toegift vandaag, want hoge temperaturen voor de tijd van het jaar vanmiddag, zo'n 20 graden. Nou, dat is flink warm voor de tijd van het jaar. Heeft allemaal te maken met een matige wind uit een zuidelijke richting. Dus ja, de zon komt zo meteen op een aantal plaatsen toch wel weer tevoorschijn. Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking wel steeds verder toe. Blijft droog door alle bewolking. Ja, zeker geen koude nacht. 13 tot 16 graden. En morgen dan raken we die hogere temperaturen al wel vrij snel kwijt. In de middag gaat het af en toe regenen vanuit het westen. Voor de regen uit wordt het dan nog wel 19 graden. Maar in de loop van morgenmiddag, ja, dan daalt die temperatuur naar zo'n 15 tot 16 graden. En krijgen we ook te maken met een stevige noordwestenwind. Nou, vanaf het weekend wordt het sowieso aanmerkelijk koeler. De wind gaat draaien naar het noorden. Zaterdag wordt het nog maar 14 of 15 graden. Tussendoor zien we de zon, maar er vallen die dag ook wel een aantal buien. Zondag kan er ook nog een enkele bui vallen. De wind gaat draaien naar het noordoosten. Ja, en dan wordt het nog wel een stukje frisser. 12 of 13 graden. Ja, dan hebben we denk ik toch wel weer de dikke winterjas nodig.
0: Oh, ja. Nou, oké. Okay. Ja. Toegegeven, ik zie aan het einde van de bewolking toch weer een plukje blauw.
1: Ja, kijk eens. Nou, komt het helemaal uit.
0: Heel mooi.
1: Daar doen we het voor.
0: Stefan, dank je.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij

0: Sven Siliers en Somebody New. Goedemiddag, 9 minuten voor 1:30. Premier Rob Jette vindt dat de Europese Unie Oekraïne te weinig steunt. Hij is met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben.
1: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
0: En volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt. Namelijk omdat president Poetin van Rusland daarvoor kiest. En daarover gesproken trouwens, Oekraïne valt weer Russische olieraffinaderijen aan, omdat Rusland zich niet houdt aan afspraken die de Amerikaanse president Trump zou hebben gemaakt om elkaars energieinstallaties met rust te laten. Rusland en Oekraïne dus. Nou, tot nu toe hield Oekraïne zich wel aan die afspraken, maar nu net echt, een paar minuten geleden, komt de melding binnen dat Oekraïne een drone-aanval heeft gedaan op een raffinaderij in Rusland. Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en versproducten aan winkels in het hele land volledig hervat, zegt de supermarkt zelf in een update over de computerproblemen. Online bestellen gaat nog steeds niet en ook is de website van de Albert Heijn nog onbereikbaar. En wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic Post NL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Blijkt allemaal uit een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Er is een angstcultuur, zeggen mensen daar. Dat herkent ook deze voormalig trainer.
2: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
0: En wielrenners hadden te maken met strenge regels.
3: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. En ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
0: En wie kritiek had, die mocht geen grote wedstrijden meer rijden. De ploeg zelf, Picnic Post NL, wil nu nog niet reageren op de berichten van NOS Sport en het wielerplatform In de Waaier. Omroep Zeeland, het is 6 minuten voor 1:30.

0: Het is late in the evening van Paul Simon. Muziek die toch echt om 1:03. Ja, kinderen leren hoe ze 112 kunnen bellen bij een ongeluk bijvoorbeeld. Soms hoor je dat wel eens, hè. Er is een ongeluk gebeurd en een kind belt dan met 112. Dan zijn ze heel goed op de hoogte van wat ze moeten doen. Of als er stroom uitvalt bijvoorbeeld. Zeeuwse leerlingen van de basisscholen kunnen dat leren bij de Risk Factory Zeeland. Daar spelen ze dan van alles na. En er komt een hele nieuwe ronde aan. Daar ga ik het straks over hebben in de Zeeuwse Kamer.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: 12:30 Omroep Zeeland met het nieuws met Stefan Daanen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Inwoners van de Terneuzense wijk Driewegen stappen naar de rechter vanwege de plannen voor een AZC in hun buurt. Ze zitten niet te wachten op 200 asielzoekers en vrezen voor hun veiligheid. Op andere plekken worden ook asielzoekers opgevangen in een AZC dat midden in een woonwijk staat. Omroep Zeeland ging langs bij omwonenden van AZC's of een noodopvang in Hulst, Terneuzen en Middelburg. En daaruit blijkt dat het ook anders kan gaan.
5: Ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Ja. Maar wij wonen hier nu 12 jaar en wij hebben nooit één probleem gehad. Dus dat kan. Ik heb hier allerlei fietsen op het erf staan. Dus ook nog nooit is daar iets mee gebeurd. Dus dit zijn mensen die op de vlucht zijn. Er zal wel van alles tussen zitten. Net als bij Nederlanders, denk ik dan.
4: Aldus Irma Walensson, die al jaren naast het AZC in Middelburg woont. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man uit Terneuzen die radio-dj stalkte. De 54-jarige man stuurde meer dan 50.000 berichten naar presentatoren van onder andere NPO Radio 2. Hij beschuldigde ze van alles. Ze waren onderdeel van uitgebreide complottheorieën die de verdachte verspreidden. Zijn gedrag boezemde angst in, vooral toen hij foto's van zichzelf op het Mediapark doorstuurde. Volgens deskundigen heeft de verdachte een ernstige psychotische stoornis. De mogelijke bouw van twee kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet kan zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Ze kunnen ook bijdragen aan het tegengaan van vergrijzing. Dat blijkt uit een sociaal-economisch onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. De onderzoekers wijzen er wel op dat dan op tijd geïnvesteerd moet worden in zaken als wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De Paulinapolder is nog de enige locatie in Zeeland die in beeld is voor de bouw van kerncentrales. Het weer in Zeeland vanmiddag is uitgevoerd. De onderzoekers wijzen er wel op dat dan op tijd geïnvesteerd moet worden in zaken als wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De Paulinapolder is nog de enige locatie in Zeeland die in

0: Ed Sheeran is dit en Sapphire op Omroep Zeeland. Komt een nieuwe ronde aan van de Risk Factory Zeeland. Leerlingen van groep 8 van de basisschool leren dan dat wat ze kunnen doen in een noodsituatie. En eigenlijk kunnen jij en ik er ook wel wat van leren, denk ik. Dus is Patrick Simpelaar hier, hoofd risicobeheersing van de Veiligheidsregio Zeeland, te gast in de Zeeuwse Kamer. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de Risk Factory, de risicofabriek, denk ik dan. Wat is het?
1: Risicofabriek, ja, dat zou je zeggen, als je het weer vertaalt naar het Nederlands, maar... Ja, het is een plek waar kinderen van groep 8 zeg maar, bij elkaar komen om spelenderwijs eigenlijk te leren over allerlei verschillende risico's waarmee ze dagelijks in de praktijk mee te maken kunnen krijgen.
0: Net zoals iedereen daarmee te maken kan krijgen, maar jullie richten je echt op kinderen?
1: Ja, wij richten ons echt op kinderen. Dat is ook een concept wat is vanuit het land hebben we dat ook meegekregen. Daar maken we ook heel handig gebruik van. In verschillende scenario's leren we de kinderen om te gaan met lastige situaties.
0: Gaan we het zo even over hebben. Eerst even dat gebouw zelf, want het bestaat ook echt. Hè? Je kunt er echt in.
1: Ja, klopt. We mogen gebruik maken van het veiligheidscentrum van de ZLM.
0: In Goes.
1: In Goes. En dat is multifunctioneel, dus dat kan daar worden ingericht naar afhankelijk van wat ze daar nodig vinden. En we hebben daar een maand lang mogen we daar gebruik van maken om die scenario's daar aan leerlingen te presenteren. En om ze daarmee kennis te laten maken.
0: Dat is een gebouw daar vlak bij de rotonde. Als je dan naar links of rechts kijkt, dan zie je dat staan.
1: Bij de oude Chinees.
0: Ja, ook dat inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar goed, als je daar dan inkomt, wat zie je dan?
1: Nou ja, de leerlingen die worden ook vooral... je komt daar binnen. Het is een multifunctioneel centrum. Er zijn verschillende scenario's. Die staan in allerlei hoeken en gaten van dat gebouw. Maar als de leerlingen binnenkomen, die worden echt geïntroduceerd in dat ze op zoek gaan naar verschillende gevaren. En leren om dan te handelen en hoe ze met dat soort situaties omgaan.
0: Waarom? Wat is het doel eigenlijk van die Risk Factory?
1: Nou ja, om kinderen zelf bewust...

0: te maken van situaties, van gevaren die ze kunnen meemaken. Zelfbewustzijn. En ook handelingsperspectief mee te geven. Zodat ze weten hoe ze moeten handelen op het moment dat ze met iets in aanraking komen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt weerbaar. Weerbaarheid is natuurlijk een modewoord tegenwoordig. Weerbaarheid, de weerbaarheid van de samenleving. Nou ja, en wij beginnen met die leerlingen van groep 8 om daar een verschil in te maken met Risk Factory.
1: Zullen we eens even een voorbeeld bij de hand pakken. Wat is bijvoorbeeld een scenario dat jullie met leerlingen uitproberen?
0: Nou, bijvoorbeeld het 112 scenario. Allemaal wel eens meegemaakt, denk ik, dat je iets meemaakt op school of op straat. Dat leerlingen dan weten van, hey, ik moet niet in paniek raken, maar ik moet de telefoon pakken en echt 112 bellen. En het bijzondere dan bij de Risk Factory is dat ze ook echt een telefoon hebben waar ze 112 bellen. En het ook wel heel spannend vinden, maar ook echt iemand aan de lijn krijgen. Die dan ook echt terugpraat en ook vragen stelt en hun wegwijs maakt om terug te spreken. En zodat daar een gericht en hulpverlener, ambulance of politie of brandweer naartoe kan.
1: Maar hoe gaat dat? Zit een beetje te giebelen, te ginnengrappen en dan toch 112 bellen?
0: Ja, dat is wel zo,
1: echt gespannen gezichtjes?
0: Ja. Of soms komt er ook van allerlei dingen boven die ze ook echt al daadwerkelijk hebben meegemaakt. Hè? Want het komt natuurlijk voor dat er iets gebeurt en waar ook kinderen bij betrokken zijn. En dat ze ook echt wel moeten bellen. Of dat ze in aanraking zijn geweest met politie of ambulances. Ja, soms zijn dat soort verhalen die ook als eerste boven komen. Maar het echt bellen en dan iemand terugspreken, ja, dat doet wel veel. En dat zie je ook echt in de expressie van die kinderen.
1: Help, er is iemand aan de lijn.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Ja, help. Ja.
1: Ik moet opeens iets zeggen.
0: En ik moet terugpraten, ja. Ja.
1: Ook dat. Ja. Ja, jongeren en misschien ook volwassenen hebben belangst, hè, tegenwoordig.
0: Ja, ja. Nou ja, en dat helpt dan ook om een beetje over die drempel heen te stappen. Dat er iemand is die je dan ook helpt. En dan na zo'n scenario of na zo'n sessie zie je ook echt wel vooruitgang, dat men dat dan toch minder eng vindt. Hè.
1: Dat zeggen ze na afloop ook? Of dat hoor je later van kinderen? Of van, ik heb eens echt moeten bellen en ik durfde dat?
0: Nou ja, in zijn algemeenheid ook. Is het ook wel aangetoond, ook wetenschappelijk aangetoond. Dus dat het bezoek aan de Risk Factory kinderen ander gedrag vertonen dan dat ze daarvoor vertoonden, zeg maar. Dus dat ze meer handelingsperspectief hebben en meer idee hebben waar ze dan aandacht aan moeten schenken op het moment dat ze in zo'n situatie terechtkomen.
1: Ze durven wat te doen.
0: Ja, ze durven wat te doen.
1: Ja. Ja. Kijk eens even naar een ander scenario waar we natuurlijk heel vaak over horen. Kijk naar de cybercrime. Hè? Misschien met de Albert Heijn en alles. We weten nog niet wat er aan de hand is. Maar er is van alles gebeurd. Stroom kan ook uitvallen, langdurig. Ja. We horen net vandaag in het nieuws ook dat er nu weer meer mensen noodpakketten gaan nemen vanwege dat gedoe bij de supermarkt. Stroomuitval, oefenen jullie dat ook bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Want dat is ook het nieuwe scenario waar we dit jaar voor het eerst gaan introduceren. Ja, er is heel veel om te doen geweest en nog steeds. Het komt ook vaker voor. Het is af en toe een piek in een wijk of zo en dat er toch ineens een wijk plat ligt. Ja, en wat je dan allemaal tegenloopt in de praktijk, ja, dat proberen we de kinderen ook wel bij te brengen. Van ja, dat toch houden van ja, als je telefoon wil opladen, nou heel dicht bij de belevingswereld van mensen, ja, dan gaat dat niet meer. Waar moet je dan aan denken? Een powerbank of een batterij? Dan kom je daar al mee in aanraking? En daar hebben we dus een scenario op ingericht. Is dat hoe ze moeten handelen op het moment zeg maar, dat echt stroomuitval plaatsvindt.
1: Maar stroomuitval, de stroom kan even uitvallen. Een uurtje, dat is dan niet zo erg.
0: Mm-hmm, zeker. Ja. Ja. Nee, maar voor langere periode, dan ga je tegen andere dingen aanlopen. Dan is een powerbank ook niet meer genoeg. Of dan hebben we dat in Nederland nog niet gehad. Maar korte pieken is al wel van elke dag. Hè. Het komt vaker voor.
1: En hoe oefen je dat dan in dat Risk Factory, in dat huis in Goes?
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat scenario zelf ook nog niet gezien. Want het is echt gloednieuw. We moeten dat ook nog helemaal opbouwen. We lenen dat eigenlijk ook vanuit Risk Factory in Nederland. Het is een landelijk concept. Maar we hebben dat met panelen echt in een levensechte keuken hebben we dan gebouwd. En dan wordt er nagespeeld dat je de alledaagse scenario's of leefomstandigheden. En dan ineens dan gaat er een toeter af en is de stroom weg. En dan nu hoe te handelen.
1: Ja, zeg het maar.
0: En, ja, precies. En dan proberen we ze daarop weg te helpen. En uiteindelijk komen ze er natuurlijk ook altijd uit. Het zijn scenario's die duren ongeveer 20 minuten.
1: Ja, ja.
0: En dan, laten we ze zien hoe daarmee om te gaan.
1: En brand bijvoorbeeld, dat lijkt me een van de ergste dingen die je kan overkomen. Dat je midden in de nacht piep, piep, piep, je wordt wakker en is er ook in je woonkamer.
0: Nou ja, dat ook. Dat is ook een scenario die we daar hebben liggen. We leren dan ook in zo'n in omgeving, een slaapkamer of in een keuken. Laten we de kinderen ook zoeken naar bewust gevaren in die omgeving. Hè, wat potentieel een brandhaard is. Of in de keuken wat je nou precies juist niet moet doen. Bijvoorbeeld als er een vlammende pan is. En inderdaad ook het horen van alleen al een brandalarm. En dat doet bij kinderen...
1: Een rotgeluid is het.
0: Ja, precies. Ja. Ja, zeker, zeker. En bij een vlammende pan ook. Van, ja, hè, als je vet op het vuur hebt staan en als je daar een glas water overheen gooit, kan je ook... Dan ontstaat er een plof of een enorme brand natuurlijk. En dat kunnen we ook wel een beetje nasitueren van hoe dat dan in de praktijk echt eruit ziet.
1: Ja.
0: Ja, en dan zie je ze heel erg schrikken. En dan zo'n schrikbeeld, ja, dat blijft het langste hangen. En ja, nogmaals, als het gaat over het conceptrespect, is dat men daarna ander gedrag vertoont. Zal ze dat niet zo heel snel doen om bijvoorbeeld een water over een gloeiend hete pan te gooien?
1: Het is de derde editie dan en je zegt het nieuwe scenario. Hebben jullie dan nu met die stroomuitval?
0: Ja.
1: Als je terugkijkt op de eerdere edities en vooral ook de gevolgen daarvan. Zeggen kinderen daarna, of is dat uitgezocht, dat kinderen echt daarna andere dingen doen? Je refereerde er net al wel aan, maar hoe weet je dat dan?
0: Nou, dat is uitgezocht in het verleden. Sowieso worden wij met een 9 gewaardeerd door de kinderen, maar ook door de docenten, zeg maar. Hè, nadat ze de risk factory hebben verlaten. Maar dat is dus echt onderzocht wetenschappelijk. En dat doet voor ons ook wel de trigger aanbrengen van ja, moeten we alleen met deze doelgroep verder gaan, maar misschien ook nog wel met middelbare scholieren, want die komen in vergelijkbare problematiek terecht. Of tegenwoordig natuurlijk ook ouderen.
1: Ja, of jij en ik. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Ja, ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet zeker.
0: Nou ja, kijk, alleen maar digitaal. We hebben hier heel veel schermen om ons heen. Maar je wordt regelmatig met phishingmail lastig gevallen. Hoe handel je dan? En dat zijn natuurlijk problematieken waar die kinderen mee te maken hebben. Maar ja, jij en ik ook. En ouderen natuurlijk ook. Zijn er heel snel geneigd om zeker als je bijvoorbeeld waarschijnlijk een mailtje van de bank krijgt of zo, om dan toch maar te drukken en daarin mee te gaan.
1: Ja.
0: Of iemand die aan huis komt om mee te gaan met een politie-shirt aan. Je ziet tegenwoordig de reclames ook op tv. Ja, dat zijn wel doelgroepen waar we van denken, daar moeten we ook nog verder mee aan de slag.
1: Dat willen jullie ook, nu trouwens ook al, hè, want jullie hebben een speciale opa en oma ochtend.
0: Ja.
1: Wat is dat dan?
0: Nou, dat is ook om te kijken van hoe die interactie dan is. Je hoopt natuurlijk dat de kinderen dan nu, hè, dat de ambassadeurs zijn thuis. Hè, naar de papa's en de mama's, maar ook naar de opa's en de oma's.
1: Dat ze daar ook zeggen van je moet dat doen of je moet iets niet doen.
0: Ja, precies. Vergelijkbare problematiek kennen wij ook. Juist niet klikken of dat juist wel doen. Nou, en we zijn heel benieuwd hoe die interactie dan tussen de opa's en de oma's gaat op het moment dat die kinderen dan in zo'n risk factory lopen.
1: De opa en oma, die zijn er dan ook bij?
0: Die zijn er dan ook bij, ochtend. Dus dat is wel heel leuk natuurlijk. Een soort van schoolreisje, maar dan met opa en oma. Dat komt ook niet heel vaak voor natuurlijk. Dus dat is op zich al heel bijzonder. Maar vooral als je kijkt dan naar echt waar het om gaat. Het gaat echt over serieuze dingen. Dan hoe vindt die interactie dan plaats? En daar kunnen wij ook weer van leren.
1: Je hoort heel vaak dat van scholen bijvoorbeeld. Dat ze zeggen, oh, moeten we weer wat? We hebben het al zo druk. Maar maken ze hier wel tijd voor?
0: Nou, dat is ook wel een goede. We hebben ook wel overleg met de scholenkoepels gehad. En inderdaad, scholen worden regelmatig bestookt met allerlei initiatieven van allerlei verschillende particulieren. Ook goed bedoeld natuurlijk. Maar wat wij ook terugkrijgen als het gaat over de risk factory, is dat heel veel van die onderwerpen in één keer op zo'n ochtend behandeld worden. Dus ze daar niet steeds in verschillende dagen mee aan de slag moeten. Maar dat het juist gewaardeerd wordt, dat het in één keer op één ochtend. Wij zeggen dan tegelijkertijd ook wel, het zou heel mooi zijn dat ze in aanloop naar die risk factory wat aandacht hebben aan die verschillende onderwerpen. En ook misschien in de nazorg nog wat aandacht daaraan aan schenken. Omdat het dan ook weer in de kracht zit van het herhalen om, om daadwerkelijk een verschil in gedrag te krijgen.
1: Je zegt net dat dan komen de kinderen thuis en dan hoop je dat ze inderdaad de ouders of de grootouders ook meenemen in dat wat jullie hebben.
0: Ja.
1: Ik zit even te denken, hoe gaat dat? Er komt zo'n jongen of zo'n meisje komt thuis en wat zou nou het eerste zijn dat hij dan zegt tegen de ouders?
0: Ja, ja.
1: Papa, mama, je moet...
0: Ik heb toch wat meegemaakt vandaag. Van, hebben jullie ook een noodpakket thuis? Ja, of een powerbank. Ja, van, ik weet wat ik moet doen op het moment dat dat de stroom uitvalt. Ja, of ik heb geleerd om 112 te bellen. Wat voor vragen ze dan stellen. En natuurlijk helemaal, en dat zullen heel veel mensen herkennen, ook van hun eigen kinderen, is dat met de telefoons en de opladers, waar leg je nou wel en niet je telefoon neer op het moment dat de stekker erin gaat?
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we ook hele beeldende voorbeelden van, waarin dat ook in Zeeland gewoon niet goed gegaan is. Maar er gewoon brand of...
1: Want 's nachts niet opladen, want
0: niet onder je
1: niet.
0: Kussen, ja. Niet met een laptop onder je dekbed. Nou, dat kan allemaal warm worden en is een potentieel gevaar voor brand.
1: We kunnen
0: ik denk dat ook de ouders daar nog wel eens in die valkuil stappen om dat op een plek te doen waar het eigenlijk niet mag. En die kinderen hebben dan gezien van ja, wat dat dan betekent. En dat er op een gegeven moment een schroeivlek gaat ontstaan in het kussen of in het dekbed.
1: Zo zinnig kan het inderdaad zijn.
0: Ja.
1: Slotvraag, zijn we eigenlijk een beetje voorbereid op noodsituaties? Of zie je dat we, ja, is heel generaliserend als ik dat zeg, maar dat we allemaal eigenlijk wel een lesje zouden kunnen krijgen?
0: Nou, ik denk dat wel klopt. Kijk, je hoort nu tegenwoordig heel veel over noodsteunpunten en over noodpakketten. Het is heel instrumenteel en heel procesgericht en waar je dan ergens voor terecht komt. Maar ja, waar wij ons mee bezighouden is echt mensen zelf weerbaar maken. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil van wat je moet doen op het moment dat er een noodsituatie ontstaat.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het natuurlijk goed dat je weet dat er een noodsteunpunt is. Maar om jezelf ook weerbaar te maken, dat is net even een tandje dieper dan weten waar je terecht moet.
1: Dan concludeer ik dat er nog wel wat beter kan met onze kennis.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: Helder uitgelegd, Patrick Simpla, dankjewel van de Veiligheidsregio Zeeland over de Risk Factory Zeeland. Binnenkort begint de nieuwe ronde voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Ze gaan dus in Goes echt in dat veiligheidshuis, zo noem ik het dan maar eventjes, om te leren wat zij moeten doen, in dit geval bij langdurige stroomuitval. Patrick, dankjewel. Cool.

Eagles en The Best of My Love. Ik krijg gelijk ook al een reactie van Rinus bijvoorbeeld. Hè, over die risk factory en wat je zelf kunt doen om je voor te bereiden. Hij zegt, als je nou ergens vreemd komt, een hotel, noem het maar. Kijk dan eventjes waar je heen moet bij een noodgeval. Goede tip is dat, Rinus, dankjewel voor jouw berichtje via 0118-499-999. Gaan eens even luisteren naar Bente. Dit is 3

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hey, Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
14: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
15: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
16: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
15: De Fruittuin. Geopend van donderdag tot en met zaterdag. Ook voor tuinaanleg en onderhoud.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
22: Geeft ruimte. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Ze komt uit Schotland en ze brak door met het album en dit liedje. En toen kwam ze naar Nederland voor Pinkpop. En toen was ze aan de late kant. Geloof dat ze arriveerde en 10 minuten later moest ze al het podium op. Zonder ook maar enige voorbereiding. Goedemiddag, Omroep Zeeland. Donderdag de 15e, de muziekmiddag is begonnen.

De teksten van ABBA gingen vanaf 1976 toch vooral over de onderlinge relaties. Dat geldt ook weer voor Knowing Me en Knowing You. Want de spanning tussen de stelletjes nam toe. En een paar jaar later zouden ze, zoals bekend, uit elkaar gaan. ABBA bij Omroep Zeeland, het blijft gewoon goede muziek, hè? Zometeen weer een fragmentje. En dan kun je weer eens even nadenken over welke hit dat zou kunnen en moeten gaan.

0: Een heerlijke, heerlijke ballad. Even een beetje meezingen, meeneurien. Robbie Williams en Angels. Heb jij een idee welke plaat dit is? Nou, inderdaad een kort fragmentje. Meer laat ik vooralsnog niet horen. Die hit die hoor je sowieso voor twee. En tot die tijd kan je erover nadenken welke plaat dit zou moeten zijn.
1: Muziek uit Zeeland.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen die radio-dj's stalkte. De man stuurde meer dan 50.000 berichten naar presentatoren van onder andere NPO Radio 2. Daarin werden zij van allerlei zaken beschuldigd. Ook stuurde hij ze foto's van zichzelf vanaf het Mediapark. De presentatoren speelden een rol in uitgebreide complottheorieën die de verdachte verspreiden. Volgens deskundigen heeft de verdachte een ernstige psychotische stoornis. Inwoners van de Terneuzense wijk Driewegen stappen naar de rechter vanwege de plannen voor een AZC in hun buurt. Ze zitten niet te wachten op 200 asielzoekers en maken zich zorgen om de veiligheid. Omroep Zeeland ging langs bij omwoners. Inwoners van de Terneuzense wijk Driewegen stappen naar de rechter vanwege de plannen voor een AZC in hun buurt. Ze zitten niet te wachten op 200 asielzoekers en

0: windcentrales in de Paulinapolder kan zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Ook kan het vergrijzing tegengaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Terneuzen is uitgevoerd. Volgens de onderzoekers moet er dan wel op tijd geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld woningen en onderwijs. De Paulinapolder bij Biervliet is als enige plek in Zeeland nog in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Het weer in Zeeland, vanmiddag naast zon ook wat bewolking. Het blijft wel droog. Bij een matige zuidenwind is het maximaal 20 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

0: Drummer Best of Both Worlds. Hij overleed in 2003, toch wel heel plotseling in Parijs in zijn hotelkamer. En een paar dagen daarvoor had hij nog een interview gegeven en toen leek er helemaal niks aan de hand.
1: It's totally dependent on the song, you know. If I want to be humorous, I do a calypso. If I want to scream imprecations at the sky, I get out the heavy metal guitars. If I want to whisper in my girlfriend's ear, I bring in the strings.
0: Als ik een beetje grappig wil zijn, dan pak ik de calypso. En als ik wil schreeuwen, dan de gitaren. En als ik in het oor van mijn geliefde wil fluisteren, dan pak ik de strijkers erbij. Dat vertelde Robert Palmer in dat laatste interview. We gaan ons even naar dat fragmentje van die hit waarvan ik de titel en artiest nog niet heb verklapt. Komt u nog een keer toe? En dat blijft vooralsnog zo, want zometeen dan ga ik hem draaien. En dan ga ik natuurlijk ook vertellen over wie het allemaal gaat. Oeh.

Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Nog even dat fragment. Mijn vraag aan jou was, herken jij de hit? Het was een transitieperiode voor de band America. Van het folkgeluid toch wat meer het poppy met de synthesizers. En het werd onder andere You Can Do Magic, maar ook deze, The Border.

0: voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
2: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
16: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
17: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
16: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
18: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
19: Hey,
9: je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

van het Eurovisie Songfestival Arcade van Duncan Lawrence. Zometeen gaan we eens even bekijken en bespreken wat er gebeurde op deze datum in het verleden in de muziekwereld. En lekkere hits komen jouw kant op. Bruno Mars en Dusty Springfield.

The Son of a Preacher Man. Het verhaal gaat over een meisje dat stiekem afspreekt met de zoon van de dominee. En die heet Billy. 15 oktober is het. Wat gebeurde er zoal op deze datum? In een studio in New Orleans nam Little Richard Good Golly Miss Molly op 15 oktober 1956. Echt een rock'n'roll klassieker. Gecoverd door Jerry Lee Lewis en Creedence Clearwater Revival. Op deze datum ontmoette een piepjonge Buddy Holly Elvis Presley. Want hij stond in het voorprogramma van The King in Texas. Een talentscout in Nashville. Die zat in de zaal en die was onder de indruk van Buddy Holly. En regelde vervolgens dat Buddy Holly demo's kon opnemen bij een platenmaatschappij. 15 oktober 1955. En Dolly Parton, pas overleden, bracht op deze datum in 1973 Jolene uit. Het was de eerste single en ook het titelnummer van haar nieuwe album.

90 op vakantie was in een ver buitenland. En ineens hoorde ik daar op een lokale zender dit liedje, dit Nederlandse liedje. Want het komt uit Nederland natuurlijk, hè. De heren Niels en Ton hadden een grote hit met Ten Sharp in 1991 en You. Zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Bij de politie Zeeland is afgelopen maand 207 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Niet eerder kwamen in september zoveel aangifte binnen. Ook de afgelopen zomermaanden was er sprake van een record. In juni, juli en augustus ging het in totaal om meer dan 600 aangifte. De meeste aangifte werden gedaan in de gemeente Veren, gevolgd door Vlissingen, Middelburg en Goes. De bouw van twee kerncentrales in de Paulinapolder kan zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Ook kan het vergrijzing tegengaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Terneuzen is uitgevoerd. Volgens de onderzoekers moet er dan wel op tijd geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld woningen en onderwijs. De Paulinapolder bij Biervliet is als enige plek in Zeeland nog in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Inwoners van de Terneuzense wijk Driewegen stappen naar de rechter vanwege plannen voor een AZC in hun buurt. Ze zitten niet te wachten op 200 asielzoekers en maken zich zorgen om de veiligheid. Omroep Zeeland ging langs bij omwonenden van andere AZC's die midden in een woonwijk staan. Daaruit blijkt dat het ook goed kan gaan.
2: Ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Maar wij wonen hier nu 12 jaar en wij hebben nooit één probleem gehad. Dus dat kan. Ik heb hier allerlei fietsen op het erf staan. Dus ook nog nooit is daar iets mee gebeurd. Dus dit zijn mensen die op de vlucht zijn. Er zal wel van alles tussen zitten. Net als bij Nederlanders, denk ik dan.
1: Al dus Irma Walesson, die al jaren naast het aan...
2: Dus ook nog nooit is daar iets mee gebeurd. Dus dit zijn mensen die op de vlucht zijn. Er zal wel van alles tussen zitten. Net als bij Nederlanders, denk ik dan.
1: Al dus Irma Walesson.

Reggae, reggae, Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. Ik heb hier een rad met erop allemaal jaartallen. En het rad gaat bepalen uit welk jaar ik de volgende hit ga draaien. Komt-ie. Zo, dus even flink eraan getrokken. En we zijn in 2013 aanbeland. En dat was het jaar. Dan pak ik het mapje er even bij. 1 seconde. Ja. Het mapje 2013, een grote hit, de grootste hit van het jaar, was Wake Me Up van Avicii. En ook hoog in de hitlijsten Get Lucky van Daft Punk met Pharrell Williams. En die Pharrell Williams had ook zelfstandig nog een hit met Happy. Robin Thicke met Blurred Lines, Mr. Props met Waves en Anouk en The Birds. En Dat Ik Je Mis van Maaike Aubouter. Ze stonden allemaal hoog in de hitlijsten in het jaar 2013. Maar ook Michael Bublé scoorde een hit. It's a Beautiful Day.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

Douwe Bob. Hij speelde in het voorjaar dit liedje op de televisie. En de Amerikaanse countryster Zac Brown, die zag daar een video van. En die raakte zo onder de indruk dat hij Douwe Bob heeft uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te komen. Om samen met hem in Pittsburgh wat te spelen. Dat is wel heel bijzonder.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
0: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, de fruittuin.com.
2: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
6: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
5: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
6: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
5: Geweldig idee.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Geeft ruimte.
12: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
16: Meer.
1: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Fleetwood Mac met As Long As You Follow. Omdat ze in 1988 een Greatest Hits album uitbrachten, werd een nieuw liedje daarop gezet om de verkoop een beetje op te drijven. As Long As You Follow kun je daarop vinden. Zometeen eens even kijken wie er vandaag jarig zijn.

Sixpence None the Richer met dat meerzoete Kiss Me. Meerzoet is ook de muziek van de Carpenters. Ik ben een groot fan, begrijp me niet verkeerd. Vandaag jarig is Richard Carpenter. Hij wordt 80. Hij vormde samen met zijn zus Karen Carpenter dat succesvolle duo. En iemand die ook vandaag jarig is, is Chris de Burgh. Lady in red. Die kennen we natuurlijk van deze grote, grote hit. Uit de jaren 80 komt deze grote hit en hij is 79 jaar geworden. Ben je nou vandaag jarig? Dan gaan we even voor je zingen. Congratulations and celebrations. Deze man die was gisteren trouwens jarig, de man die je net hoorde zingen. Cliff Richard.

Everlasting Love van The Love Affair. Het liedje komt oorspronkelijk uit 1967... door de Amerikaanse soulzanger Robert Knight toen opgenomen. En een jaar later, of niet veel later, werd het ook uitgebracht door The Love Affair. En je zou ook nog dit liedje kunnen kennen in de versies van Jamie Cullum en U2 bijvoorbeeld, en de Duitse zangeres Sandra.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Bij de politie Zeeland is afgelopen maand 207 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Niet eerder kwamen in september zoveel aangifte binnen. Ook de afgelopen zomermaanden was er sprake van een record. In juni, juli en augustus ging het in totaal om meer dan 600 aangifte. De meeste aangifte werden gedaan in de gemeente Veren, gevolgd door Vlissingen, Middelburg en Goes. Het Goese bedrijf Smartbox heeft een systeem ontwikkeld waarmee elektrische koelwagens verder kunnen rijden. Normaal kost de koelinstallatie stroom van de wagen zelf, waardoor je minder ver komt. De oplossing was een losse accu die opgeladen wordt door een zonnepaneel op het dak, vertelt Walter Midavene.
2: De klanten lopen tegen een acceleratisch probleem aan. Dus ze willen de maximale acceleratisch uit de auto halen en die willen dan niet nog eens inleveren door een koelmotor te gebruiken op koelen of vriezen, iets in die richting. Dus zijn we overgegaan naar een los accupakket.
1: Het systeem is ontwikkeld met steun van de provincie Zeeland. De accu's worden al uitgeprobeerd door een vishandel uit Ierseke. De bouw van twee kerncentrales in de Paulinapolder kan zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Ook kan het vergrijzing tegengaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Terneuzen is uitgevoerd. Volgens de onderzoekers moet er dan wel op tijd geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld woningen en onderwijs. De Paulinapolder bij Biervliet is als enige plek in Zeeland nog in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Het weer in Zeeland, zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en het is warm voor deze tijd van het jaar. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. Morgen trekt er wat regen over de provincie. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

0: van de plaat. Niemand in de stad uit 1989. Nergens goed voor bij Omroep Zeeland. 15 oktober, donderdagmiddag. Als je nou een lege agenda hebt en je wil nog wat doen vandaag, nou pak pen en papier er dan even bij. Want Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, jij hebt nog een tip, hè?
1: In de Schouwburg in Middelburg is vanavond de première van Sneeuwjagen. Een muziektheatervoorstelling van Anna de Breij.

Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag is bijna voorbij. Dit was trouwens Sol Mieux en je hoorde ook nog Genesis. Zometeen bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws. De weerberichten, een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. Natuurlijk zegt u het maar vanaf 6:30 en zo rond 6:15 bellen we met de Zeeuw.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
7: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
6: Nou, toch wel.
7: Wel?
6: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
7: Oh ja, dat is ook zo.
6: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
7: Ga het meteen doen.
6: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Megabed heet niet voor niets

0: Mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
2: Maak van je huis een echt thuis. Tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
10: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Stefan Dane. Omroep
12: Zeeland. Wat betekent de mogelijke komst van kerncentrales voor de gemeente Terneuzen? Daar is onderzoek naar gedaan en je hoort zo de bevindingen. Goedemiddag, dit is Zeeland komt thuis. Premier Jette vindt dat Oekraïne te weinig steun krijgt vanuit de EU. Dat hoor je straks in het nieuws uit binnen- en buitenland. En iets na 16:30, we blijven in het buitenland, maar dan een uitstapje naar Spanje. Onze Zeeuw in het buitenland praat ons bij. Reageren, dat mag natuurlijk altijd via ons WhatsApp-nummer 0118-499-999. Leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Natuurlijk ook muziek, Bee Gees. Dit nummer lag al een tijdje klaar, of tenminste een groot deel van het lied. Ze bleven nog maanden aan sleutelen tot ze het juiste geluid hadden gevonden. En dit is het resultaat. You win again.

0: Beaches met You Win Again in Zeeland komt thuis. Wat betekent de mogelijke komst van twee kerncentrales voor de gemeente Terneuzen? Nou, daarover heeft advies- en ingenieursbedrijf Antea Group in opdracht van de gemeente een rapport geschreven. Dat is vandaag gepubliceerd. Collega Floris-Jan Sietsema heeft dat doorgelezen. Floris-Jan, wat valt daarop?
1: Nou, Stefan, dat er eigenlijk weinig verrassingen in staan voor de mensen die het kerncentrale dossier al enige tijd volgen. En dat geldt eigenlijk vooral onze luisteraars inmiddels ook zo onderhand. De plussen en de minnen die komen grotendeels overeen met die uit onderzoeken die verschenen. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor Borselen. Toen nog, heel lang natuurlijk, het idee was dat daar twee kerncentrales zouden komen.
0: Ja, plussen, minnen. Om te beginnen, wat zijn de plussen?
1: Nou, Zeeuws-Vlaanderen is op dit moment behoorlijk vergrijsd. Een van de vergrijste plekken van heel Nederland. En als er dan natuurlijk nieuwe mensen bijkomen die daar ook nog eens gaan werken, zorgt dat voor een flinke verjonging. Vooral ook omdat het vaak jonge mensen zijn. 18 tot 39 jaar is ongeveer de schatting dat de meeste mensen zijn die in die bouw van die kerncentrales gaan werken. Ze nemen dan vaak ook hun hele gezin mee. Dus veel extra banen, vooral tijdens die bouwperiode. Maar ook meer inwoners betekent natuurlijk ook meer voorzieningen. Die mensen moeten ook allemaal ergens gaan winkelen. Die moeten ook allemaal hun kinderen naar een school kunnen sturen. Dat zorgt voor heel veel extra voorzieningen in een regio die dat natuurlijk op dit moment best wel zou kunnen gebruiken.
0: Ja, het zou een boost opleveren. Toch niet echt grote verrassingen, denk ik. Maar er zijn natuurlijk ook minpunten.
1: Zeker. Er is nu al een tekort aan woningen. Ja, ga dan nog maar eens 7000 extra mensen huisvesten. Risico van verdringing van de huidige woningzoekenden en stijgende prijzen. Nou, al die extra mensen leveren natuurlijk ook extra druk op de zorg bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze nu al een personeelstekort. Bereikbaarheid, op zijn zacht gezegd, wel een dingetje. Want in Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk geen spoorlijn waarover je mensen kan vervoeren van A naar B. Dus alles moet over de weg met extra drukte voor de Westerschelde-tunnel dus tot gevolg. En dan moet je dan ook nog mee rekenen dat al die bouwmaterialen ook dan grotendeels via de tunnel vervoerd zullen moeten worden. Kortom, drukte. Een grote bouwput kan ook gevolgen hebben voor toerisme. Want ja, wil je nog wel ergens aan de kust zitten als je om je heen kijkt en je ziet alleen maar bouwkranen overal. En als de bouw dan klaar is, ja, dan is er bijna niemand meer nodig. Want om zo'n kerncentrale uiteindelijk te bemannen heb je niet zo heel veel mensen nodig. Dus vertrekt iedereen dan weer met een grote kans dus op dat al die extra opgebouwde voorzieningen dan binnen de kortste keren weer in elkaar donderen.
0: Ja, dat je misschien weer terug bij je af bent dan. Floris-Jan, waarom heeft de gemeente Terneuzen dit rapport eigenlijk op laten stellen?
1: Nou, allereerst is het natuurlijk fijn voor een gemeente om te weten wat er allemaal op ze afkomt en wat ze eraan kunnen doen om veel van die problemen dan tijdig te voorkomen. Maar veel belangrijker nog, mocht Den Haag nou besluiten dat de kerncentrales naar Zeeuws-Vlaanderen moeten komen, dan kan Terneuzen dus met dit rapport in de hand tegen Den Haag zeggen, dan moet je wel met een flinke zak geld over de brug komen om al deze problemen voor ons op te lossen.
0: Nou, in ieder geval iets beter beeld. Dankjewel, Floris-Jan. Straks eens even praten met de weerman. Weer van vandaag, ja, het was best wel vrij. Blauwe lucht, wolken, maar hoe ziet het de komende dagen uit? Dat hoor je straks.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Dit was Rain Me In. We gaan het dus over het weer hebben. Weerman Steven van der Gijzen. Nou, vandaag redelijk blauwe lucht, een zonnetje. Best een lekker dagje zo, toch?
1: Een hele goede middag. Ja, nee, het zag er fantastisch uit vandaag. Zon, wolkenvelden. Opnieuw hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op veel plaatsen werd het weer 20 graden. En ja, op weerstation Wilhelminadorp evenaarden we vandaag een record uit 2018. Want met de 20,6 graden van deze middag kwam het opnieuw tot 122 dagen... waarop de temperatuur tenminste de 20 graden haalde. Nou, normaal hebben we recht op ongeveer 87 dagen. Dus kun je nagaan hoe warm het dit jaar al is. Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking steeds verder toe, maar blijft wel droog. Door alle bewolking koelt het nauwelijks af, zo tussen de 13 en 16 graden. Morgen dan raken we die hoge temperaturen toch wel kwijt, want in de middag dan gaat het af en toe regenen vanuit het westen. Eerst nog voor de regen uit 18 of 19 graden, maar in de loop van morgenmiddag krijgen we te maken met een stevige noordwestenwind en die zorgt voor lagere temperaturen. Morgenmiddag daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Ja, misschien iets meer herfstachtig dan. En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
1: Nou, niet heel slecht, maar het wordt toch wel aanmerkelijk frisser. Zeker op de zaterdag en zondag. Want zaterdag is de graad op 14, 15. Vallen er een aantal buien bij een noordelijke wind. Maar ook wel ruimte voor de zon. Zondag dan draait de wind verder naar het noordoosten. En wordt het nog wat kouder. Zondagmiddag is het nog maar 12 of 13 graden. En dan zit er weer iets onder de norm van een graad op 14. En op zondag is er ook kans op wat regen of een bui. Maandag en dinsdag, dat zijn dan weer droge dagen met steeds meer zon. In de middag een graad of 14. En soms een koude nacht met temperaturen die dalen naar een graad of 6.
0: Ja, vandaag half oktober, 20 graden. We gaan dan een beetje richting de 14, 15, zoals je zegt. Dat is dan wel, ik weet niet of ik nog normaal kan gebruiken als het om het weer gaat. Maar dat is misschien wel wat meer gemiddeld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, 14 tot 15 graden, dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Daar zitten we nu dus ruim boven. Maar op zondag kruipen we daar dan wel weer onder.
0: Oké, nou, van alles wat dus komende dagen. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi hoi.
0: Ik kijk nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt een file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide. 4 kilometer file, houdt rekening met een minuut of 5 vertraging op dit moment. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Een file van 6 kilometer, daar een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat een file van 8 kilometer. Het zorgt voor een minuut of 10 vertraging. En tot slot de N57, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn in de richting van Middelburg. 4 kilometer file en dat zorgt voor een minuut of 7 vertraging.
2: Omroep Zeeland. Zeeland. Thuis, op het werk.

0: Thomas Akda en Paul de Munnik. En samen heten ze Akda en de Munnik. Dit was Morgen wordt fantastisch. Eens even kijken wat er verder nog gebeurt in de wereld in het overzicht van binnen- en buitenland. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, dat zegt deze verslaggever.
1: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. En nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
0: Vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers van chipmachinemaker ASML. Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
2: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
0: Volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt. Namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest. Het afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen er onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen. Dat bevestigt een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports. De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm toen ze drones boven de haven zagen vliegen. De bedrijven hebben het incident bij de politie gemeld en die heeft de drones daarna ook gezien. Het is niet bekend waar de drones vandaan komen. De politie doet onderzoek naar de zaak. Tot zover dit overzicht van nieuws in binnen- en buitenland. Straks natuurlijk het Zeeuwse nieuws met Lonneke de Klerk.

0: Freddie Mercury met Living on My Own. En daarvoor hoorde je Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. Straks gaan we naar Spanje. Olijvenboer Ed Westerwele praat ons bij. En een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je zo van Lonneke.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 5:07. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke. Lonneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Waterschap Scheldestromen wil duidelijkheid over geld van het Rijk dat beloofd is voor dijkversterkingen. Het Rijk en de waterschappen zouden daar samen €2,5 miljoen voor uittrekken. De waterschappen hebben de helft daarvan al gereserveerd, maar het is nog onduidelijk wanneer het geld van het Rijk beschikbaar komt. Scheldestromen is bang dat het geld niet op tijd komt, waardoor lopende projecten misschien stopgezet of uitgesteld moeten worden. Het Goese bedrijf Smartbox heeft een systeem ontwikkeld waarmee elektrische koelwagens verder kunnen rijden. Normaal kost de koelinstallatie stroom van de wagen zelf, waardoor je minder ver komt. De oplossing was een losse accu die opgeladen wordt door een zonnepaneel op het dak, vertelt Walter Midavene.
7: De klanten lopen tegen een accu-radius probleem aan. Dus ze willen de maximale accu-radius uit de auto halen en die willen dan niet nog eens inleveren door een koelmotor te gebruiken op koelen of vriezen, iets in die richting. Dus zijn we overgegaan naar een los accupakket.
6: Het systeem is ontwikkeld met steun van de provincie Zeeland. De accu's worden al uitgeprobeerd door een vishandel uit Ierseke. Bij de politie Zeeland is de afgelopen maand 207 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Niet eerder kwamen in september zoveel aangifte binnen. Ook de afgelopen zomermaanden was er sprake van een record. In juni, juli en augustus ging het in totaal om meer dan 600 aangifte. De meeste aangifte werden gedaan in de gemeente Veren, gevolgd door Vlissingen, Middelburg en Goes. Het weer in Zeeland. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. Vannacht is het tussen de 13 en de 16 graden. Morgen trekt vanuit het westen regen over de provincie. Eerst is het een graad of 19. Met de regen koelt het in de middag af naar een graad of 16. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Lonneke. Ik kijk nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt files, de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 kilometer file, houdt rekening met een kleine 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer file, ook daar 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda de andere kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Alfred Dordrecht Centrum. 8 kilometer file en ook daar zo'n 10 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Zeeland Komt Thuis en we gaan naar Spanje. Ja, voor even maar hoor. Naar olijvenboer Ed Westerwelen. Ed, hola, ¿cómo estás?
1: Ja, muy bien, Stefan. Goedemiddag, buenas tardes.
0: Goedemiddag. Ja, we hebben hier in Zeeland wel een lekkere dag gehad. Blauwe lucht, zon, zo'n 20 graden. Ben je daar jaloers op of moeten we jaloers op jou zijn?
1: Nou, ja, we zitten hier op 30 graden, nog steeds. Maar ik snak eerlijk gezegd naar 20 graden. Na de hele zomer van 30 plus, 35 plus. Zou ik het niet erg vinden als het iets afkoelt. Maar goed, het is afzien is het natuurlijk ook weer niet. Het is nog steeds heerlijk weer hier. Maar een beetje regen zal goed zijn, want dat kunnen we wel gebruiken.
0: Op zich kun je dat natuurlijk weten als je naar het zuiden van Spanje gaat, toch?
1: Ja, zeker. Nee, hoor. Dat is ook de reden waarom ik. Nou, een van de redenen waarom ik naar Spanje ben verhuisd en waarom het hier ook heerlijk toe is, dat je gewoon veel meer zon hebt en betere temperaturen dan in Zeeland over het algemeen. Maar na een lange zomer is het wel tijd voor wat koudere temperaturen liefst.
0: En komen die eraan? Hou je de verwachting in de gaten of zie je het altijd wel gewoon een beetje?
1: Nou, in de zomer kijk je eigenlijk nauwelijks naar het weerbericht, want het is toch altijd een beetje hetzelfde. Maar zo als eind september, dan kijken we af en toe eventjes. En ik heb nu gezien dat het na het weekend gaan we wat regen krijgen. We hebben twee weken geleden één dag gehad met een flinke bui. Dat was erg welkom. Maar nou ja, weet je, in oktober, november zijn toch altijd wel de regenmaanden hier. Dat valt wel mee dan met de regen. Maar het is altijd, dan gaat er gelukkig toch wel iets vallen. Dat is wel nodig voor het land en voor de stuwmeren waar we hier in de regio toch van afhankelijk zijn. Ook voor energie en water.
0: Ja, want je bent olijvenboer. Dan wil je af en toe natuurlijk ook gewoon een beetje regen hebben, denk ik.
1: Ja, precies. Nou, olijven zijn. Hoe zeg je dat? De secano heet dat in Spaans. Dat is een droog variëteit. Die heeft heel weinig water nodig. Heel veel. Ik denk dat ook zeker de helft van alle olijven in Spanje waarschijnlijk geen irrigatie hebben, geen beregening. Wij hebben wel iets, zo'n uurtje per dag gaat er wat water overheen, maar dat valt verder wel mee. Maar ja, ik ben overigens geen olijfboer. Ik heb een huis gekocht waar 130 olijven stonden. Dus ik ben

0: olijfhobbyboer geworden.
1: Olijfhobbyboer. Ik zal dat woordje hobby er de volgende keer tussen zetten, ja. maar nu wel volop aan het oogsten volgens mij. Hoe staat het daarmee?
0: Ja, we hebben de eerste fase eigenlijk net afgerond. De eerste fase is dat de olijven nog groen zijn. En dan zijn ze geschikt voor tafelolijven. Maar zodra ze zeg maar gaan verkleuren, dan zijn ze alleen maar geschikt voor de olijfolie. En die fase is nu afgerond ongeveer. En we hebben nu 1800 kilo geoogst en er moeten nog 3000 van af, denk ik. Dus dat gaat in de komende weken. Maar we wachten even. Dat zou het heel fijn zijn als we regen hebben. Dan gaan de olijven nog iets aandikken. Wordt het percentage olie ook wat groter. En dan hebben we een iets betere prijs. Dus goed, het is nog steeds 3000 kilo. Gelukkig komt mijn moeder uit Zeeland. Met mijn broer. Die komen over 2 weken.
1: Dat klinkt als een hele hoop.
0: Dat denken ze.
1: Dat hoop ik niet dat ze luisteren.
0: Ze gaan er wel bij helpen, denk ik. Kijk, een uurtje per dag.
1: Maar je bent dan dus ook bezig met fases, leg je uit. Dus als je ze nu plukt, dan worden het gewoon tafelolijven. Als je iets langer wacht, olijfolie. Daar moet je nog best wel veel bij nadenken, zomaar.
0: Nou ja, dat valt op zich ook wel mee. Kijk, zo ingewikkeld is het niet. En bovendien hier in de regio zijn ongelooflijk veel olijfbomen. Dus als je hier een stukje rijdt, dan zie je... Oh, wacht even. Iedereen is begonnen. En dan kun je precies zien wat de bedoeling is. En ik ga hier in het dorp is een bedrijf dat de olijven inkoopt. Dus daar zag ik, maandag was ik daar en dan zag ik op het bordje staan Berdeo, afgelopen aanstaande vrijdag. Dus morgen is eigenlijk de laatste dag dat zij nog groene olijven accepteren.
1: Oh joh.
0: En daarna is het allemaal voor de olijfolie.
1: En maakt het voor jou dan nog uit of het tafelolijven worden of olijfolie? Qua opbrengst
0: nou,
1: bijvoorbeeld ook?
0: De prijs voor tafel. Ja, de opbrengst. De prijs voor de tafelolijven is over het algemeen 30, 40, 50% hoger dan voor de olie. Per kilo, hè? Want ik pluk natuurlijk gewoon, ik pluk kilo's. En dan. Maar goed, de olijfolieprijs is afhankelijk van het percentage olie wat erin zit. Dus het is niet heel erg doorzichtig. Wat ik wel zie, en dat is natuurlijk boeren eigen, denk ik, overal ter wereld. Veel boeren zie ik in de regio klagen over de prijs voor de olijfolie die waarschijnlijk te laag gaat zijn. Maar goed, ik doe het niet voor het geld, want dan 1 hectare maak je alleen maar verlies op. Maar,
1: daarom ben je ook hobbyboer, toch?
0: Hobby en het is... Precies, en het is lekker om in de omgeving te wonen en af en toe wat olijf te plukken. Dan kun je even je gedachten wegzetten.
1: Kijk, Ed, leuk je even te spreken. En we horen graag volgende week van je weer hoe het met die oog staat.
0: Prima, komt in orde.

0: You were my friend in Zeeland komt thuis. Leuk dat je luistert. Kinderen uit groep 8 krijgen over zo'n anderhalve week de kans om zelf te ontdekken wat ze moeten doen in een noodsituatie. Tijdens de derde editie van Risk Factory Zeeland. Patrick Simpelaar is hoofd risicobeheersing van de veiligheidsregio Zeeland. Hij legt in de Zeeuwse Kamer uit wat die Risk Factory inhoudt.
1: Het is een plek waar kinderen van groep 8 bij elkaar komen om op spelenderwijs eigenlijk te leren over allerlei verschillende risico's waarmee ze dagelijks in de praktijk mee te maken kunnen krijgen.
2: Net zoals iedereen daarmee te maken kan krijgen, maar jullie richten je echt op kinderen?
1: Ja, wij richten ons echt op kinderen. Dat is ook een concept wat is vanuit het land hebben we dat ook meegekregen. Daar maken we ook heel handig gebruik van. In verschillende scenario's leren we de kinderen om te gaan met lastige situaties.
2: Eerst even dat gebouw zelf, want het bestaat ook echt. Hè? Je kunt er echt in.
1: Ja, klopt. We mogen gebruik maken van het veiligheidscentrum van de ZLM.
2: In Goes.
1: En is multifunctioneel, dus dat kan daar worden ingericht naar afhankelijk van wat ze daar nodig vinden. En we hebben daar een maand lang mogen we daar gebruik van maken om die scenario's daar aan leerlingen te presenteren en om ze daarmee kennis te laten maken.
2: Dat is een gebouw daar vlakbij de rotonde. Als je dan naar links of rechts kijkt, dan zie je dat staan.
1: Vlakbij de oude Chinees. Ook, ja.
2: Ja, ook dat inderdaad.
1: Ja.
2: Maar goed, als je daar dan in komt, wat zie je dan?
1: Nou ja, de leerlingen die worden ook vooral. Je komt daar binnen. Het is een multifunctioneel centrum. Er zijn verschillende scenario's. Die staan in allerlei hoeken en gaten van dat gebouw. Maar als de leerlingen binnenkomen, die worden echt geïntroduceerd in dat ze op zoek gaan naar verschillende gevaren. En leren om dan te handelen en hoe ze met dat soort situaties omgaan.
2: Waarom? Wat is het doel eigenlijk van die Risk Factory?
1: Nou ja, om kinderen zelf bewust te maken van situaties, van gevaren die ze kunnen meemaken. Zelf bewust zijn. Ook handelingsperspectief mee te geven. Zodat ze weten hoe ze moeten handelen op het moment dat ze met iets in aanraking komen.
2: Ja.
1: Dus dat maakt weerbaar. Weerbaarheid is natuurlijk een modewoord tegenwoordig. Weerbaarheid, de weerbaarheid van de samenleving. Nou ja, en wij beginnen met die leerlingen van groep 8 om daar een verschil in te maken met de Risk Factory.
2: Zullen we eens even een voorbeeld bij de hand pakken. Wat is bijvoorbeeld een scenario dat jullie met leerlingen uitproberen?
1: Nou, bijvoorbeeld het 112 scenario. Allemaal wel eens meegemaakt, denk ik, dat je iets meemaakt op school of op straat. Dat leerlingen dan weten van, ik moet niet in paniek raken, maar ik moet de telefoon pakken en echt 112 bellen. En het bijzondere dan bij de Risk Factory is dat ze ook echt een telefoon hebben waar ze 112 bellen. En het ook wel heel spannend vinden, maar ook echt iemand aan de lijn krijgen. Die dan ook echt terugpraat en ook vragen stelt en hun wegwijs maakt om terug te spreken. En zodat daar een gericht en hulpverlener, ambulance of politie of brandweer naartoe kan.
2: Maar hoe gaat dat? Ze zit een beetje te giebelen, te ginnegappen en dan toch 112
1: bellen? Ja, dat is wel zo,
2: echt gespannen gezichtjes?
1: Ja. Of soms komt er ook van allerlei dingen boven die ze ook echt al daadwerkelijk hebben meegemaakt. Hè? Want het komt natuurlijk voor dat er iets gebeurt en waarop kinderen bij betrokken zijn. En dat ze ook echt wel moeten bellen. Of dat ze in aanraking zijn geweest met politie of ambulances. Ja, soms zijn dat soort verhalen die ook als eerste boven komen. Maar het echt bellen en dan iemand terugspreken, ja, dat doet wel veel. En dat zie je ook echt in de expressie van die kinderen.
0: Nou, goed om dat te oefenen dan, lijkt me. Dat was vanmiddag in de Zeeuwse Kamer. Morgen om 12:30 geen Zeeuwse Kamer. Maar het is vrijdag, dan natuurlijk Zeeuws Diep, waarin we terugblikken op het Zeeuwse nieuws. Zeeland. Tot en met augustus waren er in Zeeland ongeveer net zoveel toeristische overnachtingen als in dezelfde periode het jaar ervoor. Toch maakt de sector zich zorgen, want Zeeland raakt marktaandeel kwijt. En de hotels zagen het aantal overnachtingen met dik 7% teruglopen. Robert Lievissen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, Opschouw-Duiveland. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, zelf van Zeeland ook nog.
0: Van heel Zeeland zelfs, kijk eens aan. En de hotelsector die valt onder uw branche. Hoe kijkt u naar de recente cijfers?
3: Ja, het is helaas geen verrassing gebleken. En dat heeft ermee te maken dat wij vorig jaar in goed overleg met de provincie Zeeland, de gedeputeerde, de klerk zit er ook echt bovenop, een hotelmarktonderzoek hebben gedaan. Van ja, waar zitten nu nog eventueel, ja, dat is dan altijd vanuit het positieve wordt dat ingesproken, waar zit eventueel nog ruimte om hotels te vestigen, dan wel uit te breiden. Zo wordt zo'n onderzoek ingestoken. Maar wij kwamen er al heel snel achter dat eigenlijk de hotelmarkt binnen Zeeland op dit moment verzadigd is.
0: Ja, want ergens zou ik ook zeggen, net zoveel overnachtingen als vorig jaar.
3: Ja.
0: Dat klinkt nog niet heel dramatisch, maar toch zijn er wel zorgen.
3: Ja, het klinkt niet dramatisch, maar als je ziet wat er, dat blijkt ook uit het marktonderzoek, en dat weten wij ook wel vanuit onze afdelingen, lokale afdelingen op gemeenteniveau. Er zijn nog zoveel plannen tot nieuwvestiging van hotels. Ja, en als je dan deze cijfers ziet, dan baat je dat zorgen. Je kunt maar één keer ergens overnachten. Dus als het nu al stagneert en er worden nog nieuwe hotels toegevoegd door gemeenten in bestemmingsplannen of toegestaan, ja, dan wordt die verdeling groter. Ja, en dan gaan we echt tegen een probleem aanlopen.
0: Ja, nu kreeg de hotelbranche ook te maken met een hoger btw-tarief. Heeft dat nog enig effect, denk je?
3: Ja, dat helpt zeker niet. Gezien ook de buurgemeente, nou, we zien het zelfs ook met benzineprijzen. Hè. Je kan het ook vergelijken wat er gebeurd is bij de hotels. Bij onze buurgemeente Duitsland is de btw drastisch verlaagd of zelfs op sommige gebieden afgeschaft. In België is het een stuk goedkoper. En bij ons wordt het dan ineens een sprong duurder. En het is niet alleen binnen de hotelsector. Het heeft ook met onze supermarktproducten te maken, de benzine. Ja, en we moeten het toch grotendeels hebben van onze buren.
0: Ja, als we nou marktaandeel kwijtraken en er blijven wel net zoveel mensen komen, dan is dat toch een probleem, begrijp ik, omdat er nog heel veel plannen zijn voor nieuwe accommodaties.
3: Ja, wij gaan hard sturen op met de gegevens die wij nu weten en nu hebben. Willen wij als branche hard gaan sturen bij de overheden. De provincie is daar een hele goede partner in. Maar uiteindelijk moeten het de gemeenten zijn, de gemeenteraden, die wij daarvan bewust van moeten maken dat nieuwvestiging van hotels echt een probleem gaat opleveren in de toekomst. Want wij willen er natuurlijk wel zijn, en dat zal ook in die lokale raden zo zijn. Je wilt er altijd zijn voor je bestaande ondernemers. Ja, en soms hebben die ook uitbreidingsruimte nodig om of te investeren. Nou, dat moet je terugverdienen of te verduurzamen. Ja, dan kunnen we beter die ruimte gebruiken dan dat we nieuwe hotels laten vestigen. En ik moet er ook bij zeggen, het zijn ook veelal investeerders die achter nieuwvestigingen zitten en niet de normale MKB'er die bij jou om de hoek zit.
0: Nee, jullie willen dus die gemeenteraden benaderen dan ook. Kun je een concreet voorbeeld noemen wat er dan moet gebeuren om de tijd te keren?
3: Ja, ik kan een voorbeeld noemen, dat is de gemeente Vlissingen. De gemeente Vlissingen zit eigenlijk de meeste harde plancapaciteit. En dat wil zeggen harde plancapaciteit, dat daar vergunningen zijn uitgegeven voor nieuwvestiging, dat daar bestemmingsplannen op dit moment ruimte bieden voor nieuwvestiging. Ja, dat zijn wel de eerste gemeentebesturen waar wij mee rond tafel willen, om dat in beeld te brengen en een oplossing willen zoeken om dat of eruit te halen of te verminderen of een einddatum aan te hangen. Dus daar moeten we echt wel echt heel snel wel van stal gaan komen.
0: Wordt werk van gemaakt. Dank u wel, Robert Lieversen van de Koninklijke Horeca Nederland. Ja. In heel Zeeland dus voor je reactie op dit moment.
3: Dank u wel.

0: De Bokstops met de letter in Zeeland komt thuis. Straks hoor je meer over hoe het is om in de buurt van een AZC te wonen. Ja, en je kunt alvast nadenken over het thema bij Zegt u het maar. Het gaat over de problemen bij Albert Heijn. En de lege schappen die dat allemaal teweeg brengt. Die veiligheidsincidenten, die digitale veiligheidsincidenten. En ik wil graag weten van jou of jij door die toestand nu van plan bent om een noodpakket aan te schaffen. Nou, denk er alvast over na en dan mag je straks natuurlijk reageren in Zegt u het maar.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
15: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kom jij het team van Wielermaker versterken? Solliciteer op wielermaker.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Stefan Dane.
3: Omroep Zeeland.
5: Op allerlei plekken zijn er demonstraties tegen een AZC in de buurt. Maar zijn die zorgen terecht? Onze verslaggever ging langs bij mensen die naast een asielzoekerscentrum wonen. Goedemiddag, dit is Zeeland komt thuis met verder een volledig elektrische koelwagen. Met ook zonnepanelen. Ja, daarover straks meer. En iets na 5:30 natuurlijk, zegt u het maar. De editie van vandaag gaat over de problemen bij Albert Heijn. Door een digitaal veiligheidsincident raakt de schappen leeg. En nu is er een run op noodpakketten. Wat vind jij ervan? Denk er alvast over na, dan spreek ik je straks. En reageren, dat mag natuurlijk ook altijd via ons WhatsApp-nummer 0118-499-999. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Zierikzee, Tholen en Terneuzen, drie plekken waar onlangs is gedemonstreerd tegen een AZC of noodopvang. En tussen de demonstranten staan vrijwel altijd mensen die de asielzoekers als buren krijgen. Bij hen heerst de angst dat hun wijk compleet verandert als daar ineens tientallen of misschien wel honderden asielzoekers rondlopen. Kijk maar naar Terneuzen, waar inwoners van Driewegen naar de rechter stappen vanwege plannen voor een AZC. Nou, de vraag is natuurlijk of die zorgen terecht zijn. Verslaggever Justin Philipsen vroeg het aan mensen die al naast een asielzoekerscentrum wonen. Deze reportage gaat over Jacques Durink uit Hulst.
6: Ja, dit is eigenlijk de tweede keer dat we asielzoekers als buren gekregen hebben.
7: Jacques Durink woont schuin tegenover het Reinaerts zwembad in Hulst, samen met zijn hond Spike, een ruwharige tekkel. Sinds mei dit jaar wonen er 50 asielzoekers bij hem in de straat. Voor de tweede keer is hij de buurman van een noodopvang. Want tussen 2022 en 2025 zaten daar ook al asielzoekers.
6: En ik moet zeggen, dan we de eerste keer hebben we in het begin een beetje issues gehad. Omdat de mensen, ja, dat hebben we nu ook wel een beetje gezien. Ze zijn nieuwsgierig, waar zijn ze terechtgekomen natuurlijk. De eerste keer hebben we wat gekke dingen gehad. Dat er ook mensen bovenop het dak van het zwembad stonden. Maar dat is gelukkig deze keer niet. Als je nou zegt van wat merk je ervan. Het enige wat we gemerkt hebben, in de zomer dan deze wel eens wat voetballen. En dat was soms wel eens, mijn buurman had daar last van, dat er dan best wel wat laat gevoetbald werd. Mm-hmm. Maar dat, zijn, ja, dat is sport. Als je in een woonwijk woont, voetballen er ook wel eens kinderen.
7: Op het eerste gezicht lijkt het alsof hij maatregelen heeft genomen tegen de asielzoekers. Aan zijn huis hangen namelijk wel geteld 17 beveiligingscamera's. Maar die hangen daar vanwege een heel andere reden.
6: Ik zit hier al 25 jaar dus, en ik heb al 25 jaar camera's.
7: Jacques Durink is eigenaar van een bedrijf dat handelt in beveiligingscamera's. En toen de noodopvang kwam, zag hij als echte ondernemer een kans.
6: Ik heb ooit daar de camerasysteem geleverd, dus ik ben daar best wel thuis. Zeker de vorige keer hebben we daar best wel frequent over de vloer geweest. En ja, als er dan problemen waren met het camerasysteem, dan mag je ze praatje mee. En de bewaking, die kent ons ook natuurlijk, als er iets is met het bewakingssysteem.
7: In de noodopvang hangen zijn camera's en daardoor heeft hij goed contact met de asielzoekers. Daarbij komt dat de buurt al twee keer is uitgenodigd om te komen eten.
6: Dat de eerste keer zijn we uitgenodigd, daar werd er gekookt voor ons door de asielzoekers.
7: Wat kreeg je te eten?
6: Ja, allemaal dingen die ik niet kende eigenlijk. Maar ik heb alleen de dingen gegeten die ik lustte. En ja, ik heb toch wat op kunnen eten.
7: Dat was lekker.
6: Ja, er zijn rare dingen bij. Net als couscous, dat is nou niet echt mijn ding.
7: En dat hadden die asielzoekers waarschijnlijk ook door. Een maand terug werd hij namelijk nog eens uitgenodigd voor het eten.
6: Alleen dan was er een catering. En dat was eigenlijk ook best wel goed. Weet je wat is dat? Versmalt de afstand tussen de bezoekers en ons. Wat ik wel jammer vond, dat ik de enige was uit de straat. Maar ja, de anderen zullen niet kunnen hebben, denk ik, of zo.
7: Wie naar het huis van Jacques Sturing kijkt, ziet in eerste instantie een zwaar beveiligd huis. Maar denk je dat dat komt door de noodopvang? Dan heb je het mis. Want wat merkt hij nu van die asielzoekers?
6: Zeer weinig.
5: En volgens Jacques Sturing zorgen die asielzoekers dus nauwelijks voor overlast. Althans, als ze niet aan het voetballen zijn dan. Elektrisch rijden wordt steeds belangrijker en daarom denken veel bedrijven na over allerlei oplossingen om ook over te stappen. Vis- en vleeshandel G&B uit Ierseke heeft inmiddels een elektrische koelwagen aangeschaft, waarbij de koeling door een aparte accu en zonnepanelen wordt geregeld. Je hoort William Weda van G&B.
8: We hebben nu al 3 elektrische bussen staan. De vierde zie je achter mij staan. Verschil tussen de bussen die wij nu hebben staan en deze is eigenlijk dat de bussen die we nu hebben staan, die draaien de koeling vanaf de motor. En de bus die achter me staat, die gaat de koeling vanaf een aparte batterij rijden. Wat dus eigenlijk zou moeten inhouden dat het actieradius van deze bus gewoon beter moet gaan worden.
9: Dus de koelproducten die blijven ook langer koel?
8: Nou, wat ik hoop dat het verschil gaat zijn, maar dat zal de praktijk gaan uitblijken, is dat bij de dieselvarianten moet je de auto overwegend laten draaien om de koeling te laten werken. Bij deze bus is het als het goed is zo dat op het moment dat we het contact uitzetten, dat de koeling toch gewoon blijft draaien. Dus als het goed is blijft de temperatuur beter gecontroleerd.
9: Niet alleen een batterij om te koelen, maar er komen ook zonnepanelen op het dak.
8: Ja, klopt. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we kunnen die batterij, als wij een tochtje maken naar bijvoorbeeld Den Bosch, gaat die koeling die gaat het niet redden op alleen de batterij die erin zit. Dus we hebben daarom besloten om eigenlijk alles in gang te zetten om te zorgen dat we toch die koeling tussendoor nog een keer kunnen opladen, dat die kan blijven pakken vanuit die batterij die er separaat in zit.
9: Wat vinden jullie van zo'n initiatief wat nu is ontwikkeld?
8: Ja, fantastisch. Het geeft ons als onderneming zijn de mogelijkheid om eigenlijk heel veel dingen te vergelijken. Want dat is wat wij aan het doen zijn. We zijn gewoon aan het testen van wat werkt voor ons het beste. We hebben deze variant die achter me staat ook nog in 3 keer een gesloten cabine besteld. Om te kijken van wat is nou het verschil tussen de bak en de gesloten cabine.
9: Dus jullie zijn echt aan het experimenteren?
8: Ja, 100%.
9: Kijken naar de toekomst?
8: Ja, want we hebben volgens mij iets van 30 of 31 auto's nodig die uiteindelijk elektrisch moeten zijn om de binnenstad nog in te kunnen komen.
9: Dat is een flinke investering.
8: Ja, dat is echt een flinke investering. Ja, ik denk die auto's gemiddeld genomen, ik denk toch wel 30 tot 40% duurder zijn als de brandstofvariant. We hebben geluk dat de brandstofprijzen op dit moment heel erg hoog zijn. En de elektriciteit in die zin wat goedkoper. Dus ja, ik denk dat het aan het einde van de rit zal het verschil niet heel groot zijn. Dat geloof ik op dit moment niet.
9: Welke voordelen heeft straks zo'n auto wanneer jullie hiermee op weg gaan?
8: Nou, de verwachting is eigenlijk dat de actieradius hetzelfde of misschien zelfs wel wat beter is. Want de wagen aan zich is lichter, zoals die hier staat. Dus we verwachten eigenlijk dat we met deze ietsje verder moeten kunnen rijden met iets meer lading.
9: En jullie kunnen dus in iedere stad kunnen jullie terecht.
8: En dat is wel vrij belangrijk aangezien we echt heel veel grote steden doen waar het vanaf 2030 gewoon verplicht wordt. Zoals het er nu voor staat. We weten nooit hoe dat het straks uitpakt, maar nu staat het er nog wel zo voor dat het doorgaat, ja.
9: Wat verandert dit voor jullie bedrijf?
8: Wat dit voor ons verandert heeft eigenlijk voornamelijk op het huisvestingstuk te maken. Want ja, je hebt elektriciteit. Nou, iedereen weet dat het op dit moment heel erg lastig is om aan fatsoenlijke stroomaansluiting te kunnen komen. Daar hebben wij ook last van. Dus wij zijn ook genoodzaakt om andere oplossingen te gaan zoeken om in ieder geval die auto's ook te kunnen laden. En daar zijn we nu volle bak mee bezig om dat op de lange termijn te kunnen regelen. Kijk, voor nu, voor die 7 auto's die er straks staan, die kunnen wij gewoon allemaal op de zaak laden. Dat komt wel goed. Maar als er nog eens 20 bij komen, dan moeten we toch wel goed gaan nadenken van hoe gaan we dit vormgeven en hoe kunnen we dit vormgeven.
5: Je hoorde verslaggever Erik Holm in gesprek met William Weda van het bedrijf G&B uit Ierseke over de aanschaf van een eerste elektrische koelwagen op zonne-energie en de uitdaging in de toekomst. De eerste gerenoveerde sluisdeur is weer teruggezet in de Krammersluizen. Daarover hoor je zo meer. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man uit Terneuzen die radio-dj's lastig viel. Ook daarover zo meer. Eerst muziek. Crowded House in Zeeland komt thuis. Leuk dat je erbij bent.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House. Prachtige plaat, hè? Ja, het is al, was al een lekker dagje vandaag, hè? Blauwe lucht, zonnetje. Weerman Stefan van der Gijzen, houden we dat vast?
1: Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking steeds verder toe, maar blijft wel droog. Door alle bewolking koelt het nauwelijks af, zo tussen de 13 en 16 graden. Morgen dan raken we die hoge temperaturen toch wel kwijt, want in de middag dan gaat het af en toe regenen vanuit het westen. Eerst nog voor de regen uit 18 of 19 graden, maar in de loop van morgenmiddag krijgen we te maken met een stevige noordwestenwind en die zorgt voor lagere temperaturen. Morgenmiddag daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Ja, misschien iets meer herfstachtig dan.
1: Ja.
0: En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
1: Nou, niet heel slecht, maar het wordt toch wel aanmerkelijk frisser. Zeker op de zaterdag en zondag. Want zaterdag is de graad of 14, 15. Vallen er een aantal buien bij een noordelijke wind. Maar ook wel ruimte voor de zon. Zondag dan draait de wind verder naar het noordoosten. En wordt het nog wat kouder. Zondagmiddag is het nog maar 12 of 13 graden. En dan zit er weer iets onder de norm van een graad of 14. En op zondag is er ook kans op wat regen of een bui. Maandag en dinsdag, dat zijn dan weer droge dagen met steeds meer zon. In de middag een graad of 14. En soms een koude nacht met temperaturen die dalen naar een graad of 6.
0: Ja, vandaag half oktober, 20 graden. We gaan dan een beetje richting de 14, 15, zoals je zegt. Dat is dan wel, ik weet niet of ik nog normaal kan gebruiken als het om het weer gaat. Maar dat is misschien wel wat meer gemiddeld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, 14 tot 15 graden, dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Daar zitten we nu dus ruim boven. Maar op zondag kruipen we daar dan wel weer onder.
0: Oké, nou, van alles wat dus komende dagen. Dankjewel, Stefan. Hoge muren, hoge hijskranen en meerdere boten. Vandaag is de eerste gerenoveerde sluisdeur weer teruggezet in de Krammersluis in de Philipsdam. Na bijna 40 jaar in het water te hebben gestaan, is een opknapbeurt van de sluisdeuren hard nodig. Verslaggever Alicia Matthijssen ging erover in gesprek met Olivier Elseman, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.
2: Nou, we staan hier bij de Krammersluizen. En wat wij vandaag gaan doen zijn, is het wisselen van sluisdeur. En dat betekent dat we een oude sluisdeur uit hebben gehaald. En de gereviseerde, opgeknapte sluisdeur erin gaan hijsen.
3: En die sluisdeuren, die zijn toch wel aardig groot, zo te zien?
2: Ja, die zijn zeker groot. Het zijn mega. Deuren zijn grote jongens. Zijn 24 meter lang, 14 meter hoog en 4 meter breed. En ze wegen ongeveer 340 ton. Dus dat is een aardig kawaii. Ik denk als we hier kijken, dan zien we al 4 of 5 werkschepen. 3 grote kranen, een aantal kleine kranen. En dat is dan ook wel een logistieke operatie, om dat allemaal op dezelfde tijd en gecoördineerd bij elkaar te brengen. Dus het is in feite een hele grote megaklus, deze operatie.
3: En het zijn ook niet gewoon klapdeuren, maar lijken meer op schuifdeuren, toch?
2: Ja, we noemen dat roldeuren. Dus, de sluisdeur rolt over een rails die onder water zit. En dat is nodig omdat we dadelijk zoet en zout water gaan scheiden met een bellenscherm. Nou, het bellenscherm houden we zoet water tegen, eigenlijk plat gezegd, door het bellen in het water. En het grote voordeel daarvan is dat het nieuwe systeem sneller gaat werken en minder energie kost.
3: En om die schuifdeuren te plaatsen, is dat een megaklus? Of?
2: Dat is absoluut een megaklus. En dat is inderdaad een heel precies werk. Want we hebben onderrolwagens, eigenlijk de wielen van de sluisdeur, die zitten er al in. Die staan al op de rails en die nieuwe sluisdeur, die moet daar precies op bevestigd worden. En dat is best wel een precies karweitje.
3: Maar niet alleen deze deur wordt vervangen?
2: Ja, we hebben 4 deuren die vervangen moeten worden. We hebben 1 reservedeur. Dus eerst hebben we die reservedeur om laten bouwen. Die is helemaal opgeknapt. Die is nu terug. En dan gaan we beginnen met de 4 deuren die erin zitten in de sluis.
3: En hoe lang duurt dat ongeveer?
2: Nou, het project duurt ongeveer tot 2030. En de deurwisselingen, daar zijn we, als het goed is, volgens de planning die we nu hebben, in 2029 mee klaar.
3: En wie hebben nou het meeste baat bij de nieuwe deuren?
2: Het meeste baat bij de nieuwe deuren hebben de gebruikers van de sluis, omdat de sluis sneller gaat schutten. Maar wij hebben er ook baat bij, omdat we minder energie gebruiken om deze sluis in bedrijf te houden. En we hebben ook nog gedacht aan de vismigratie, omdat er ook een vismigratiesysteem in zit. Dus een win-win-win.
0: Win-win-win, dat was Olivier Elseman in gesprek met verslaggever Alicia Matthijssen. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man uit Terneuzen die radio-dj stalkte. De man stuurde meer dan 50.000 berichten naar presentatoren van onder andere NPO Radio 2. Ze waren onderdeel van uitgebreide complottheorieën. Mirjam van Wouwen was bij de zitting. 50.000 berichten, dat is nogal wat. Hoe ging dat?
4: Ja, de politie had ook geconstateerd, hij had een soort dagtaak aan. Hij deed dat via de Radio 2-app. Daar kunnen luisteraars in reageren. Maar hij stuurde ook berichten via Instagram, Facebook. En hij deed dat ook naar familieleden van de presentatoren. Hij stuurde dan berichten als: je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Je bent gewoon een slettenbak. Of: jullie hebben vandaag de NPO de kop gekost. Succes verder. En hij schreef ook aan de partner van een presentator: ik vraag me af wanneer je vriendin haar verantwoordelijkheid eens gaat nemen. De aangifte is nog niet rond vanwege de complexiteit, maar wat is ze nou allemaal aan het doen? En het ging dus om zulke soort berichten, tientallen, soms zelfs honderden per dag.
0: Ja, heel veel berichten naar heel veel mensen op allerlei manieren. Waarom deed hij dat?
4: Ja, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. En hij vertelde vandaag tijdens de zitting ook best wel veel, maar er zat niet echt samenhang in zijn verhaal. Hij wilde de NPO redden. Hij wilde reclame maken voor artiesten, vertelde hij. Hij was op zoek naar de waarheid. Maar als je het verhaal van het Openbaar Ministerie hoort, die dat natuurlijk eigenlijk allemaal op een rijtje zet voordat ze die strafeis formuleren, dan ging het vooral om complottheorieën. Die presentatoren waren volgens hem onderdeel van zijn complottheorieën. Het ging over het Koningshuis, over zedendelicten. Dus hij verwijtte ze van alles. Hij vond dat ze haat zaaiden. Ja, en hij zegt: ik was gewoon op zoek naar de waarheid. Maar ja, het bleef een beetje onsamenhangend verhaal.
0: Ja, nu kan ik me wel voorstellen dat omroepen vaker van dit soort berichten krijgen. Hoe serieus werd dit genomen?
4: Nou, het ging hier vooral om de hoeveelheid. Het waren zoveel berichten en mensen werden dus persoonlijk benaderd, ook op hun persoonlijke social media accounts. En dan sprak hij ze aan bij de voornaam. Hij stuurde dus ook berichten naar partners, naar familieleden, zelfs naar dorpsgenoten van sommige presentatoren. Dus het was vooral die hoeveelheid en dat hele persoonlijke, waardoor ze zich eigenlijk best onprettig voelden. Het was intimiderend volgens het Openbaar Ministerie. Het was bedreigend. Zeker toen hij ook foto's ging sturen van hemzelf in het Mediapark. Die stuurde hij naar ze door. Ja, en zij hadden geen idee waartoe is deze man in staat en hoe serieus moeten we dit nemen. Ze waren best wel angstig. Daarom is natuurlijk ook uiteindelijk politie ingeschakeld en alles. En de omroepen geven dus aan het OM dat het eigenlijk rustig is sinds dat die man in februari vorig jaar werd opgepakt.
0: Oh ja. Nou, TBS met dwangverpleging geëist. Geen andere straf geëist, waarom is dat?
4: Ja, hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, daar is hij uitgebreid onderzocht. Zij hebben gezegd hij heeft een ernstige psychotische stoornis. Volledig ontoerekeningsvatbaar betekent dat je niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat je hebt gedaan en dus ook geen straf krijgt, zoals een gevangenisstraf. Maar dan wel opname, gedwongen opname in een TBS-kliniek. Dat is wat het Openbaar Ministerie heeft gevraagd en over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
4: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Straks zegt u het maar, het gaat over de problemen bij Albert Heijn, lege schappen en de run op noodpakketten.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Je kunt natuurlijk alvast bellen om straks jouw reactie te geven. 0118-499-999. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws met Lonneke de Klerk. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een jaar geleden is de renovatie van de krammersluizen van start gegaan. De 4 grote sluisdeuren moesten gemoderniseerd worden. En de eerste is vandaag teruggeplaatst in het sluizencomplex in de Philipsdam. En dat was een flinke klus, vertelt Olivier Elzeman van Rijkswaterstaat.
9: Zijn megadeuren zijn grote jongens. Zijn 24 meter lang, 14 meter hoog en 4 meter breed. En ze wegen ongeveer 340 ton. Dus dat is een aardig kawaii.
8: De renovatie van het sluizencomplex moet in 2030 afgerond zijn. Waterschap Scheldestromen wil duidelijkheid over geld van het Rijk dat beloofd is voor dijkversterkingen. Het Rijk en de waterschappen zouden daar samen €2,5 miljoen voor uittrekken. De waterschappen hebben de helft daarvan al gereserveerd, maar het is nog onduidelijk wanneer het geld van het Rijk beschikbaar komt. Scheldestromen is bang dat het geld niet op tijd komt, waardoor lopende projecten misschien stopgezet of uitgesteld moeten worden. Het Goese bedrijf Smartbox heeft een systeem ontwikkeld waarmee elektrische koelwagens verder kunnen rijden. Normaal kost de koelinstallatie stroom van de wagen zelf, waardoor je minder ver komt. De oplossing was een losse accu die opgeladen wordt door een zonnepaneel op het dak, vertelt Walter Midavene.
10: De klanten lopen tegen een actieradiusprobleem aan. Dus ze willen de maximale actieradius uit de auto halen en die willen dan niet nog eens inleveren door een koelmotor te gebruiken op koelen of vriezen, iets in die richting. Dus zijn we nu overgegaan naar een los accupakket.
8: Het systeem is ontwikkeld met steun van de provincie Zeeland. De accu's worden al uitgeprobeerd door een vishandel uit Ierseke. Het weer in Zeeland. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. Vannacht is het tussen de 13 en de 16 graden. Morgen trekt vanuit het westen regen over de provincie. Eerst is het een graad of 19, maar met de regen koelt het in de middag af naar een graad of 16. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Dankjewel Lonneke. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ANWB meldt files op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 14 kilometer file, het zorgt voor een minuutje of 20 vertraging. A16 Rotterdam richting Breda, dat is de andere kant op. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer file, daar 20 minuten vertraging. En de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. 9 kilometer file, daar een kwartier vertraging.
11: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Stefan Dame.
11: Omroep Zeeland.
6: Ja, het is 5:30 geweest. Dus tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. En de editie van vandaag gaat over de problemen bij Albert Heijn. Door een digitaal veiligheidsincident raakten schappen leeg. En nu is er een run op noodpakketten. Nou, wat vind jij daarvan? De stelling van vandaag luidt: nu weet ik het zeker, ik schaf een noodpakket aan. Denk er alvast over na, dan spreek ik je straks. En reageren, dat mag natuurlijk door te bellen naar 0118-499-999. Dat is ook ons WhatsApp-nummer. Eerst muziek van Shakira en Burna Boy en dan hoop ik jou straks te spreken.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, voor Albert Heijn was het Ai Ai. Dit is Zegt U Maar. En de editie van vandaag gaat dus over de problemen bij Albert Heijn. Door een digitaal veiligheidsincident. Ja, het is nog een beetje onduidelijk wat het precies inhield. Maar in ieder geval raakten schappen leeg. En nu is er een run op noodpakketten. Nou, wat vind jij daarvan? Je mag bellen dus naar Zegt U Het Maar 0118-499-999. De stelling van vandaag. Nu weet ik het zeker, ik schaf een noodpakket aan. We gaan naar Schavenpolder. Marinus Filius, goedemiddag.
1: Goedemiddag, jongeman.
0: Alle blikken bonen ingeslagen en flessen water?
1: Nou, dat komt allemaal goed, hoor.
0: Komt allemaal goed?
1: Maak me daar niet druk over.
0: Nee?
1: Ik heb van alles al meegemaakt, maar... Albert Heijn heeft het zelf over hem uitgeroepen, de grootgrutter.
0: Mm-hmm.
1: 15 jaar geleden al gedaan, daar hebben ze alles naar haar toe getrokken. Zo had je weer op dorpen nog 40, 50 kleine ondernemingen, slagers, bakkers, noem maar op. En het is allemaal in één. En als dat nu natuurlijk wegvalt, dan is het weg. Nou, die zitten niet meer in de dorpen, die zitten maar in grotere plaatsen natuurlijk. In Goes. En ik heb jaren na hebben we Sluis gewoond. En daar had je ook Albert Heijn. En, maar er zit ook nog die Jumbo, er zitten nog veel andere dingen. Dus nou ja, dan zeggen de mensen, dan gaan we daar naartoe.
0: Ja, nu las ik toevallig wel van de week dat als deze problemen nog een paar dagen aan zouden houden, dat ook daar de schappen leeg zouden raken.
1: Ja, dat is zeker. Dat begrijp ik wel. Maar dan komen we alles, ze willen alles op z'n Amerikaans gaan doen. En dan ben je erg gevoelig. En zeker in een land, dat is Nederland, en dan ben je 20 miljoen mensen.
0: Mm-hmm.
1: En dan 18. Nee, maar als je Amerika hebt, dan ja, veel groter. Daar ben ik ook wel eens geweest. Nou, dan kun je met je auto door de mol rijden. Dus nou ja, dan kun je alles kopen. Een nieuwe auto en al, en een wasmachine en noem maar op.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zie er toch dat die grootgrutter een beetje met in moet binden en dan weer andere kleinere winkels komen. Een bakker en een slager minimaal en een melkboer. Dat dat weer terug moet.
0: Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk om dat te zeggen, dat moet terug. Maar ja, die moeten natuurlijk wel klanten hebben dan, want...
1: Ja, nou, de meeste mensen gaan daar wel naartoe. Want ja. Dat zie je vanzelf. Nu kan je naartoe gaan, maar er niks is, dan ben je ook klaar.
0: Ja, misschien dat mensen nu dan een beetje op scherp worden gezet. Dat ze denken van, hé, dit kan zomaar gebeuren.
1: Juist, dat bedoel ik ook. Dus je moet het allemaal zelf niet in huis hebben, want dat gaat ook niet.
0: Nee.
1: Je kan niet alles in huis hebben. Dat kon heel vroeger wel. Toen hadden mensen nog een varken en ze hadden een eigen tuin. En ze hadden zelf aardappels en groenten en noem maar op. En ingemaakte groenten en de potten, want dat weet ik zelf ook nog. Want toen was ik nog een jong. En een kind dus. En dat doen wij nog van voor de oorlog, dus dan weet je dat allemaal wel. Maar de mensen waren toen zelf zorgend. Hè. Toen had je ook nog geen gas en al die dingen dan meer. Had jij één lamp in huis en één kraan, meer niet.
0: Ja.
1: En die mensen die wisten niet anders.
0: Ja, maar en nu is er dus dan wel een run op noodpakketten. Mensen die in één keer denken van, hé, als dit zomaar kan gebeuren, dan moet ik zo'n noodpakket in.

0: huis halen. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, hoe die dat wil. Ik heb van alles in huis. Ik heb niks te... Ik zorg altijd dat ik een voorraad heb.
0: Altijd een noodpakket gewoon?
1: Ja, geen noodpakket, maar wel eten en drinken en voorraad.
0: Ja. Nou, dankjewel, Marinus.
1: Ja, ja, zo doen we dat.
0: Ja.
1: En ik ben maar alleen, dus ik heb ook niet zoveel nodig.
0: En zelf nog wel steeds naar de bakker, de slager? Of,
1: Gelukkig wel, ik kom het allemaal nog zelf.
0: Ja. Nou, hou eens
1: even... Dan ga ik een rondje en dan ga ik altijd in de winkel aan overal en een praatje maken. En, dat is voor mij de dag.
0: Ja, nou, ook een beetje gezellig dan, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Heel goed. Ja. Hey, Marinus, dankjewel voor het bellen naar Zegt U Het Maar. Ook jij kunt bellen, want ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat over die problemen bij Albert Heijn. Of tenminste, nou ja, door dat veiligheidsincident raakte schappen leeg en allerlei andere problemen natuurlijk. Problemen met boodschappen bezorgen, spaaracties. Maar wij hebben het nu even over dat noodpakket, want door die problemen bij Albert Heijn, door die lege schappen, hebben nu veel mensen zoiets van, hey, als dit zomaar kan gebeuren, dan moet ik een noodpakket aanschaffen. De lijnen zijn open, zoals je merkt. Bellen mag dus naar 0118 499 999.

Komt een appje binnen, ook via 0118499999 van Jan. Hij stuurt, er zijn andere supermarkten. Maar wij kopen veel bij lokale winkels, net als Manifilius dus. Bij de kaasboer, de vleesboer, de fruitboer. Bij onze moderne groenteboer kan je heerlijke zelfgemaakte maaltijden kopen en pizza's. En morgen weer vis bij de visboer. Ja, en die angst die nu gekweekt wordt, zo omschrijft Jan, dat daar trekken wij ons niets van aan. Jij mag dus bellen over die stelling, over die noodpakketten 0118 499 999.

Ja, de schappen bij Albert Heijn zijn dus leeg. De lijnen bij Zegtumaar zijn nu dus ook nog leeg. Als je belt, dan kom je sowieso in de uitzending. En ik ben wel benieuwd hoe je daarover denkt. Over de problemen bij de supermarkt. Een digitaal veiligheidsincident, zo omschrijven ze het op dit moment. Later zal er dan meer over duidelijk worden. Maar het brengt heel wat teweeg. Zo is er nu dus een run op noodpakket. Je weet van die pakketten die je dan in huis moet halen voor noodsituaties. Met bijvoorbeeld flessen water en voeding in blikken dat dan heel lang meegaat. Ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. De stelling van vandaag in Zegt U Het Maar. Ik weet het zeker. Ik schaf een noodpakket aan. Laat even weten hoe jij daarin staat. 0118 499 999.

0: On My Soul van Bruno Mars. Nou, misschien was er ook geen Mars meer te verkrijgen bij Albert Heijn na die problemen, dat digitaal veiligheidsincident. Er gebeurde van alles, bracht heel wat teweeg, waaronder lege schappen. En nu is er dus een run op noodpakketten. We zijn gebeld door Jolande Beenhakker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei het al, die stelling, nu weet ik het zeker. Ik schaf een noodpakket aan. Hoe sta je daarin?
1: Nou, ik moet beginnen met je zeggen, ik heb sowieso altijd een voorraadje boodschappen. Niet per se een noodpakket, maar ik heb sowieso altijd een watersta, blikjes, potjes, dingetjes. Ik heb van alles.
0: Maar dat is dan meer om het voor jezelf makkelijker te maken als je in één keer thuis komt en ja, je hebt niet heel veel boodschappen gedaan of zo, dat je altijd wat achter de hand hebt.
1: Dat.
0: Ja.
1: En ook gewoon dat ik denk van, ik ga daar, ik koop dat in de bonus.
0: Mm-hmm.
1: Vaak. Hey, dat ik denk van, nou, kan je nog wel besparen. Maar nou wou ik eigenlijk ook reageren op dat dramatische gedoe over de Albert Heijn.
0: Mm-hmm.
1: Want ik werk in een Albert Heijn.
0: Ja.
1: Ik heb er nog gewerkt. Bij ons is er geen sprake van lege schappen. Terwijl het toch gewoon net zo druk is als anders. Dat er ook een soort van, ja, is misschien een gek woord, ramptoeristen even komen kijken van, oh, jullie hebben toch nog wijn op het spul.
0: Ja, ja, ja.
1: En valt dan allemaal nog wat mee. Dan denk ik van, de berichten die als ze op het nieuws en zo laten zien, dan lieten ze inderdaad grote lege schappen zien.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het over Amsterdam, over Zaandam, over Utrecht, over Rotterdam. En dan denk ik van, jongens, er zijn hier ook genoeg dorpen die gewoon de spullen nog aangeleverd kregen. En er is bij ons geen sprake van dat het leeg is.
0: Ja, en welke Albert Heijn werk jij? Wil je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, ik dat mag zeggen, dan zeg ik dat gewoon.
0: Ja, de plaats bedoel ik, jou hoor.
1: Ja, ik werk op Capelle in de Albert Heijn.
0: Ja.
1: Ik zit achter de kassa al jaren.
0: Ja, en eigenlijk zeg jij van, ja, weet je, als dit niet in het nieuws was geweest.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk niet te doen, dat begrijp ik. Maar nee. Dan had ik eigenlijk niks gemerkt aan wat daar aan vooraf is gegaan.
1: Nee, dat is ook geen waar. Want ik bedoel, je kon niet op de website. De kaartjes van de postcode loodrijd konden niet ingeleverd worden.
0: Ja, oké. Okay.
1: En allemaal dat soort akkefietjes. Nou, als je dan achter de kassa zit, dan weet je hoeveel vragen nou daarover ben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is helemaal geen probleem, want ik ben goed opgevoed en ik probeer altijd vrolijk te wezen en te lachen. Dat doe ik dan ook, maar dan denk ik van, jongens, maakt het probleem niet groter dat het is,
0: nee,
1: dan het is. En mensen hen angst aanjagen.
0: Nee.
1: Ik bedoel, ik weet ook wel dat er overal slimme jongetjes en meisjes zitten die al van alles en nog wat in de vernieling helpen. Maar in dit geval, ik vind het echt, je moet het ook een beetje in proportie zien.
0: Ja. Hoe zijn klanten eronder in de winkel? Hoe wordt er gereageerd?
1: Ja, prima.
0: Ja.
1: Er zijn wel eens dingen die de BIM-producten, de vers is heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, goed, er zijn hier op dorp genoeg gelegenheden om te zeggen van, nou, ik ga naar die of die. En want die hebben dat ook. Maar de Albert Heijn klanten, die komen gewoon naar de winkel en die mopperen niet en die vragen gewoon van, goh, hoe zit het? Nou, dan leg je dat uit.
0: Ja,
1: ja, prima.
0: Ze weten wat er aan de hand is en er is nog genoeg te krijgen, dus over het algemeen.
1: Ik moet zeggen dat er genoeg mensen onder een steen liggen.
0: Oké.
1: Okay. Want ik heb woensdagochtend ook gewerkt, gisterenochtend. En dan ben er toch nog verschillende mensen die dan vragen, goh, aan jullie een storing dan?
0: Ja, die helemaal van niks weten dan.
1: Dus nou ja, dan denk ik van, hallo?
0: Ja.
1: Radio, televisie, het internet.
0: En ik denk dat er ook wel een briefje hangt in de winkel bij binnenkomst waar het nog op uitgelegd staat.
1: Tig
0: briefjes.
1: Ik denk wel onder de hele winkel.
0: En nog hebben ze niet door.
1: Dat verbaasde me dan ontzettend. Maar goed, dan vertel je dat verhaal nog een keer.
0: Ja.
1: En dan, ja, zo werkt dat gewoon.
0: En dan is het over het algemeen.
1: Maar je moet niet zeggen van, de Albert Heijn is leeg. de Albert Heijn dingen die aan hoe minder verkrijgbaar ben. Dat zou ik heus niet ontkennen. Maar onze Albert Heijn is absoluut niet leeg.
0: Nee. Het is,
1: dat wou ik even zeggen.
0: Nou, hartstikke fijn. Heel fijn dat je daarover wilde vertellen, Jolanda. En ja. Hoe ziet je rooster voor morgen eruit?
1: Ik heb een lang weekend, want ik mag op de hond van mijn zoon passen van het weekend.
0: Oh, nou kijk eens aan.
1: Dus ik heb lekker een lang weekend. Maar anders was ik gewoon fluitend morgen nog eens weer uit mijn bedje gestapt. En dan was ik gewoon weer naar mijn werk gegaan.
0: Nou, ja, ik hoor het aan je. Dat is hartstikke goed, toch?
1: Ja.
0: Hey, hartstikke bedankt dat je er even over wilde vertellen hier in Zegt U Maar.
1: Oké, graag gedaan.
0: We gaan door naar Kortgene, Erik van Tongeren. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, een noodpakket. Nou, ik heb sinds 1945 al een noodpakket.
0: Ja.
2: Want ik ben, wij zitten met de oorlogssyndroom, ik ben 89 jaar, dus dan heb je dus, geen vertrouwen dus in computers.
0: Nee, dus altijd spullen achter de hand.
2: Nou, als je dus een beetje dus volgt wat er allemaal gebeurt, men kan dus alle. Kijk, die misdaad die heeft zoveel geld dat ze alles kunnen kopen. Ingenieurs, ja, ze kunnen alles platleggen als ze dat willen. Dan zijn de eenvoudigste dingen. Dan ga je naar de wc, dan heb je geen water. Dan moet je dadelijk met een borsteltje moet je behoefte wegduwen. Ja, ik bedoel, dat soort dingen. En ik kan wel om lachen, maar dat komt er allemaal aan.
0: Mm-hmm.
2: Ik zei in 91 op mijn bedrijf, zei ik tegen de jongelui, de computer wordt onze grootste vijand. En ik heb geen glazen bol, maar het is nou eenmaal zo.
0: Ja, ja.
2: En dan kun je wel achter dat tablet gaan zitten, dat beeldscherm. Mensen kunnen niet meer denken, want dat wordt je ontnomen. Je gaat alles vragen aan die computer. Nee, jij moet zelf denken. En dat kunnen mensen dadelijk niet meer. En dan kan je zeggen van, ja jongens, ik trek me er wel van aan. Maar dan is het zover. Hè? En dan heb je toevallig een gezin met 3 kinderen. En die kan je dus geen eten meer geven, want dat is er niet meer. Dus gewoon, je moet zorgen dat je een paar dagen kan overlopen.
0: Ja, en zo, dan, ja, vertel.
2: Ik zeg, en dan is water is een heel belangrijk iets. Ook dat hebben we in de oorlog een paar dagen gemist. En dan weet je wat dat betekent als er geen water is.
0: Ja, dat wilde ik net vragen, want wat zit er dan? Wat heb je dan achter de hand? Maar het is dus in ieder geval water en wat houdbaar voedsel dan, denk ik?
2: Ja, ja, dat is de enige. En de rest kan je niet, want als het langer duurt, dat kan je allemaal niet opheffen. Want dan zijn er. Kijk, als er iets gebeurt, dan is een binnen een half uur is de Albert Heijn, de Jumbo, noem maar op, die zijn leeg.
0: Ja.
2: Binnen een half uur. Kijk maar naar de beelden. Ja, wat je ziet dus met die plunderaars.
0: Ja. En dit,
2: ja, ik hoef er niet voor te leren. Ik kijk gewoon wat er gebeurt in de wereld. En daar word je dus wijzer van.
0: En jij hebt er al op geanticipeerd. En nou ja, dat blijkt geen overbodige luxe dan, denk ik zo, Erik.
2: Nee, je hoeft je huid niet vol te zetten. Maar gewoon, je moet.
0: Nee, maar iets achter de hand.
2: Ja, zo is dat.
0: Ja. Hey, fijn dat je erover wilde vertellen, zegt het maar, Erik. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Een fijne avond, hè. Graag tot de volgende keer natuurlijk. Nog even snel naar één beller. Dat is Kees Rotte. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wil je radio ietsje zachter zetten?
3: Die zei Huut.
0: Oh, ik hoor mezelf een beetje een echo. Maar vertel.
3: Oh, nou, ik vind het gewoon een hele opgeblazen zaak. Het wordt enorm opgeblazen.
0: Ja, net als wat Jolanda een beetje zei net, de medewerker.
3: Ja. Van de trend daarvan baal ik van, jongens. Je moet dat niet zo opblazen. Ik kan merken dat er iets is, prima. Maar je moet natuurlijk niet om alleen schappen gaan tonen, want dat is gewoon niet waar.
0: Nee. Zelf heb je dat totaal niet gemerkt?
3: Nee, ik niet. Want ik was eigenlijk niet aan de dag.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik moest straks naar even al Albert Heijn, maar dan zag ik het wel niet.
0: Ja. Dus het is.
3: Er is er nog wel wat te horen steken.
0: Ja, dat zat toch wel?
3: Altijd. Er is altijd wel wat.
0: En wat staat er vanavond op het bord dan?
3: Nou, ik ben van plan kipfilet met monsieur. En dat aardappeltjes of zoiets.
0: Maar je gaat er gewoon vanuit dat allemaal gewoon nog te krijgen is?
3: Ja, en anders dan wil ik iets horen.
0: Dan wordt het wel wat anders. Geen kipfilet, maar zoek je wat anders.
3: Ja, wie tegen de wies, dat is wel fijn.
0: Misschien een verrassing dan, hè, wat het nog wordt.
3: Zou hoeken.
0: Kijk. Hey Kees, dankjewel dat je belde naar Zegt U Maar.
3: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond en eet smakelijk alvast,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, oké.
0: Ja, kom goed. Hey. Ja, dit was Wat Zegt U Maar voor vandaag over de problemen bij Albert Heijn. Fijn dat je reageerde, belde of appen. En morgen is er natuurlijk weer een nieuwe editie van Zegt U. Maar dat is het vrijdag en dan mag je over zo'n beetje alles je mening kwijt. Dit is Zeeland Komt Thuis. Straks ga ik bellen met de omroeper van de motocross in Vlissingen. Misschien kom je daar wel eens op de boulevard. Nou, straks hoor je dus eigenlijk gewoon de stem van de motocross in Vlissingen. Dat straks dus.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Megabed heet niet voor niets...

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Christian. Je luistert naar Omroep Zeeland met nu verkeersinformatie. De ANWB meldt files. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar staat een file van 6 kilometer. Houdt rekening met 17 minuten vertraging. En de andere kant op. A16 dus Rotterdam, maar dan richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Daar 10 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging.
11: Dagen Vos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
18: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Stefan Dane.
14: Omroep Zeeland.
17: Best kans dat de stem van Kees van der Bomen je bekend in de oren klinkt. Hij is al jaren de omroeper bij de motocross in Vlissingen. En komen we de zondag dus weer. Je hoort hem straks. Ja, en er was veel te doen om een executie in de Verenigde Staten. Die wordt toch niet live uitgezonden. Dat straks in het overzicht van nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is Zeeland komt thuis en je mag natuurlijk reageren via het reactienummer. Het WhatsApp-nummer 0118-499-999. Voordat we gaan praten met de omroeper van de Strandcross in Vlissingen, eerst muziek. Blondie op je radio met The Tide is High.

0: Blondie met The Tide Is High in Zeeland Komt Thuis. Op het strand van Vlissingen is zondag voor de 39e keer de strandcross. Tijd dus voor gierende motoren, opspuitend zand en de geur van benzine. En wat er ook echt bij hoort, is het stemgeluid van Kees van den Bomen. De speaker uit het Brabantse dorp Reuzel was erbij bij meer dan de helft van de edities. En zondag opnieuw. Goedenavond Kees, wat maakt voor jou die strandcross nou zo speciaal?
1: Ja, de strandcross is natuurlijk iets heel speciaals. Het is een geweldige layout waar je bij staat. Strand, zee, grote schepen, motoren, vele mensen op de boulevard. Ja, dat is gewoon, is gewoon uniek.
0: Ook voor een speaker genieten. Hoe bereid je nou voor op zo'n dag? Of hoeft dat eigenlijk niet omdat je al dik 40 jaar in het wereldje rondloopt?
1: Nee, weinig voorbereiding. Ja, nee. Ik kom daar en dan... als het goed is, staat er alles klaar. Maar daar ontbreekt er wel eens ooit aan. En dan wordt er even snel geschakeld. En dan wordt er stroom aangelegd en dergelijke. En een tafeltje neergezet. En ik pak mijn iPadje en we zijn los.
0: Ja, en hoe werkt het dan met de deelnemers? Krijg je dat op je scherm te zien dan? Of...
1: Ja, normaal gesproken staat er een tijdwaarnemerscherm. Ja, maar die afstand van de tijdwaarneming naar mijn positie, daar is wel zo verschrikkelijk ver daar. Dus ik werk gewoon met internet en dan op mijn iPad. En dan kun je op Speedhive kun je gewoon heel de wedstrijd volgen.
0: Ah, op zo'n manier. En zeggen zo'n dagje speakeren, is dat intensief?
1: Ja. Het wordt steeds moeilijker.
0: En waar zit hem dat in?
1: Goed. Ik ben ook wel eens een beetje overenthousiast. Dus dan ga ik erg los. En dat moet van diep komen. En dat wordt steeds moeilijker.
0: Ja. Ja, je geeft denk ik als speaker ook dan wel veel van jezelf. Je geeft het ook aan. En waar komt dat enthousiasme uit voort?
1: Ja, luister. Ik Vanaf mijn zevende jaar ben ik betrokken bij motocross. Ja. Ja, en ik vind gewoon... Ik roep ook vaak, weet je wel, dat het een van de zwaarste sporten ter wereld is. Dat geloven de mensen niet. Ja, want die denken dat andere sporten veel zwaarder zijn. Maar je moet maar eens op zo'n motorfiets gaan zitten. Je moet maar eens sturen in dat zware zand. Ja, en alle klappen opvangen, alle hindernissen nemen. Dat is gewoon een uitputtingsslag. En ik vind gewoon, ja, jongens die daar keihard voor werken. En veel voor trainen en veel voor laten. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. En daar ontstaat mijn enthousiasme uit. En zeker strijd. Strijd, als er strijd is, dan word ik helemaal dol.
0: Ja, dat zorgt dan voor enthousiasme. Eerder dit jaar zei je in de documentaire serie Vol Gas Door de Modder... dat er waarschijnlijk wel een keer een einde aan je carrière als speaker gaat komen. Hoeveel strandkosten ga je nog meemaken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op kan geven. Kijk, ik heb dit jaar tijdens de Grand Prix in Arnhem heb ik contact gehad met de organisator van de Motocross of Nations in 2027 in Assen. Die heeft me toegezegd dat ik daar nog een keer bij aanwezig moet zijn. Nou, dat is dan een evenement waar bijvoorbeeld dit jaar in Frankrijk gewoon 105.000 toeschouwers op afkwamen. Dus ja, daar is natuurlijk nog wel even keer eentje om lekker door te halen. Ja, en dan zien we maar verder. Ik weet het niet, joh. Ik kan het niet zeggen.
0: Zoveel mogelijk dan maar.
1: Ja, zoveel mogelijk. Zolang als ik het leuk blijf vinden, ja, blijven we het doen. Kijk, en natuurlijk, ik ben een beetje in de positie dat ik een beetje die krenten uit de pap kan plukken. He, een Dutch Masterwedstrijden, Grand Prix in Nederland, de Motocross de Naties. Daar word ik allemaal nog voor gevraagd, dus het zal nog wel goed zijn. Dus dan denk ik, nou, als ik het daar alleen nog maar bij hou, bij die wedstrijden en een strandcross in Vlissingen en een strandcross in Lemmer, en want daar hebben we er ook nog eentje, alleen dat is een zoetwaterstrandcross, want dat is aan het IJsselmeer, er komen geen schepen voorbij. Maar dat is ook heel leuk, ook een mooi evenement, en ik heb een paar supercrossen. Ik zit over 2 weken, zit 3 dagen lang in Assen, op het TT-circuit in de Expohal. Ja, en dat is een supercross, goed, precies hetzelfde. Dat zijn speciale evenementen. Ja. Maar er zijn ook hele fijne mensen om mee te werken. Goes, Vlissingen, ja, en er zijn natuurlijk veel meer. Maar jongen, echt, dat is gewoon top.
0: Ja, en eerst dus zondag aan de Vlissingse Boulevard. Als je gaat kijken bij die motocross, dan is dit dus de stem die je dan hoort. Kees van den Bomen. Veel plezier zondag en succes alvast, hè.
1: Ja, dankjewel.

0: Eagle Eye Cherry met Safe Tonight. Goedenavond. We gaan door met het weer. Ja, het wordt stiekem volgens mij wel herfstachtig, hè? Weerman Steven van der Gijs, hè?
1: Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking steeds verder toe, maar blijft wel droog. Door alle bewolking koelt het nauwelijks af, zo tussen de 13 en 16 graden. Morgen dan raken we die hoge temperaturen toch wel kwijt, want in de middag dan gaat het af en toe regenen vanuit het westen. Eerst nog voor de regen uit 18 of 19 graden, maar in de loop van morgenmiddag krijgen we te maken met een stevige noordwestenwind en die zorgt voor lagere temperaturen. Morgenmiddag daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Ja, misschien iets meer herfstachtig dan.
1: Ja.
0: En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
1: Nou, niet heel slecht, maar het wordt toch wel aanmerkelijk frisser. Zeker op de zaterdag en zondag. Want zaterdag is de graad of 14, 15. Vallen er een aantal buien bij een noordelijke wind. Maar ook wel ruimte voor de zon. Zondag dan draait de wind verder naar het noordoosten. En wordt het nog wat kouder. Zondagmiddag is het nog maar 12 of 13 graden. En dan zit er weer iets onder de norm van een graad of 14. En dan zondag is er ook kans op wat regen of een bui. Maandag en dinsdag, dat zijn dan weer droge dagen met steeds meer zon. In de middag een graad of 14. En soms een koude nacht met temperaturen die dalen naar een graad of 6.
0: Ja, vandaag half oktober, 20 graden. We gaan dan een beetje richting de 14, 15, zoals je zegt. Dat is dan wel, ik weet niet of ik nog normaal kan gebruiken als het om het weer gaat. Maar dat is misschien wel wat meer gemiddeld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, 14 tot 15 graden, dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Daar zitten we nu dus ruim boven. Maar op zondag kruipen we daar dan wel weer onder.
0: Oké, nou, van alles wat dus komende dagen. Dankjewel, Stefan. Ik ga eens even kijken naar de situatie op de weg. Aantal files gemeld door de ANWB, de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer, het zorgt voor 20 minuten vertraging. De A16 de andere kant op Rotterdam richting Breda dus, tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 10 kilometer file. Daar 16 minuten optellen bij je reistijd ongeveer. Dan de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. Daar een file van een kleine 10 kilometer en daar een vertraging van 25 minuten.

0: En SSM van Ed Sheeran in Zeeland komt thuis. Goedenavond. Eens even kijken wat er verder gebeurt in de wereld. De omstreden executie van Nido Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De publieke executie werd vorige week door defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. En Trump zegt dat hij denkt dat het livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven, zijn de woorden van president Trump. Bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Het komt neer op 15 gigawatt, het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. En op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven. Dat zegt deze verslaggever.
1: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. En nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
0: Vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Tot zover dit overzicht van het nieuws in binnen- en buitenland. Straks rond 6:30, over een minuutje of 5, natuurlijk een overzicht van het Zeeuwse nieuws.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeeluitjes.nl.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Kom naar Capelle. Kom naar de fruittuin. Want het is nu planttijd. Voor fruitbomen en fruitstruiken. Maar ook leibomen, sierbomen en haagplanten. Kortom, alles voor de tuin. Voor de juiste boom, defruittuin.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedenavond, je luistert naar Zeeland komt thuis met nu een overzicht van het nieuws in Zeeland. De aardappeloogst valt tegen door de droogte. Er is minder oogst en de aardappelen zijn een stuk kleiner dan normaal. Dit probleem is vooral in Zeeland te merken. Door verzilting is het water in veel sloten te zout om de gewassen te beregenen. Dat merkt ook aardappelboer Kees van Westen uit Nieuwerkerk.
8: Ten opzichte van concurrenten die dan kunnen beregenen, wat we hier in Zeeland niet kunnen, ja, dan mis je gewoon een stuk aan opbrengst en dat is zonde.
7: Met ZLTO op Schouwduiveland probeert Van Westen oplossingen te vinden om meer zoetwater beschikbaar te krijgen. Een jaar geleden is de renovatie van de krammersluizen van start gegaan. De 4 grote sluisdeuren moesten gedemoniseerd worden. En de eerste is vandaag teruggeplaatst in het sluizencomplex in de Philipsdam. En dat was een flinke klus, vertelt Olivier Elseman van Rijkswaterstaat.
9: Het zijn mega deuren, zijn grote jongens. Zijn 24 meter lang, 14 meter hoog en 4 meter breed. En ze wegen ongeveer 340 ton. Dus dat is een aardig kawaii.
7: Een renovatie van het sluizencomplex moet in 2030 afgerond zijn. Waterschap Scheldestromen wil duidelijkheid over geld van het Rijk dat beloofd is voor dijkversterkingen. Het Rijk en de waterschappen zouden daar samen 2,5 miljoen voor uittrekken. De waterschappen hebben de helft daarvan al gereserveerd. Maar het is nog onduidelijk wanneer het geld van het Rijk beschikbaar komt. Scheldestromen is bang dat het geld niet op tijd komt, waardoor lopende projecten misschien stopgezet of uitgesteld moeten worden. Het weer in Zeeland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht is het tussen de 13 en 16 graden. Morgen trekt vanuit het westen regen over de provincie. Voor de regen is het een graad of 19. 's middags koelt het af naar 16 graden. Dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt nog steeds files op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar staat op dit moment een file van zo'n 7 kilometer. Tel een minuut of 25 op bij je reistijd. Andere kant op, Rotterdam richting Breda. Maar dan tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Een file van een kleine 10 kilometer, daar een kwartier vertraging. En tot slot de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. Een file van 7 kilometer en daar een 25 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Dat was Chef Special en Zeeland komt thuis. De droogte heeft er flink ingehakt bij de Zeeuwse aardappelboeren. De oogst valt tegen en de aardappelen zijn een stuk kleiner dan normaal. Door verzilting is het water in veel sloten te zout om de gewassen te beregenen. Een aardappelboer uit Nieuwerkerk ziet de gevolgen daarvan terug in zijn schuur.
1: Kees van Westen, u bent aardappelboer en we staan nu in de schuur en die ziet er behoorlijk leeg uit.
2: Ja, die ziet er behoorlijk leeg uit. Nee, normaal gesproken had hij gewoon helemaal vol moeten liggen. Alleen ja, nou waren de aardappelen op en toen zijn we gestopt. En dan is het gewoon einde oefening.
0: Zijn schuur.
1: Kees van Westen, u bent aardappelboer en we staan nu in de schuur en die ziet er behoorlijk leeg uit.
2: Ja, die ziet er behoorlijk leeg uit. Nee, normaal gesproken had hij gewoon helemaal vol moeten liggen.

0: Veliger, voor jullie minder.
1: Ja, je wil natuurlijk gewoon een fatsoenlijke opbrengst hebben. Dus dat is een beetje waar we tegenaan lopen. Dus ja, het is gewoon jammer dat het zo gelopen is. Alleen als er nou niet die droogte hadden gekomen, dan hadden we ook niet deze prijzen gehad. En dan hadden we misschien wel minder gehad dan we nu hebben. Dus het is altijd een beetje dubbelop. Alleen ten opzichte van concurrenten die dan kunnen beregenen, wat we hier in Zeeland niet kunnen. Ja, dan mis je gewoon een stuk aan opbrengst. En dat is zonde.
0: Want waarom kunnen jullie niet beregenen?
1: We hebben hier allemaal brak en zout water. Dus het is hier zo zout. We doen wel eens metingen in de sloot, zeg maar. En dan is de Oosterschelde ongeveer net zo zout als de sloot. Dus ja, daar kan je gewoon helemaal niks mee. Dus als je dat erop zou horen, dan gaat het nog eerder dood. Dus dat moet je gewoon niet willen.
0: Nou, ik loop even iets dichterbij bij de aardappels. Nou, ja, ik ben geen kenner, maar sommigen zien er eerder uit als krieltjes.
1: Ja, het zijn gewoon heel de kleine aardappels zitten ertussen. En die zien we liever niet. Maar ja, het is gewoon van het jaar niet anders. We zullen het ermee moeten doen.
0: Ja, want kunt u er eens even eentje pakken? Hij heeft nu allemaal kleine in de hand. En die horen normaal net zo groot te zijn als die u in de andere hand heeft. Eentje is ongeveer, in één hand passen drie kleine en in de ander één wat grotere.
1: Ja, dus dat is een beetje het beeld van het jaar, zeg maar. En dan hadden we ook nog, er hingen er best veel aan. Dus die hangen er ook wel eens minder aan. En dan zijn ze ook wat groter. Maar in principe is gewoon de aardappel wat kleiner gebleven. Want in juni is het warm geworden en toen is de groei gestopt. En we hebben gehoopt op regen, maar de regen kwam te laat.
2: Een lege schuur aardappel op, einde oefening. Dat zei aardappelboer Kees van Westen tegen verslaggever Katie van Essen. Straks eens even de catwalk op, of tenminste, ik weet eigenlijk niet of er een catwalk was. Want in het Museum in Vlissingen was een modeshow genaamd Trash Fashion. Je hoort er straks meer over van de Zeeuw van de Dag.

0: Honey van Fleetwood Mac in Zeeland komt thuis.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Jazeker, de Zeeuw van de dag vandaag is Judith Adriaanse. Want in het museum in Vlissingen was vanmiddag een modeshow genaamd Trash Fashion. De naam zegt het al een beetje, van trash is dan mode gemaakt. Judith Adriaanse van Buurt Bruisels heeft het georganiseerd en is onze Zeeuw van de dag. Goedenavond, Judith.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoe was het?
2: Het was geweldig. Het was echt superleuk. Ja.
0: Ja?
2: Helemaal enthousiast.
0: Nou, daar doe je het voor, toch?
2: Zeker, daar doen we het voor.
0: Hoe zag het er allemaal uit?
2: Nou, we hadden natuurlijk een rode loper, want je kunt geen catwalk lopen zonder de rode loper. En we hadden meerdere modellen, kinderen van de omnibusschool, kinderen van leerlingen van het Scheldemond en mensen uit de wijk, vrijwilligers die meeliepen. Het was goed bezocht en we hadden Arieke van Lieren als dagspreker en de wethouder die heeft ook nog een rondje over de rode loper gedaan.
0: Kijk eens aan.
2: Dus het was echt een heel mooi feestje zo.
0: In zijn eigen maatpakkie of heeft hij ook iets anders aangetrokken?
2: Hij heeft hele mooie accessoires gedragen. We hadden geen kleding gemaakt voor hem, maar we hadden wel mooie accessoires gemaakt.
0: Nou, kijk eens aan. Hoor die toch een beetje bij. Zeg, het heet dan trash fashion. Wat houdt dat precies in?
2: We hebben kleding gemaakt van oude kleding. Dus kleding die niet meer past, niet meer mooi was, waar een vlekje op zat. Dat hebben we eigenlijk verbouwd naar nieuwe kleding. Dus laten zien, wat kun je doen vanuit het kader ook van de duurzaamheid. Gooi je niet je kleding gelijk weg, maar misschien kun je er wel iets nieuws van maken. Ja. En dat hebben we gedaan met kleding, met objecten. We hebben ook nog een wandkleed gemaakt. Je kunt daar eindeloos mee doorgaan eigenlijk. Dat is echt superleuk om te doen.
0: Ja, dus eigenlijk is een beetje de boodschap van denk even na voordat je kleding weggooit. Want misschien kun je er wel een tweede leven geven. Hoe waren de reacties?
2: Ja, iedereen was heel enthousiast. We hadden ook een jurk gemaakt door een jongen van allemaal oude spijkerbroeken. Dat was onze laatste showtopper, zeg maar. En we hadden een jongen die bijvoorbeeld een spijkerbroek helemaal veranderd had. Ja, iedereen was echt enthousiast. Er waren zelfs mensen die wilden iets kopen.
0: Dat hebben we niet gedaan. Ook al zeggen, kon dat ook gewoon? Of hoe zat dat precies?
2: Nee, wel, alles wat gemaakt is, is gemaakt door de mensen die in het atelier waren. Iedereen heeft eigen stukken gemaakt. Dus alles gaat ook weer terug naar degene die het gemaakt hebben.
0: Ah.
2: Mochten die het willen verkopen, meld je bij Buurt Bruisels. Want dan breng ik jullie in contact. Je weet maar nooit.
0: Nee, precies. Nou, dat is wel het grootste compliment wat je kan krijgen, denk ik.
2: Dat is absoluut, ja, super om te zien allemaal.
0: Ja, heel veel mensen deden er mee?
2: We hebben gelopen denk ik met iets van 10 modellen. En die hebben meerdere malen gelopen, omdat we best veel kleding hadden. Maar er waren ook objecten, dus we hadden wandrekken waarin we ook nog hele tentoonstelling hebben gemaakt van alle kleding die gemaakt was. Dus in totaal denk ik dat we toch zeker wel met, 80 mensen aan dit project hebben meegewerkt. Dus,
0: oh, ja, dat is de moeite.
2: Uiteindelijk, het leek heel klein, maar het werd steeds groter en groter.
0: Het liep een beetje uit de hand, maar dat is alleen maar leuk natuurlijk.
2: Dat was leuk.
0: Judith, je klinkt hartstikke enthousiast. Als ik het zo hoor, dan zit er ook wel een vervolg in.
2: We zijn sowieso iedere week in Buurt Bruisels Atelier in de Omnibusschool. En we gaan weer een nieuw project bedenken voor het komende jaar. Maar iedere donderdagmiddag van 1 tot 4:30 zijn we daar aanwezig. Buiten om de vakanties. Dus we staan open voor alle ideeën en input. Dus kom zeker langs.
0: Kijk, nou, dan spreek je misschien later nog eens een keer, Judith. Hey, dankjewel dat je er even over wilde vertellen in Zeeland komt thuis.
2: Dankjewel. Fijne avond nog.

0: James Blunt met Stay the Night in Zeeland komt thuis op deze donderdag 15 oktober. Natuurlijk van alles gebeurt weer vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. De jaarlijkse popronde doet Middelburg vanavond aan. 26e artiesten die spelen op verschillende plekken in het centrum. En dat is volgens zangeres Tessa June een belangrijk festival.
1: Het is gewoon iets waar eigenlijk bijna elke professional die je spreekt in de industrie, die heeft er al een keertje aan meegedaan. De boekers komen erheen, de belangrijke mensen komen erheen. Dus het is denk ik ook gewoon een heel leuk en goed moment om jezelf op de kaart te zetten.
0: Er zijn optredens in cafés en poppodia, maar ook bijvoorbeeld in een rondvaartboot op de gracht en bij zorgcentrum Willybrod. Lilian Jans is 12,5 jaar raadslid bij de gemeente Vlissingen. In 2013 haalde ze landelijk het nieuws als eerste vrouw die zich voor de SGP verkiesbaar stelde. Haar vader, ook actief bij de SGP, stond in ieder geval direct achter haar.
2: Pa is altijd voor vrouwen in de politiek geweest. En toen ik mezelf aanbood, zeg maar, toen hij geen mannen kon vinden, was hij ook eigenlijk. Hij moest even 2 seconden van, oh ja, dit is nieuw. Maar, en toen zei hij ook, het is goed. Dus hij heeft er ook echt binnen de SGP ook voor gevochten. Want hij was toen plaatsvervangend voorzitter. Dat al die goede banen werd geleid. En hij heeft ook gewoon doorgezet dat ik op die lijst kwam.
0: Lilian Jansen van de SGP dus in het programma Goedemorgen Zeeland. Als je zondag naar de Strandcross gaat op de boulevard in Vlissingen, dan hoor je omroeper Kees van den Bomen. Voor de 39e keer wordt de Strandcross gehouden. En meer dan de helft van de keren was Kees erbij. Hij vertelde mij meer over zijn passie.
3: Vanaf mijn, vanaf mijn 7e jaar ben ik betrokken bij motocross. Ja. Ja, en ik vind gewoon, ik roep ook vaak, weet je wel, dat het een van de zwaarste sporten ter wereld is. Dat geloven de mensen niet. Ja, want die denken dat andere sporten veel zwaarder zijn. Maar je moet maar eens op zo'n motorfiets gaan zitten. Je moet maar eens sturen in dat zware zand. Ja, en alle klappen opvangen, alle hindernissen nemen. Dat is gewoon een uitputtingsslag. En ik vind gewoon, ja, jongens die daar keihard voor werken. En veel voor trainen en veel voor laten. Ja, dat vind ik gewoon geweldig.
0: Ja, heel erg gepassioneerd dus Kees van den Bomen. Als jij zondag dus naar die Strandcross gaat op de boulevard in Vlissingen, dan herken je vast zijn stem die door die speaker galmt. Tot zover, Zeeland komt thuis voor vandaag. Vandaag een keer met mij, Michiel Ziek. Morgen hoor je Floris Jan. En morgenochtend is Remco hier weer te horen met het laatste Zeeuwse nieuws vanaf 6 uur. Maar tot die tijd hoor je hier op de radio natuurlijk fijne muziek. En het laatste nieuws, dat vind je eigenlijk altijd, hè? 7 dagen in de week, 24 uur per dag. In onze app en ook op omroepzeeland.nl. Leuk dat je erbij was. Voor nu nog een heel fijne avond.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
17: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
16: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Goele, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14.